0: Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
2: En op sneeuw om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Alles wat er speelt.
7: En toen ik werd geboren, had ik er

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Smijn in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Smijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Jong. Live bij Omroep Friesland, Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwerderie. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Morgen bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Offline in Bureau de Vries.
1: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
2: Het bureau is op paard met Friese influencers.
3: Ik maatje mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
2: We maatje een tochtje door de oude film.
4: Vier voet, waar ik best.
2: Maiskipper Ulbe.
5: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wat is die nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijm van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijm te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Friesland non-stop.
11: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

Mondjoen, live bij Omroep Friesland. Sip van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de Oude Tarier. Sip van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Mondjoen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer achten.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: Fjouwerend Wijnt Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook al aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland en nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. Een verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week, zaterdag, is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Net al in het voetbal, maar ik op de Friese hockeyvelden komt wangedrag voor. En Iepen Huzedaai is populair. Dat en meer dadelijk zien, Nooi Friesland.
13: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolder ontvief.
14: Njogen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo, in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
3: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het loon te halen. Dat betekent dat je hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn Schippen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Hondje.
0: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
1: Nou in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: Ace of Base, wie dat? The Sign. Het videojippener van deze...
1: Noe in Friesland.
0: Noe in Friesland. Het is, ja, zo'n minuut naar acht. Goeiemorgen. Welkom bij Noe in Friesland op deze sneeuwen 3 oktober.
2: Het gebeurt wel eens. Het zijn dan incidenten, jammer genoeg. Elke incident is 1 te veel, maar het gebeurt wel.
0: Zei voorzitter Jan Dijksman van de Drachtster hockeyclub DMHC, de Graspiepers, over wangedrag op het hockeyveld. En meer dan 400 huizen in Friesland doggen hier het mei om de openhuizendag van de NVM.
3: Er komt wat meer aanbod, dus dan komt er ook wat meer mogelijkheden om een huis voor het publiek in te stellen. Ja.
0: Dat zijn oorzaken tussen Noe en Njoggen Hoeren. Maar vanzelfs eerst het waar in het kwad. Maar Jan Jonkman, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Nou, we hebben over een prachtige opkomst van een scène. Zo hoorde deze heen. En hoe daar hebben we weer een soort rondte van de scène. Maar uit een trof wat hege bewolking. En met een zwakke zuidwestenwind liggen de temperaturen niet waarom de 9 tot 20 graden. Jong is het eerst helder. Maar vannacht vanuit het matwesten komt er wat meer bewolking. En de zullen in het matwesten zelfs uit de bewolking een spatje ruimvallen kennen. Van dat begin van mijn manier, ik maak mij een soort bewolking, een mogelijke spatje ruim. Maar ja, bij de morgen komt de zinnen er weer terug, is het droog en dan hebben we in de middenweek geregeld zinnen. Maar ja, dan maak je een zwakke natwestenwind, liggen de temperaturen om de zonnetje tot 18 graden heen. En in de nacht hebben we komen op mist, kan ik wel eens even een chocke mist wijzen bij temperaturen van 10 graden. Aanstend meer hoe dat waar.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: Ons Njoggen Hoeren.
1: Noe Friesland.
0: Het is intussen 8 en een hele minuut hoer 8. Het gedrag op en om het hockeyveld heen. Matt Oors, dat is het boodschip van het hockeyboen KNHB. Het seizoen is nog maar 4 weken verlien uiteindzet, maar in die eerste weken binnen er al een protte signaal over net wenselijk gedrag. En daarom had het hockeyboen een brief gestuurd aan alle clubs. In Drachten begrepen ze dat wel. DMHC de Graspiepers had meer dan 300 leden en daar hadden ze in het verliezen ik wilde dus een incident mee maken.
6: Ja, Huub, bist nou lekker aan het hockeyen? Hoe is dat op een sneeuw bij een wedstrijd in en buiten het veld? Kist dan ook lekker ontspannen spelen?
7: Ontspannen, nou ja. Je bent er wel echt voor de winst, zeg maar. Dus je wilt echt winnen. En ja, weet je, het gevoel om dan te winnen van het veld te gaan, dat is echt fijn om te voelen, zeg maar. Beter dan de ontspanning die je krijgt.
6: Ja. Nou, het de boen dus een brief drukt die naar alle clubs. Van tinkerom, wangedrag, er met de clubs ook goed opletten, oorspreken. Verneemst al wat van binnen en buiten het veld?
7: Ja, tuurlijk. Weet je, als speler zit je er middenin. Natuurlijk op het veld wordt er heel veel tegen gezegd, wordt wel heel veel fysiek tegen gedaan. En natuurlijk om het veld heb je ouders die het niet eens zijn met de scheidsrechter. Dan heb je coaches die echt helemaal gek doen als er een gekke beslissing wordt gemaakt. En ja, als speler heb je er wel mee te dealen. En je zit er echt wel middenin, zeg maar.
6: Ja, vind je het heel heftig?
7: Nou, het is niet heftig, weet je. Het hoort eenmaal bij het spelletje. En uiteindelijk is het ook wel heel erg grappig. Het is soms wel heel erg leuk om een tegenstander helemaal woest te zien om een beslissing. Ja.
6: Maar dan ben je speler, maar dan ben je ook wel scheids. En dan ben je sexy. En hier, kist dat, hè? Dat al die heiden en mem en misschien wel de coaches dan ik tjendai praten?
7: Ja, ik heb er zelf geen last van. Want, nou ja, 16, het is maar een getal natuurlijk. Als scheidsrechter vind ik het gewoon belangrijk dat ik duidelijk ben, duidelijk fluit. En als ik een beslissing maak, dat ik ook heel erg duidelijk in mijn communicatie ben naar de coaches toe. En als ze dan gezeik hebben of gezeur hebben, zeg ik van, weet je wat, of doe het lekker zelf of ga ergens anders heen.
6: Nou, dat klinkt als een voorbeeldspeler. Ik herinner eventjes naar je voorzitter Jan Dijksman. Hoe gaat het bij deze club qua, als we het weer even veromgriepen naar de brief. Heb je hem echt een soort les van omstanders of in het veld of gele kaarten naar de wedstrijd?
2: Nou, we hebben wel kaarten. We hebben ook wel eens last van omstanders. Maar het is niet zo dat dat elke week of elke wedstrijd gebeurt. Het gebeurt wel eens. Het zijn dan incidenten, jammer genoeg. Elke incident is 1 te veel, maar het gebeurt wel.
6: Je bent al 4 hier je vastzitter. Heb je een soort amai maken of valt het wel taai hier in Friesland?
2: Nou, een soort net, maar ik heb wel dingen meegemaakt. We hebben wel eens een ouder gehad die zo boos was over een overtreding die op zijn zoon was gedaan. Dat hij heel hard naar de tegenstander toe liep, naar de dugout en bij wijze van spreken de tegenstander eigenlijk bedreigde. Het is helemaal niet zo bedoeld geweest, maar zo kwam het wel over. Nou, dat is vervelend. En als bestuur vinden we daar iets van. En spreken we iemand op aan. En die zegt later, ja, maar dat heb ik nooit zo bedoeld. Dit is helemaal, ik schaam me. Dat soort dingen gebeuren wel. We hebben ook een soort vechtpartijen meegemaakt. Maar ja, ik zie ze elke week op het voetbal, hè, bij Stuur Sport. Dat is misschien ook wel een beetje het slechte voorbeeld. Dat gebeurt wel eens. We zijn mensen.
6: Het boom van nood is dat er nog wat strenger nationaal wordt vanuit de clubs. Hoe met je dat dan?
2: Wat we al doen is natuurlijk begeleiden van die scheidsrechters, dat ze weerbaar worden. En we proberen altijd in gesprek te blijven met onze leden, met omstanders en dergelijke. Het is ook een stukje opvoeding en misschien is dat wel een stukje opvoeding die wij moeten geven richting de mensen om het veld heen.
6: Nou is dit een soort jaar op het veld. Hup, Bisection, door het social media, dat kunnen haast net missen. Zuster Devils filmpjes op waarom van die zelf bij Gleeks in het veld?
7: Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld Dames 1, dat heeft hier een TikTok-account. Nou, die is helemaal viraal gegaan toen er een vechtpartij was op het veld. Het werd nog net geblurred. Maar dat soort dingen zie je wel voorbij komen, ja.
6: En wat vies daarvan?
7: Nou ja, aan de ene kant, weet je, als het... Ja, toch een beetje, ja, het is wel jouw clubpie. Het is wel jouw club. Dus als dan een tegenstander iets doet, dan vind je er wel wat van. Dus dan bijvoorbeeld de volgende keer dat jij tegen die tegenstander moet, ga je wel anders het veld op dan als het niet die tegenstander is.
6: Maar Jan, wat kiest dit want in die social media?
2: Nou, eigenlijk niks. Ik zou het willen. Maar het filmpje werd eerder geblurred. 3 weken terug werd ik gebeld door de voorzitter van een andere club. En die zei gewoon, Jan, dat filmpje circuleert weer op internet. Maar nou niet meer geblurred. Dus je kan al precies zien wie het is. En dat is natuurlijk vervelend. En dan kan ik mensen aanspreken, maar die weten dat ook niet. Want als het eenmaal ergens staat, ja, dan hebben we geen invloed meer op waar het uiteindelijk terechtkomt. En dat is wel heel erg jammer met social media. Vooral voor jonge mensen. Hè, want als we niet oppassen, dan raken mensen toch beschadigd. Ja, dat willen we natuurlijk liever niet.
6: Huub, hockey is een blote mooie sport, hè?
7: Zeker. Dat is het, ja.
0: Dat zei Nieke Tuinstra, is verslagjouwer over, ja, toch wangedrag bij het hockey. Het Kwattenijsen bestuurder is juist te jong bij Eelsum, maar zijn auto van de dik rekken en daarna op kop in de sleet bedarren. Het ongeluk badde op de Dokkumerwaai. De bestuurder koest zelfs uit de auto komen. De oorzaak van het ongeluk is net bekend. Een buske is de alroende nacht van de diekrekken op de Vavai bij Kolmersweg. Doet de hulpdienst een onkamer op het plak van het ongeluk. Wie de bestuurder daar net mee te vinden? Wel wie duidelijk dat hij een pjeltje omrieden hier, oer een steen heen rieden weer en krekt voor een sleet dat stilstaan kwam is. Het buske is voor het helle trog een bergingsbedrijf. En een inwenner van de Harkema zei een jeeldbedrag van 1000 euro voor de tip die liet dat het weromvinden van fjouwe fietsen. Die waren in de nacht van Waanzee op Toonsie mijn naam. Het gaat om 2 racefietsen en 2 gravelbikes. De dupierre is Reense Lumstra.
8: En hoor, meneer die had mij benaderen, die komt uit Makem, op Makkingje. En daar hebben we 4 fietsen in totaal stellen. Ja, een vrouw werkt, ja, die appte me ik of die via social media. Daar wint ze tot 2 keer tafest. Daar is zo'n zeker spul. Dus ja, het is wel een groep. Meestal neem ik gewoon, denk ik, zeg maar, die speciaal zeg maar op fietsen uit binnen.
0: Dadelijk zien we in Friesland meer dan 500 huizen in Friesland. Doch joert mij om de openhuizendag van de NVM.

0: Melancholische rock nemen ze dat dan, denk ik. Everybody's Changing, Keen. Prachtig noemer. Als je op ziek bent naar een hoes en graag even binnen zijn worst zonder een afspraak met een makelder, dan is Youth de kans. Meer dan 400 huizen doggen mei om de open huizendag van de NVM in Friesland. Verkepers stellen dan haar hoes beschikbaar voor het bezichtigen dat elke nieuw welkom kan. Berend Wieminga van NVM Friesland zocht dat deze dag populairder wordt.
1: Het is wat meer als de jaren ervoor. De jaren ervoor stierf het denk ik minder dan de helft. Maar er komt wat meer aanbod, dus dan komt er ook wat meer mogelijkheden om een hoes voor het publiek even te stellen. Ja. Ja.
2: En in vergelijking met de oriëren, bijgelijks vorige jaar, hoeveel verschilt het dan?
1: Ik denk ongeveer de helft meer woningen die nu te keep staan. Of tenminste die mij door gewoon diep in de hoes. Ja.
2: En je zit al even die merk, is die de Oranjerik bot verhoren?
1: Ja, we zullen de merk wat roemer worden. Dat betekent voor de kepers wat meer keuze. En dat betekent ik wat meer roemte in de merk. En dat betekent automatisch mij die op een hoezen ritten, ik wat meer keuze in wenningen. Ja.
2: Ja. Waarom toch een meeste ijsmaai met de Iepen hoezen daar?
1: Ja, het is natuurlijk een heel leegdrempelige manier om als bezoeker. Zeker om even ergens er binnen te zien. We hebben van steeds van, goh, zo dat hoes wat van mij wezen. Hoe is net formeel een afspraak te meiden met de makelaar? Doe ik eerst zonder afspraak is binnenrennen. Even om bij je. En de verkoper in dit geval, die liet die daar. En dan kist het hoes al zelf op met hem even zien.
2: Ja, want gewoon wij, dan maak het in een afspraak bij een makelaar. En dan geeft hij dus met de makelaar het hoes terug. Is dit dan een leegdrompelige manier? Want ik kan me vaststellen dat mensen misschien wat confronterend vinden als opeens de eigenaar van de Noza.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, maar wat maakt dan steeds, wat maakt dan dwaan? Maar ik kan me voorstellen dat een groep dat lastiger vindt om mij de eigenaar te praten. Nou, die maakt het dan maar de afspraak met u's. En degene die denkt van ja, ik vind het al leuk om eens even het hoes te zien. Die neemt de tijd om even over de drempel te stappen.
2: En wat voor hoezen doggen dan mij om deze dag?
1: Nou, zoals verloopt het algemeen dat de hoezen in die, of de onderkant, midden onderkant, het echte hege segment, het algemeen net. Hè, dus hoezen in onze regio van Saison-Ton, zoals meestal net mij doen. Het zijn de vrijste in de hoezen tussen wenningen. Eigenlijk de trosnee wenningen.
2: Er zijn al de trosnee hoezen die doggen dus mij. Waarom is dat segment?
1: Ja, dat ben natuurlijk wel de meesten die waar de doelgroep het meest is, waar de meeste hoezen te keep zijn, waar ik de meeste kepers binnen. En gisteren naar de duurdere hoezen, daar binnen het algemeen is de doelgroep minder en binnen minder kepers. Dus die, ik zie van ja, we willen net, we zijn heel voorzichtig met onze privacy.
2: En de meesten die naar zo'n hoezen gaan, ben dat dan ik de trosnee meesten, echt de doelgroep die, die dat hoezen op het telje kan? Of ben het ik meesten die gewoon eens sneupen?
1: Nou, we zien dat de meesten toch wel iets, maar hoezen haast, je komen net samen even te sneuven. Maar nou doen ze op zaterdag wel wat oors. Dus ze gaan echt wel, ze gaan iets met hoezen, ze willen wat zien. Maar de drempel om direct de markt te bellen, kist samen wat te groot was. Dan is dit een hele mooie manier om even binnen te komen. Ja.
2: Ja. En werkt het eens als je naar het verliezen zorgt?
1: Ja, het is verschillend te zien. Want het is natuurlijk al de vraag, is dat nou iemand die direct uit de open hoes bij komt? Daar hebben we geen statistieken bij. Maar er zijn een aantal bekend die inderdaad naar het open hoes duidelijk daar om te koppelen binnen. En dat men toch verrast is over wat men in het hoes shot. En daar is het natuurlijk voor bedoeld.
2: Ja. Dus ik het aantal hoesen dat de cape zit, dat speelt dus mij en ik de lengte. Zie je in Lien stonden merken nog volle oorzen voor. Zeg je dat doe ik nog volle meer hoes mij die om die merk of om die die?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het nou het zien je nog 15 jaar Lien waarom just. In de crisis van ja, ik denk dat we dan in Friesland alleen nog al als 5000 hoesen hier en die mij die en met die op een hoes eruit. Want iedereen zit te wachten op zijn koper.
2: Dat is een nobel oors. Als je naar je tak komt hier joggen, verwacht je dan ik dat dat is ik een vooruitblik van een hoezenmerk, maar verwacht je dan ik dat meer hoezen mij nog oors aan daar?
1: Ja, als het een beetje zoals naar hoe de merken zich ontwikkelen en zo een beetje waarom je naar het vroegere normale, ja, dan verwacht je dat er toch iets, dat er ik meer komen dan er nou binnen. Wij zitten nog steeds in een krappe merken, maar hij is gelukkig net zo krap als een ier of twee jaar geleden, toen hij rent heel leeg weer. Dus wij joggen en wij verwachten altijd trokje dat het hopelijk voor u een beetje normaliseert. Ja, het is natuurlijk vraag en aanbod van wenningen.
0: Dat zei voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland. Tussen Olven en Treienoeren kun je huizen bezien. Een lijst van deelnemende huizen vind je op Funda.

0: mij Santana en Michelle Bruns. We wonen een van de eerste jaloeren van deze Noemfdistan. Dadelijk is het waar, mij Jan Jonkman.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
3: Kim haar paken waard schoon als een moedner.
2: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
3: Maar dat weer net. Ze schreeuwde er een boek over.
2: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM. Half negen, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen dieselauto's rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Opnieuw is in Kiev in Oekraïne een belangrijke brug aangevallen door Rusland. Over de brug die het westen en oosten van de stad verbindt, kan nu geen verkeer meer. De afgelopen dagen werd een andere belangrijke brug in Kiev ook al aangevallen. In Newcastle, aan de oostkust van Australië, is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. Volgens verschillende media was de bestuurder aan het stunten en verloor hij de macht over het stuur. 10 mensen, onder wie kinderen, raakten gewond. De bestuurder van 18 is opgepakt. En vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden dan zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
10: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
11: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
10: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
12: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
13: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
14: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
13: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.

0: Het van waar, Jan Jonkman. Goeiemorgen.
1: Een goeie morgen.
0: Ja, wat
1: een... raar is ik net.
0: Nee, Samal giet het ik net. Jan, nee. Doet ik hier herinneren je het? Hier we toch wel mistbanken.
1: Mistbank, ja, dat weer vannacht, het weer wel helder. Maar van in het twaalfde pad van de nacht, want juist die ik al ontstonger wat van de diesje mistbanken. Het weer net heeg, het weer een paar meter heeg. Want ja, de temperatuur aan de grond, die lijn om de 8, 9 graden heen. En op 100 meter weer de temperatuur 15 graden. En krijg in dat onderste laagje, daar condenseerde de vocht even. En het weer net het chokken mist, maar wat mistbanken. Nou ja, dat zou ik wel een temperatuur met waarom. Dit hier neemt maar ik weet nog een hele graad, gisteren 8. De pijn jongen een heel, dan word ik een jongen een heel. Hier 24 kilometer zicht nog een bakken veen. En grauw, die zit ik op zijn zon, heel 8 graden. Akkerum op 9 graden. Maar Vlieland, dan heb je dat zin, in de warme zeewetter, nog steeds 14 graden. Nou ja, we konden vanmorgen genieten van een prachtige, kleurrijke opkomst van de zinnen. Zou worden deze heen. Dat weer weer een fenomenaal gezicht. En we krijgen dan Joot op Nijik weer een prachtige jesdai. Maar de zinnen in de haatrol, wel er zit een wat hege bewolking. Maar daar heeft de zinnen net een soort last van. Hier. En dan kunnen we Joot weer zo'n 8 uur een zinnen erbij schroeven. De nou nog zuidenwind die gaat heel starig wat om naar het zuidwesten ta. En die is nou nog zwak en die is vanmiddag nou een twaartje. Maar vlaagjes wat richting de treien. Nou en met amper wind en temperaturen van zijn jongetje tot 20 graden. Nou, dan viel het prachtig, noffelijk gewoon. Prachtig voor alle boeten dooractiviteit. Nou, en is zeker, ik ga wat in de tuin omberotten willen. Is prachtig mooi waar. Joen om 8 uur, of 6 uur is ik altijd naar zijn 18 graden. We hebben dan nog correct een prachtige zinsondergang te pakken. Maar letter in de jongen, ze willen het twaalfde pad van de nacht wijzen. Dan komt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking van een hele zwakke steuring. Nou, en die zou dan, ik nog eens even een spatje ruim vallen kennen. En koud wordt het vannacht. Ik net zo'n 13 tot 14 graden in het noordwesten. En misschien in het eerste dat de bewolking wat letter binnen droegen komt. Geeft de temperatuur krijgt er even een graadje leger.
0: En dan morgen, Jan, kunnen we dan nog west genieten?
1: Nou, we moeten hier wel even uitslieren als dat wel wordt.
0: Nee, een slachtnet.
1: Slag dat we net, moeten we roeien?
0: Nee.
1: Oef.
0: Nee.
1: Nee, maar hier dan hebben we eerst nog wat bewolking. En vooral in het westen, noordwesten, hebben we nog kans op een spatje rein. Maar het warme pad van de morgen, dan komt de zinnen er alweer geregeld bij. Dan is het bedroeg. En dan hebben we de meeste zinnen weer in de midden te pakken. We merken wel dat de wind uit het noordwesten komt, die is zwak. Maar het is dan wat frisser. Dan komen de temperaturen op een zandje 18 graden uit. Misschien een 19 graden in het eerste en het zuideerste. Maar we kunnen wel stellen, het is nog prachtig oktober waar. In de jong en in de nacht, dan klaart het op. En dan hebben we kans op mistbanken. Kan ik wel eens even een chokken mist wijzen. En wat deze. En dan hebben we temperaturen, die liggen dan om het 10 graden heen.
0: En dan de dagen daarna, geven we dan wel de echte jestien. Voor zover dat je daar hoe plekken nou, kennen.
1: Nou, we wachten er even maar. We gooien er even een paar dagen even een schepje weer bovenop. Want mensen, daar starten we denk ik nog wel even met chokken mist. En dan in de rin van de maand hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. De wind die komt daar uit het zuidwesten bij. En dan hebben we altijd met temperaturen om de 20 graden heen. Wat komt er in de midden al een matige zuidwestenwind te staan? Nou, tiesje bloedt het dat in een jong droeg. Dan heb ik weer een afwisseling van wolken en zinnen. Ik maar een matige zuidwestenwind, zo'n 20 graden. In een jong... In de jong al een enkele bui, in de nacht weer mist. Maar van oranje wordt het wisselvalliger en dan hebben we temperaturen om de zandje graden. En dan heb ik te krijgen op oranje en tongetje, zeker met een tal buien. Nou ja, sageervetsend, we hebben ook nog een paar iets heftige jesdagen.
2: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur,
2: nou in Friesland.

0: Jan Nota wie dat mij Skwanheid. De regionale omroepen in het noorden, Friesland, Noord en Drenthe, deelen al een lange geschiedenis met elkaar, 80 jaar. In 1946 begon de geschiedenis in Grijns met de oprichting van de RON, de regionale omroep Noord, letter RONO. Nu kunnen we het dus haast net meer voorstellen, een provincie zonder regionale omroep. Maar toch belibbert de journalistiek spannende tieren. Friesland Dak had er een tweedelige documentaire om maken, het Nijs van Moon. En een van de mensen die daarin interviewd wordt is Ali Damstra. Ali Damstra ken je misschien wel als actrice bij theater en ik van Squaltelevisieprogramma's, maar ze is ik heegleraar en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Goeiemorgen, Ali.
1: Goedemorgen.
0: Het is een hele moele vol dat ik hier vertel. Ja. Als heegleraar en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, daarom zit ik in die documentaire. Ja. Jouw advies, wat houdt dat in, dat advies?
1: Ja, dat advies dat wij schreeuwen haar over de journalistiek, dat ze... Dat stelt dat de journalistiek onmisbaar binnen in een democratische maatschappij. Want het is het Nijs. We troepen op de hichte bjouwen van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. Het maakt het direct mogelijk om de macht te controleren. En de media, en de journalistieke media, binnen heel wichtig van publieke debat. Nou, dat zijn eigenlijk heel klassieke functies, hè, die de journalistiek haalt in de democratie. En we zorgen dus dat die functies onder druk staan. Dan gaat de meid en meidje natuurlijk Nijsgebroek verschoten naar het online domein. En daar hadden Grutte technologiebedrijven een dominante positie. En we zorgen dat eigenlijk de producties, hè, het Nijs van journalistieke media, nationale media, regionale media, daardoor hield het minder zichtbaar en ik dreven te vinden binnen. En dat is een probleem. Dus wij door een aanbevelingen in zijn rapport als WRR. En wij zissen, er is Nijmedia beleid nodig. Dat ervoor zwaart dat de voorwaarden schept worden om de journalistiek nog om die klassieke functies invulling Jan kennen.
0: Ja, nou Jerk, ik wil eens meest gezegd, ja, die publieke omroep, Big Leaks, je binnen een wutvierder van de oerheid. Als ik dit advies dan zei, Jerk, denk ik, nou, de oerheid, die moet hem er eigenlijk net mee bemoeien, toch?
1: Ja,
0: nou ja. Of is dat net een beetje een controverse?
1: Nou, het is wel eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Want was het net was, is dat die oerheid zich bemoeit met de inhoud. He, dat is echt, dat is het laatste was was. Want parse vrijheid, dat is nou juist essentieel voor een democratie. Maar wat we tegelijkertijd zorgen, is dat door die dominantie van big tech er niet meer een eerlijke markt is. Er is geen eerlijke concurrentie meer in het online domein. En dan komt die oerheid wel in beeld. Want die maakt die voorwaarden scheppen waar de journalistiek in vrijheid zijn rol invullen kan.
0: Ja, want wat is het gevaar van de macht van de big tech en het verschonen van dat Nijs?
1: Nou ja, wat ik zei, hè, het wordt de shows dat het soms op heel veel plakken al lastiger is om bij het Nijs te komen. Mm-hmm. Het is minder zichtbaar, minder magnifiek.
0: Ja, de alternative facts zijn dan van belang.
1: Nou, bij de leaks. En dat shows ik al waarom dat jonge generaties soms al hele oren ideeën haar oor wat Nijs is. Die denken daarbij niet eens meer aan journalistiek, maar die denken om wat ze het zien komen op een sociaal platform bij de leaks. En waarom dat ze skeerlijk is en wichtig is, is dat we daarmee uw meest betrouwbare bron van informatie en Nijs verliezen. Want ik zie niet dat journalistiek onfeilbaar is. Het is menskewerk, weet ik wel eens wat verkeerd. Maar door die journalistieke werkwijze, die is uniek. En die levert journalisten informatie uitziekje, bronnen controleren, verschillende kanten van een verhaal jaren, verantwoording oorlissen matten, krijgt een bepaalde kwaliteit van Nijs. En dat kan een sociaal platform of AI net zomaar vervangen.
0: Nee. Nou, jou hier dat advies. Wat kunnen we, wat kunnen oerheid of regering, wat kunnen ze concreet aan?
1: Ja, goede vraag. Dat is best lastig, hè? Want er is net een knop, best een drukke kist, waardoor het alle jaar oplost is. Wij doen een reeks aanbevelingen, zoals altijd dan jit. En een daarvan is dat we volle meer serieus werkmeidje matten van Europese wet en regeljouw, als de Digital Services Act. Nou, die shot erop dat bij de leaks desinformatie volle steviger chin houden wordt. Nou, daar matten we in Nederland volle meer werk van meidje. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat wij de verzwaagjematten, dat is een van de adviezen, dat de content nemen wij het dan van Nederlandse media, en daar jij natuurlijk ook regionale media bij, dat die prominent zichtbaar bloot. Dus het gaat steeds over die zichtbaarheid in die film daar heet. En dat kan, en dat kist heel concreet, meisje, think on een afstandsbediening die we al je haar van dus digitale televisie. Nou, daar zitten knoppen op en daar zitten ook knoppen op en die brengen daar gelijk naar Netflix of naar YouTube of naar HBO Max, neem het maar. En die knoppen die ben al je kocht. Dat gaat ontzettend volle yield in om. En de worst eigenlijk haar, dat is niet zo makkelijk, maar iedereen drukt op de knop bij uw eigen nijskomst. Nou, om er even een voorbeeld te jammen.
0: Dat is een concreet voorbeeld. En wat kan, wat kan ik of wat kunnen wij als journalisten doen?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Ik vanuit Omroep Friesland. Omdat we zorgen dat juist regionale journalistiek en lokale journalistiek, ek, die staan heel dicht bij de mensen. En dat is echt de grote kracht. Regionale journalisten weten wat er speelt. Die kennen de regio, die kennen de verhalen vertellen die het voor mensen heel dichtbij vielen en relevant binnen. En dus was dwangkist, is dat vooral blauwe dwang. Verhalen meidje uit en ek oer de regio. Witte wat meesten dwaande hoort en der verhalen doen meidje. En dat is de combinatie eigenlijk van dichtbij wezen en ek transparant wezen oer hoe die journalistiek nou werkt. Nou, dat zou ik vooral oormoedigen om daarmee te gaan.
0: Dankjewel voor deze tip en de uitlis over het verhaal qua journalistiek. Ali Damstra en een hele fijne sneunta wensken.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doeg. Hoi. Deel 1 van de Friesland Doc het Nijs van Moorn is dit weekend te zien bij NPO 2 om 11:30 en bij Omroep Friesland op 9 van 4 voren. Ali Damstra, die zit onder oren in die documentaire.

0: wie dat my small town boy. Vakbondmensen stellen het een dream wijzen om een boek te publiceren. Maar wat te denken van 12 zien? Schreeuwer Bert Wiersema van Drachten Gitaar nog weer 4 uur hinnen. Hij had juster zien 100ste boek publiceren. En dat net al innig. Wiersema kreeg ik nog een koninklijke onderscheiding. Verslagjouwer Jantine Weidenaar, wie erbij?
1: Heer Wiersema, dit is een bijzondere moment, neem ik gewoon van jou.
2: Absoluut, absoluut. In meerdere opzichten. He, dat mijn 100ste boek is verschenen is geweldig. Maar dat ik ridder ben geworden, ja, dat ik nooit durf dromen.
1: Dan zoekhaast vraag je, wat is nou mooier? Dat 100ste boek, die het eerste rietje die in hebben, of toch dat lintje?
2: Ja, ik geloof toch aan het lintje. Wel, je hebt al 100 keer voor het eerst een boek gehad, maar... Dit is de allereerste keer dat je een lintje krijgt. En dat is, ik ben daar wel grutsk op.
1: Ja. Oh, mooi te zitten, inderdaad. Liv het dan hoe jouw 100ste boek even hebben. Want dat is net niks. Een soort schreeuwers die hopen op één, misschien 2 boeken. 100 boeken. Hoe zie je waarom op die carrière?
2: Ja, het is eigenlijk begonnen omdat ik het geluk had dat ik pech kreeg. Ik ben uit pure verveling begonnen te schrijven toen ik mijn stem kwijt was. En dat is bij een uitgever terechtgekomen en sindsdien is het hek van de dam. En ik heb een enorme dikke duim, dat heb ik van mijn vader geërfd denk ik, die had ook enorm veel fantasie. En ik sta heel vaak verbaasd van mezelf als ik weer een nieuw boek verzonnen heb, dat ik denk, kerel, hoe kom je erop?
1: Nooit last gewoon van een schreeuwersblok, een writersblok?
2: Nee, dat heb ik tot op heden geen last van gehad. Ik ben altijd wel zelfs wel een paar boeken vooruit met bedenken.
1: Een paar boeken vooruit, betekent dat boek 101 ook al bob in het kapje zit?
2: Boek 101 is al klaar.
1: Je gezoon. En kun je al een tipje van de sluier erop oplichten?
2: Ja, dat wordt het 13e deel in de serie Simon Spectrum. En dat gaat over de verdwenen Bugatti. Er is een Bugatti verdwenen. En als die ooit gevonden wordt, is dat meteen de kostbaarste auto ter wereld. Nou, in mijn boek duikt die op.
1: Jongen, zo een Joost Schreuwen van Ben. We hebben vanmorgen een presentatie ook gewoon met een grote klasse. Wat maakt het nou zo mooi om juist voor die doelgroep te schreeuwen?
2: Nou, omdat je gewoon merkt dat kinderen zich ook helemaal verliezen kunnen in een boek. Ik ken me geen groter plezier dan dat bijvoorbeeld er is een leesuurtje op school. En dat ineens een kind daar zit en de hele klas is al verdwenen in de pauze. En die zit daar nog in zijn eentje te lezen en kijkt een half uur later verbaasd om zich heen. Hé, waar is iedereen? Dat is erg leuk. En ik heb inmiddels eigenlijk voor kleuters geschreven, voor basisschool, voortgezet onderwijs, young adult. En ik heb zelfs een serie die heel veel door volwassenen gelezen wordt. Dus ja.
1: En dan mag je het eigenlijk net vregen, want het is misschien Likas Kierse tussen Ben, maar heb je in die 100 nog een favoriet?
2: Nou, dat is net zo als dat je vraagt aan een vader van u hebt 5 kinderen, wat is uw favoriet? Dan zou het raar zijn als je zou zeggen, oh die. He, dus nee, niet echt. Ik denk dat de meeste mensen, mijn boek Wraak van de Wolf, dat is een jong adult, die komt opnieuw uit. Is een aantal jaren niet levendbaar geweest. Dat mijn beste boek is, ja.
1: En waar zit dat hem dan in, denk je?
2: Ja, dat begint meteen spannend. Dat vind ik ook een must. Ik heb eigenlijk, mijn doel is altijd, mijn boek moet direct spannend beginnen. Als je na 10 bladzijden mijn boek nog niks aan vindt, dan leg het allemaal weg. En dan is het de kunst om dat vast te houden tot de laatste bladzijde. En dat is zeker met dat boek heel erg goed gelukt.
1: Ja, het 101ste boek zit dus al net iets meer in de stijgers. Dat komt gewoon al uit. Dan vreeg ik me toch al, hoe zit het er bij hem thuis uit? Is dat Ian Grut Huus vol mooie boeken, mooie eigen namen erop? Of?
2: We hebben wel een huis vol boeken. Want mijn vrouw en ik zijn allebei fervente lezers. En ik heb alle boeken die van mij zijn verschenen. En plus alle drukken. Hè, want sommige boeken zijn al 3, 4, 5 keer herdrukt. Die heb ik allemaal nog thuis. En dat is zo'n 2,5 meter boek ongeveer. Dus die staat op mijn werkkamer. Zodat ik altijd weer geïnspireerd word van, daar doen we het voor.
0: Dat wie een reportage van Jan Tine Weidenaar. Dadelijk is het tijd voor Open Huut. Ik hoop je dat er een... Ja, daar is een collega Roelof Lausma.
3: Goeiemorgen.
0: Die uit de oren studio aan de orenkant van het gebouw komt. Roelof, wat heen hem dadelijk?
3: Ik ben een beetje achterpoest, sorry. Ja, we hebben een heel leuk programma.
0: Vertel.
3: We hebben onder oren hebben wij de première van Pier24. Wat spiel het? Dat is een nieuwe vaststelling. En die gaat vooral over... Ja, misschien is dat wel eens, het misschien wel eens zien. De familieopstelling.
0: Nee, heb ik nooit die in. Nee, maar ik weet wel wat het is.
3: Ja. Dat is heel hip. Tjenwurg. Ik bedoel, triater, het ek, vaststelling. Via de Nooit Noorden gaat hoe hechtingsproblematiek. Dus het lijkt wel of de happiness helemaal deldaalt is in een Friese theater.
0: Een echte familievoorstelling.
3: Ja, maar vooral hoe goed familie en trauma's van de familie. Hoe dat terugwerken in het leven. Hartstikke interessant. Ja, ja. Verder hebben we een hele leuke uitstalling van Henk Bleker. Dat is een fotograaf die het naar de Mennonietenwest in Paraguay.
0: Oh.
3: En dat is een hele slet meerskip. Er zijn al hier wat meerskipjes van Mennonieten in Paraguay. En die leven even de visie van Menno Simons.
0: Ja.
3: De priester. Die
0: van Witmassum.
3: Van Witmassum, die uit het katholieke Leeuwenstad is. En daar heeft hij foto's gemaakt. En die hebben nou al hier de kleren on. Die ben net van de moderne middels. Die hebben altijd chill mai van Ezer. En daar heeft hij hele mooie foto's van maken. En verder hebben we Museum Jouweren, is besteed 50 jaar. En als er nog zin heeft om wat kunst te kopen, kind dat ek. Want er is Arts Noord. Dat is een kunstbeurs in Belvedere. En ik is het echt een hele mooie ding, kapie.
0: Dat dadelijk zien op een uur. Mij Roelof Lausma en Mike van der Hoek. Leuk, hè?
3: Ik is er, ja.
0: Ja, en mij Maaike. En Martijn Engbringhof en ik wens je een hele mooie dag. Doeg!
4: Litte tiet even zien eigen gong gaan.
5: Ja.
4: Geen haast, geen drokte. Alleenig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
6: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdemorgen.
7: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
6: Oké, dan gaan we nu naar de nocturnes van de Chopin.
4: Doch de egen even dicht. Hark je en geniet je.
6: Ja, ze kunnen het dicht, hè?
7: Mai Douwe, Snijdemorgen van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja.
5: En er zit dus weer een hele mooie mond te wachten bij op een uur. Want er komen heel veel gasten. Er zit al trein hier aan tafel, daar ben we heel wies. Maar er zijn echt een heel soort leuke activiteiten in Friesland. Ze is er een uitstalling met foto's uit de Mennonieten in Parkwijk. Via het Museum Joures zit je aan tafel een jubileum. En we zorgen voor u op de première van Wat speelt het van Pier 21.
16: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober, Hiense Sport van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
21: Op een uur.
22: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Een hele goede morgen. Welkom bij Op een Uut. Om te mooi tol voeren krijgt de leukste Uitgeenstips van Friesland voor de komende dagen en weekend natuurlijk, want we hebben zorg ook wel even een skofke fruit. En alles is vanzelf te zien op televisie en te jaren op de radio.
1: Ze hebben Jelvert zien tiert van nieuwe uitstallings in het Loonbouwmuseum. En Janko Christ die bespreekt de nieuwste films die draaien in Wat Voemst ervan.
0: Ja, en 50 in start het museum jouweren als het Johannes Hesselhuis in een oud pakhuis van Douwe Egberts. Joet vieren ze een rieke historie als Maartmuseum.
1: Maar we zetten dadelijk zit al mooi nij zit de natuur. Jan Willem Zwart die wil het houden de start van de jest. En we moeten dat bleert nou oproemje of net?

0: Van Morrison. My Jackie Wilson set.
1: En we starten deze openuit, zoals altijd, op My Nijs uit de Natuur. En dat Nijs krijgen van Jan-Willem Zwart. Want ja, maar deze temperatuur tinkst onder de simmer. Just you nog even lekker boeten zitten, Jan-Willem?
2: Oh, heerlijk.
1: Ja,
2: ja,
1: ik.
2: Ja, het is heel, het is haast onwerkelijk om in oktober nou ja, dit mij te meiden.
1: Ja, maar toch.
2: Maar het is echt genieten. Ik denk ik dat we het gewoon mij pakken, matten. En dat die hele yes, dat ik helemaal verlijn wordt.
1: Dus dat, zeg maar, dat mediterraanse gevoel wat je staren gewoon naar het noorden komt, dat maar gewoon omarmen.
2: Nou ja, ik denk dat het enige is wat verdwanken is. Want we kunnen net zien horen. Nee. En nou ja, dan maar wat letter de kachels aan. En nog eventjes genieten. Dat simmergevoel wat vers horen.
1: Ja, maar toch is het heel galtjuster. Ik bedoel, dat is een slag om en het is poef.
2: Ja, maar dat is echt wel het mediterrane gevoel.
1: Ja, dat
2: ga je direct. Dat, ja. Ja.
1: Maar dan moest het hebben hoe de jest.
2: Ja.
1: De vraag wat krek al even terug Mike oproep. Maak je het nou die bladeren lezen litten? Nou, ik denk dat een redelijk logische vraag is. Want we hebben hem hier eens vaker gesteld.
2: Ja, net voor Elsen Ian.
1: Nee?
2: Nee. We hinten krek ik al eventjes hoor in het voorporteer. Maar ja, je zoekt nog steeds oeral meesken mij een grote bledblazer. Alles van het de tuinoor te blazen. En ja, dat zult er dan misschien wel eventjes netjes uit. Maar dat is wel echt heel schande voor je eigen groen. Want zie maar eens naar zo'n laagje bladeren. Vaak wordt het een soort van roltje en dan zit dat rug op in de groen. Dat doen de wiermen. Die trekken dat bladje echt zo naar beneden toe. En die verwerken dat blad weer tot compost in die eigen tuin. Dus ja, ik zou zeggen van lid dat blad lekker lezen. En zorg je er echt voor van, dat het materiaal steen bloot.
1: Maar is dat ongeharkte Friesland dat we zeggen, ja, maar het wel nou wel weer winterkleer en netjes de tuin. En...
2: Ja, ik ben natuurlijk echt ooit opleid tot tuinman en dan moest je tuin in deze tijd van het jaar moest dan winterkleer maken worden, zwarte groen en dan alles keurig netjes kantjes stutsen en bepaalde snoeien. Maar lid dat nou gewoon een steen, want een hele grote insecten kunnen gewoon in die oude droege takjes, kunnen ze in oerwinterje. Nou, hoe meer insecten je in de tuin haalt, hoe meer biofascaat je in de tuin haalt en hoe beter dat gewoon is voor het hele systeem.
1: Maar even de proef op een sommetje. Het zinnoer, u zit er twee mensen. Ik weet, je hebt misschien helemaal niks met dit onderwerp. Maar je hebt misschien wel een tuin. Hoe doe je dat?
3: Ik heb een volkstuin.
1: En liet je alles lezen of ben je ook aan het oprijden?
3: Ik ben wel wat benauwd verslaken.
1: Benauwd zelfs?
3: Daarom rom je ik nou wel eens wat op.
1: Maar die pinter, dat is toch al kleren. Die hebben we nou toch al het slalen op eten?
3: Ja, dat is wie. Maar dat is zo wat aikers en zo. He, die
1: oh, daarvan.
3: Nou, dat... Ik ben wel wat oprommerig.
1: En hier is ik oprommerig of gewoon lezen litten?
4: Nee, wat ik lezen litten ken, dat is mooi mijn naam. Toch?
1: Ja, nou, ja. Die boodschap is
2: dat is heel erg mooi. En je, soms dan kun je iets echt net lezen litten. Ik mensen die mij kennen, die weten dat ik in al mijn jasboesten en broeksboesten altijd kastanjes ha.
1: Nou, ik weet niet.
2: Ja, nou, sommige mensen zeggen van, brengt dat geluk of zo. Ik weet het net. Is het goed zijn reumatiek? Nou, misschien wel.
1: Zeggen ze dat?
2: Ja, dat ben al je. Maar... En zo'n kastanje, als die het heel tussen die bladen leidt, dan vreeg het er gewoon om oppakt te worden. En dat is mijn neemst. En misschien is dat wel iets brechtje naar waar ik het graag over wil. Het is dit jaar het jaar van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. En daar hebben ze een thema onverboen van plant als passagier. Nou, dit onderdeel van de plant is even mijn passagier. Die neem ik mee. En als een in de winter of na de winter, dan haak ik die jas nog eventjes om. En dan denk ik, oh, verhip, die kastanje zit nog in mijn boezem. En dan smiet ik hem ergens in de natuur. En dan, ja, misschien komt er dan wel een kastanjebeam uit. Nou ja, dat is een onderdeel van de plant als passagier. Maar planten als passagier, en ik vind het correct, ik al even mij onder het klooien om er mij te smieten.
1: Ja, doe maar. Ja, want er is toch van die plakbaltjes, heeft toch feest, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hey, ja. Die shit is nog op
4: Michel. Als het een hoenhaast, dan zit hij eronder.
1: Ja.
2: Nou ja, als het een hoenhaast, inderdaad, een langhierige hoen, die zit dan helemaal onder deze grote
5: klis. Ik kom weer om. Hij doet het net nog een keer.
2: Grote klis is het. En, maar als de grote grazers hast in het Lauwersmar, Biggeliks, dat zijn Schotse hooglanders, die zitten soms echt helemaal vol. Maar ja, die brengen wol, dat zie je wat je erin zit, van het ene plak naar het andere plak daar.
5: En daarom is die plant ooit zo mak?
2: Daarom is die plant ooit zo makker.
5: Of evolueert, dat is iets.
2: Nou ja, in ieder geval om ergens anders te komen. Want planten die hebben sterk de drang om uitscheerder te worden. En dat is echt de tijd van de jest om uit te scheerden. Dus zij is van, ik wil in de maaitijd wil ik een grote plant naar scheerden in de jest uit. Dat is het meest natuurlijke. Eigenlijk gaat zo'n plant heel langzaam naar de groente. Het wordt vochtig. En daar komt dat zieht los en nou, wordt er een rosetje maken en in de maaitijd dan groeit hij verder. Bij deze grote klis is trouwens, het beeld net van niks stikkelen, dat in de industrie had ze daar wat van oorsjongen, want hier is echt klittenband van oorsjongen. Het zijn precies dezelfde hekjes als klittenband. Dat is gewoon mooi. Ja, die hebben ik met nagelkruid. Dat is ook zo'n, die ben Lietzer. Misschien zit er een devil op. Dit groeit meer ook langs een bosrand.
0: Ja,
2: is
0: zo goed kennen.
2: Ja.
5: Was het er al herrie als het doen heeft of gewoon zitten litten? Wat doe je dan?
0: Ja, ik pluk het eruit. Maar dan moet altijd wel weer in de tuin. Of je
2: als je een huisdier aan mij dat eruit kan, dat is het beste. Nou ja, ik ben een hele protte van dit soort planten die gewoon de natuur op zijn breed zorgen en inzetten om te verspreiden. Vogels, putterkes die op de kaardebol aankomen. Kaardebol.
5: Wat doet hij eruit? Was hem soms kruwen?
2: Ja, het is een stiekelachtige plant. Er zit een kop op. En als deze bloeit, dan zit er echt eerste banden om. Het viel licht stiekelig. En de kaarden ze vroeger mij. En dat is wolkaarden, is vooral in filten. Dus daar werd het voor broek.
5: Dat broekt dan zeker nog. Ja. We komen bij de maakindustrie te lonen. Hè? Ja. Ja. Maar ik word dus uit de natuur iets broekt.
2: Gewoon uit de natuur iets broekt om te kaarden. Maar ik in deze tijd van het IS mij de sieren, stien ze gewoon in het veld en aan de kant van sletswol. En daar komen putterkes op af. En die putterkes, die hele die sieren eruit. Hartstikke mooi om te zien.
5: Nog eentje.
2: Gewoon de wien. Ja, ik zal er net omblazen, want er zit alles in de studio eronder. Dit is een koninginnenkruid of leverkruid. En als de wien erachter komt, dan neemt de wien dat zie het mij en zorgt ervoor dat het verspreid wordt. Dus de plant als passagier, ja, de wien, we hebben beesten, we hebben vogels, we hebben insecten, alles wordt daardoor verspreid. Nou,
5: leuke tip nog?
2: Ik ga een hele leuke tip. Ik haal juist er even mijn inspiratie bij de Kroethof. En ik ga hier, het ziet er heel luguber en glibberig uit. Als het goed zuster liet je dit wel tentakels.
5: Dat heeft niet heger houden. Dan kunnen mensen tussen. Ik zien, mensen ja, het moet er net uitvallen.
2: Nee, het moet er net uitvallen, want dan ben je echt verder van hoes. En ik zal je ook net vragen om erom te roeken. Want het roekt naar rottend vlees. Het is een stinkzwam-achtige. Het is de inktviszwam. En de inktviszwam die bloeit op de, of die groeit.
5: Zullen we roeken?
0: Nou, vooruit. Nou, valt niet aan, hè?
2: Ja. De inktviszwam is echt zo'n passagier van de tijd. Want die is ooit op de schoon van Nieuw-Zeelandse militairen in de Eerste Wereldoorlog meenomen naar Nederland. En op een of andere manier doet die inktviszwam het hartstikke goed op de Kroethof, tussen de appels en de paren. En daar hebben we wat bordjes bij zet. Hartstikke mooi om eventjes naar te zien. Nou, de plant als passagier is een heel mooi thema. Oorwieken is de oogstdag. Dat is de tip eventjes van is de oogstdag op de Kroethof. Met al je activiteiten en pompoensnijden. En gewoon een hele mooie dag. Zorg eventjes op de website daarvoor. Oorwieken zaterdag van 10 tot 5. Inboetenpost. En ga dan echt eventjes naar die inktviszwamta. Ik zou zeggen, even op de knibbels ervoor en roeken, je viert het nooit weer. Het trekt insecten aan, het trekt miggen aan om zich verder te verspreiden.
5: Dank u wel.
0: Heb ik nog een tip eigenlijk? Ja? Want die kastanjes die zo aan het al hier in die boezen huis, die kist ik weer broeken. om wasmiddel van te maaien. We hebben een pad met water. En dan jouwt het een soort stofke aan. En dat wetter is broeken als wasmiddel.
2: Ja. Ja.
5: Nou, geweldig. Wat een tip. Hartstikke mooi. Nou ja, we kunnen mooi naar de muziek ingetrokken naar de maakindustrie. Want dan hebben we het in jouw roem. Maar dit was hartstikke leuk, ja. Jan-Willem. Tegenaan.
0: Dankjewel.
5: Dan lekker. Wie kan nog daar wensen? In de natuur.
2: Ja, door.

0: Dit wie Jack Johnson, Sitting, Waiting and Wishing.
1: De rook van brommende koffie, tikkende Friese klokken en drukpersen die het draaien. Museum Joure is hoe het volop in bedrijf. Het museum besteedt 50 jaar en viert dat mooi een demonstraties, workshops en verhalen over de juiste geschiedenis. En bij ons aan tafel zitten twee meisjes van de organisatie. Iris Nupma en Ben de Jong, welkom. En lokmeisje, mooi dit mooie jubileum.
2: Ja, dankjewel.
3: Dank je.
1: Want begon in jongetje 76, Ben, het oude pakhoes van Douwe Egberts. Ja. Hoe is dat ontwikkelen tot wat het nou is?
3: Nou, in ieder geval de laatste nazaat van de Douwe Egberts familie, Egbert Jong, die ik nog directeur geweest is van de fabriek, die wou iets met het oude pakhoes. Dat is toen gerestaureerd. En daar moest de bestemming voor komen. En dat is een geerwerking in dat worden van het management van Douwe Egberts, de gemeente, de gemeentelijke cultuur hier. Ze is maar een natuurhistorisch museum, een particulier museum. VVV zit erin, plaatselijk belang zit erin en een geerkundig werkverband. Nou, dat zij is het museum ontstaan en het is heel lang een conglomeraat van verschillende stichtingjes en werkgroepen geweest.
1: En op een gegeven moment kwamen het al hier samen onder Museum Joure. Ja. En dat is ek net meer in dat pakhoes. Of het is wel nog steeds in pakhoes, maar het is ongelooflijk groeid.
3: Ja,
2: het is net meer alleenig in het pakhoes.
1: Precies. He.
2: We zijn ooit begonnen met één gebouw. En trotiet en er al die gebouwen bij kwamen. En nu besteedt het uit zien panden. En ik een heel grote tuin en kades. Dus het is eigenlijk een heel groot museumcomplex.
1: Ja. Hartstikke wat mijn naam. Daar begon het eigenlijk al in mei. Mooi de koffie. Dit is een pak. Hoe oud is dit?
2: Ja.
1: Als de televisie erbij onhast.
2: Hoe oud dat deze precies is, dat weet ik net. Hij is, denk ik, van voor het museum. Maar het is wel een belangrijk deel van het verhaal wat wij vertellen. Dat is het verhaal over Douwe Egberts.
3: Het is het roodmerk, zit erop.
2: Echt iconisch natuurlijk voor Douwe Egberts. En ook voor ons museum. He. Wij vertellen eigenlijk het verhaal van belangrijke industrie- en maakbedrijven in Joure. Nou, en Douwe Egberts is daar de grootste van.
1: Ja, en dat wie ik het eerst werd het alleen nog eigenlijk maar begon. Maar het is in de jaren uitgegroeid. Want ik zei het krek al, de klokken, big leaks. Wat is er al je bijkwam qua maakindustrie op Joure?
2: Ja, nou op Joure, in Museum Joure, ja. Daar hebben we het aan hoor. Wij litten nu ook inderdaad de klokkenhistorisch in. Voordat Douwe Egberts grut waar wie Joure eigenlijk echt een klokkenplak. Er waren heel veel Friese klokken maken. En dat is een heel belangrijk onderwerp wat wij vertellen. En we hebben ook een drukkerij en we hebben de metaalafdeling. Dat zit in het oude panden van de metaalfabriek van Keverling. En daar weet Ben van alles van.
1: Ja, Ben, je bent al vanuit het begin zowat belutsen bij je. Hij is in alle jaren bij het Museum West. Hij is in het bestuur zitten.
3: Het begin krijg ik net. De pioniers hier ik net bij. Maar ik ben secretaris, ben ik geweest van de Museumstichting. Ik doe nog balies eerst, ik ben roemleider. En op dit moment ik secretaris van de werkgroep Historie. Ik net een, vind ik, onbelangrijk onderdeel van Museum Joure.
1: Ja, want wat vertellen jou dan weer ik op zo'n bij zijn roemleiding over die historie?
3: Ik begin over algemeen bij de klokken. En er waren honderden mensen actief in die klokkenindustrie. Toen er nog zo'n 8 mensen bij Douwe Egberts werken. Dus toen die klokkenindustrie eind van een jongetje en deel in was te laten, toen ben ik een hele soort mensen bij Douwe Egberts terug te komen.
1: Ja.
3: Als werknemer.
1: Dat is een belangrijke ontwikkeling geweest daar voor de meesten die te wennen en werkje. Joert feest, 50 jaar. Hoe vier je hem dat? Ik denk dat ik al binnenkom, dan komt de geur van koffie me tegemoet. Is dat zo?
2: Uiteraard. Ja. Altijd bewust.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nou, wij hebben de hele dag een soort iependij. Ik ben gratis toegankelijk. Is dit voor iedereen een kopje koffie kleren natuurlijk. Mm. En iets lekkers, zolang de voorraad strekt. We hebben allerlei activiteiten in het museum. Dus het is eigenlijk een soort museum in bedrijf. En alle dingen die wij trots hierheen organiseren, daar doen we een soort lietse voorproefje van. Dus er binnen, je kunt een workshop doen, een kuierke bij de
3: klokkenloos. Ja. Ja,
2: de Jout Ben onder andere. Dus er zijn er allerlei activiteiten in. Er is een bennenactiviteit ja, die je in het museum dwang kunnen. En wij trooien even vielen van ja, wat
1: het is net
2: al
1: in het
2: zin,
1: het is ik echt ja. Ondervingen, ja. Vielen, vrouwen.
2: Ja. Even koffieprouwen, he. Verschillende soorten koffieprouwen, dat kinder. Er is iemand die iets vertelt over de beginjaren van Douwe Egberts. Dus daar is er ja, op allerlei plakken wat te dwangen ja. Wordt.
1: En een van de hechte punten, dat haast ik nog mijn naam, is dat de KLM een hoeske van het Oude Pakhuis maken
2: ja, nou, dit van het Oude Pakhuis. Dit is het de Witte Os. Dat is dus een museumwinkeltje.
1: Ja.
2: En het Oude Pakhuis, dat is in 1926 de bijkaan. En in 1980, zei
3: ja,
2: ze
3: dat
2: goed?
3: Ja, in 1980 is de Witte Os de
2: ja.
3: Bijlus.
2: Ja. En dat wie het oude winkeltje ook van Douwe Egberts, dat kwam toen leeg te steen. En dat had het museum toen ook, nou ja, in gebruik naam. Het is nu nog steeds dus museumwinkeltje. En liekens op allerlei oorplakken in de organisatie wordt het ook helemaal rund door een team van vrijwilligers. Die daar ook koffie verkeert wat we in het museum zelf bronnen. En losse thee en snoepjes, ouderwetse snoepjes. En het grappige hiervan, dit is echt een hoeskewet waar we echt met zich echt mij identificeert.
4: Maar de KLM, dat is toch wel wat, hè? Want ja. Dit krijg je dan als de Pekenfluin is?
2: Ja, nou, de KLM had van business class passagiers, die jouwen ze altijd zo'n soort hoesken. Er zijn er inmiddels oer de 100. En ze hadden de 99ste, dat wie deze. Toen hadden ze van de Witte Os een hoeske maken. Ja.
1: En daar ben ik maar saffelde exemplaren van. En als je in haalt, dan heb je geluk. Je ja. Nooit meer er wat bij krijgen.
2: Nee, en er zijn mensen die verzamelen ze
1: ja.
2: Echt al hier.
1: Ja, ja, zeker. Hartstikke mooi. Wanneer kunnen de meesten komen?
2: Nou, om 10:00. Dan stieven we al je kleren en dan maai iedereen naar binnen. En om 16:00 dan sluiten we voor het algemeen publiek. En dan hebben we nog een programma voor onze vrijwilligers, oud-vrijwilligers, meiwerkers en relaties.
1: Ja, en dat je een bepaalde activiteit mee dwaan wollen, dan kijk ik gewoon onderscoven even online zien hoe nou, let wat begint.
2: Dat is altijd handig. Dat even op de website zien.
1: Museum Joure, tige dank voor je komst, 50 jaar.
4: Gauw in de auto, ja. Dan kun je hem nog krekker heren. Dat je hem een beetje trorie. De tink om de flitsers. Ja, nou de reclame en het nijs praten we over een nieuwe uitstalling in het Landbouwmuseum in Ljouwert. En dat gaat over ja, eten. Food for thought. Dus dat betreft zoiets als, nou denk er eens even hoe naar wat je al hier opeten. Dat is heel belangrijk. Nou, dat doen we. En Janko Christ bespreekt ik twee nieuwsgierige films die het nou draaien in de bioscoop.
5: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
6: En wel een begin alleen hoor.
5: Ah, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
7: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
7: Ja, nou ja, Mienskip.
8: Geweldig. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
1: Het is Jelvert Zien. En ze zit alweer bij u aan tafel, Nijslezer Simone Scheffer. Goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Er is brand ontstaan in het squallengebouw van Terra, het squallencollege aan de Paulus Potterstraat in Wolvegeer. Doet de brandwacht oankam bij het squallengebouw, is die een van de lokalen vol reek. De opschaling naar Gruttebrand, wie om genoeg bluswetter, brandwachtmeesken en materiaal te hebben om de brand te bestrijden. De brandwacht koe de brandkeren al gauw lokaliseren en had het vuur uitmaken. De meeste brandwachtploegen koen doen we rond naar de kazerne. De brandwacht toch nou een nieuwe verkenning om te zien of er nog meer brandkeren binnen, bovendat we het gebouw ventileren. Als je op ziek binnen naar een hoes en graag even binnen zijn willen, dan is jouw de kans. Meer dan 500 huizen nog een mei onder open huizendag van de NVM in Friesland. Verkepers stellen dan haar hoes beschikbaar voor bezichtigings. Bewenners kunnen delkomen tussen 1 en 3 uur en krijgen een rondtour van de bewenners. Verdienen hierdien nog maar de helft van de huizen mei. Het zien hier Lien, wie in dat ruust volle meer. Voorzitter.
17: Ik denk dat we het zien of 15 jaar wel in, waarom zo? Dat in de crisis van, ik denk dat we dan in Friesland dan alleen nogal als 5000 huizen hier in die mei die en met die hebben huizen eruit, want iedereen zit te wachten op zijn koper.
16: En voor je weet wat het weer, dat weer voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland. Het gedrag op en om het hockeyveld hinnen, Mat Oors, dat is het boodschip van het hockeyboen KNHB. Het seizoen is nog maar 4 weken verlien uiteindzet, maar in de eerste weken winnen er al protestsignalen over net wenselijk gedrag. En daarom had het boen een brief gestuurd naar alle clubs. Bij DMHC de Graspiepers in Drachten hadden ze wel eens te krijgen, hoor, maar een vjochtpartij of bedrieging. Voorzitter Jan Dijksma begreep de brief dan ik wil en maak het er werk van.
18: Wat we al doen is natuurlijk begeleiden van die scheidsrechters, dat ze weerbaar worden. En we proberen altijd in gesprek te blijven met onze leden, met omstanders en dergelijke. Ja, het is ook een stukje opvoeding en misschien is dat al een stukje opvoeding die wij moeten geven richting de mensen om het veld heen.
16: Van gewoon mensen zullen het een droom wezen om eer een boek te publiceren, maar wat denk ik van 12 of 10? En schreeuwer Bert Wiersema van Drachten giet er nog 4 uur hinnen. Hij had juster zien 100ste boek publiceren. En dat net al innig. Wiersema kreeg ik nog een koninklijke onderscheiding. De schreeuwer vertelt wat er het meest grutskap is.
19: Ja, ik geloof toch in het lintje. Wel, je hebt al 100 keer voor het eerst een boek gehad. Maar dit is de allereerste keer dat je een lintje krijgt. En dat is, ik ben er wel grutskap.
16: Grutskop. Is het een mooie, kalme yes-die. Eerst nog wat deze. Nou, die zal intussen wel wat voortwezen. De zin is erbij. Van de middag wel wat meer bewolking, maar de temperaturen binnen hastzimmers 29 graden. Joen en vannacht is het bewolkt, maar een zwakke noordwestenwind zakken de temperatuur naar 8 ont 10 graden. En de komende dagen ont mij waans die kalm yes-waar, maar dank aan hege druk. Morgen eerst bewolkt.

0: avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Op en uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Emotioneel van Dij, Femke en Sanne.
1: Op een minuut.
2: Een goed begin van het weekend.
3: We hebben een eigen gast hier om tafel zitten voor het komende jaloer op een uur. Eén daarvan die het weer een paar uren terugbracht in de favoriete plak van hem. Het is net een sportskwallen. Nee, zeker net, hè, Janko?
4: Leuk, jong, leuk.
3: Nee, het is de bioscoop. Heerlijk lekker achteroer lezen, ja, maar dat is ook goed.
4: Hastig sliepvallen.
3: Hastig sliepvallen, ja, zeker.
0: Wat nou, ze bieden bij.
3: En hij bespreekt even twee nieuwe films. En van net zomaar de eerste, de beste. Het is een film van Brad Pitt en van Tom Cruise.
4: Klopt.
3: Wat was de Big Guns met er maar eens even bij?
4: En Ian is heel geschikt voor het op een uur publiek en Ian net.
3: Oeh, dat is spannend. Nou, we zullen het nou even ergens oorzoeren, hè? Want ja, we zullen het hebben over het Landbouwmuseum. Want daar zullen het hebben, en daar zullen u zien het vooral, hoe het u eten maken wordt.
0: Ja, want een stikje cheese of een glas melk of een jerappel op die boot, we eten het alle dagen. Maar wat weten we eens van de wereld daarachter? Het Friesk Landbouwmuseum in Ljouwert, die doet in dat verhaal mooi de nieuwe uitstalling Food for Thought en Second Thought. Ja, hoe werd u eten wijkomt en hoe we de toekomst sjoggen, hoe dat maat mooi het eten en verantwoordelijk produceren. Juwet is de opening. Bij aan tafel Albert van der Ploeg en Marijke Akkerman. Welkom. Ja, ik zei het al, Food for Thought en Second Thought, Marijke. Want die twee, dat maak ik even nu te kort horen.
5: Ja, nou, we hebben ook twee exposities. Hè. Food for Thought, dat is een expositie van Kadir van Lohuizen. En dat is filmmaker en fotograaf. En die heeft ook zijn voedselketen, hoe de hele wereld heeft die fotografeert en in beeld bracht. En dat is een prachtig mooie expositie. En daarnaast hebben wij een andere expositie, de Second Thought. En dat is ook hoe, ja, hoe de keten, zeg maar, nou al reageert op het, ja, de verhoring om voedsel te produceren.
0: Ja.
5: En dat is prachtig mooi om te zien, hè, dat er ik gewoon prachtig gebeurt.
0: Ja, want ik zei het al, een glas melk of een jerappel of ierpel, weet je, maar wij komen in Friesland te doen.
3: Wat zijn ze van elke weer in het beeld, Janko?
4: Eerpel.
3: Eerpel?
4: Ja.
3: Wat is het? Jerappel.
0: Want,
3: hier is molken.
0: Molken. Ja, hoe zoen is molken nou? Weten we wat molken is, Albert?
6: Hartstikke zoen. Ik bedoel, er zit alles in wat jonge mensen nodig hebben. Ouderen wat minder, maar dat is echt net verkeerd. Zeker als je weer echt oud wordt, dan heb je ook weer eiwitten en kalk en mineraal nodig. Dus is zoen. Maar er zijn mensen die kennen het oermolken. Dan hij missen het enzym like taas.
3: Oh, dat heb ik, ja.
6: Ja, en daar ben je er aan van.
3: Ja. En wie niet vroeger naar Embrigadier?
6: Embrigadier.
3: Ja, toch?
6: Ja,
3: weet je nog wat
6: ze?
3: Dan moest je toch al die molk opdrinken?
6: Als, ja, en ik vroeger hebben we dan niet heer weer, jongen. En daarna hebben we zes weten. Dan hongen we gewoon onder de molktank. Heerlijk.
3: Ja, he?
6: Heerlijk. Ja, wat wie dat lekker.
0: Ja.
6: Gewoon, en dat is hier ook. Dat is gewoon ja, pure molken, rauwe molken.
0: Ja.
6: En met al je verwarmen je, verhitten. Dan kan je helpen de eiwitten in je stek. Dat bent een heel zwaar.
3: Ja, maar ik is het voor 200 dagen in de koelkast horen.
6: Jawel, ja? Maar dan moest ik zien wat er aan haast. Doe kist eten wel heel makkelijk stekken, maatje. En dat zei ik wel, heeg bewerkt eten. Ja, dan ben je helpen de dingen stekken. En dan werkt het in je leven. Ik denk goed mee.
0: Nee. Maar nou werd er al wel eens zijn van in de Randstad. Daar weten ze net wat molkenwijk komt. Dus is het komt uit de fabriek. Is de consument nog heel iets sa? Ja, min informeren of is dat wel wat beter worden?
6: Ik denk dat er zoveel dingen op een meisje kunnen aankomen dat ze al je selecteren, maar dat worden ze helemaal gek. Dus, maar op squalen worden er gewoon dingen ondernemen, maar dan vergeten ze het weer. En ik denk, ja, in de supermarkt, het is zo makkelijk. Hè? Je hebt het niet maar op en ja, dan denk je er net hoe weer het waai komt, hoe dat maken is. En dat is wel hartstikke belangrijk. Ja. En ik een beetje, ja, en daar zijn we als museum ook voor, de geschiedenis van de land. Maar hoe is het eigenlijk kwam? Hoe ben we, nou ja, uiteindelijk vanzelf zuiveren op een boerderij? We zeiden dat maar we mijn wat van is, volle efficiënter, melkfabrieken. En uiteindelijk, ja, zitten we op een stadium en dan maar we zien van hoe doen we dat nou in de toekomst? En dan ben ik begonnen bij, en daar hebben we de melk van mensen die het zelf zuiveren. Nou, dit is Hans Kroos, maar die zit in Jonem. Die had er ook zelf zuiveling werd. En ja, dan maar de klant erop zieken is wel een heel stuk werk. Dus we zijn heel efficiënt worden. Ja,
3: maar het is een hele rare vraag, want het is weer omdraaid. We hebben dit al hier dien. We wienen al hier heel zelfvoorzienend en we zuttelen wat uit. Toen moest het grutter. En nou is het grut. Vind je het net leuk en ook even waarom mensen maar een thuisstap.
6: Ja, maar er zijn enkele. Ja, de meesten die blijven gewoon wel leven door de zuivelfabriek. Die zijn heel efficiënt. En wat wel leuk is, zeker in de melkveehouderij, er is juist een heel soort verschil, denk ik nog. Lids, grut, natuur inclusief. Mensen die dat wat extensiever binnen, intensieve bedrijven. En we zeggen ook van, mag ik al je nice maar bestemmingen kennen. Maar al die gingen we de kant uit. En samen krijg ik dat second thought van, hoe kunnen we dit nog beter doen? Wat leren we van verlenen en wat kunnen we nog beter doen?
0: Ja, Marijke, die Food for Thought, dat is dus een expositie van een fotograaf die de hele vrouwtoer best had. Wie dezelfde dingen die hij fastline had, best ook geen idee van hier is dat gebeurde in die voedselketens?
5: Nou, er zit natuurlijk wel extremen in. Hè. We hadden 10 miljoen kilo tomaten per jaar wat hier in Nederland produceert. Dat was de stroopwafels, is dat ze net mooi roem binnen dat ze naar de bergen gaan.
3: Hebben we dat informatie van in het mooie boek?
6: Ja, daar hebben we een plaats van.
0: Het is ongelooflijk echt bulten mooie stroopwafels. En ze binnen gewoon goed, hè? Het is alleen nog het farmke is net goed.
5: Ja, het is alleen nog het farmke dat het mooi roem is. En de consument is daar natuurlijk enorm te verwend, hè? En de consument die keept dat mooie poetsie waar die roene stroopwafeltjes in zitten.
0: Dat mag los?
5: Ja, nou ja, dat lid is het tentoonstelling, hè? Dat het eigenlijk heel
3: veel verspilling is. Heem zelf ook een mening? Of liet je het alleen naar Shen?
5: Nou, we letten het alleen Shen. Meestal moet zelf een mening vormen als ze daar binnen. En daarom hebben we de food vertaald, die lid een heel protestant, maar dan moest er zelf een mening over vormen. En het is ook mijn second thought, de ketens is maar eens al bezig om te verhoren. Of horen dingen te produceren. Maar dat is natuurlijk de consument of de bezoeker daar, die moet zelf een mening daarover vormen. Het is ook een bewustwording.
0: Ja, en dan daarna hopelijk mijn oren eigen die boodschappen dan?
6: Hopelijk wel. En dat is denk ik, jouw geen oordeel. En dat is het verliende extra, jongen. Dat is gegroeid, heel efficiënt en ook serviëren. En dan schust ik inderdaad bij second thought van welke bedrijven al dingen doen. En bijvoorbeeld ik een supermerk, maar een beetje reclame maken. Zoals Lidl bijvoorbeeld. Ja. Ik vergelijk je de Lidl en de Aldi dan wel. Maar Lidl die is hier echt heel goed mee on the go. En die had ik zuil, die jouw ik om, wat zou je doen? Maar ik bijvoorbeeld een bedrijf als de Rabobank. En ik heb van alles gezegd, maar ik bezoek het wel. Boeren die het wat duurzaam doen, die het wat minder CO2 uitstoot, daar bezoek je ze wel te stimuleren.
0: Want dat binnen allebei bedrijven die het ECBM in de museum te Shen binnen.
6: Ja, die binnen te Shen, die hebben hun verhaal daar. En ze zijn er 24 van dat soort bedrijven die al hier op hun eigen wijze dwaande binnen.
3: Nou ja, de Rabobank heeft er ook voor zorgd dat elke nu een volle bak investering ging. Ja. En nou hier tot in de schulden zit en dan... Ja, sorry jongens, we kunnen hem maar helpen. Jawel, er zit wel een orenkant onder de
6: Er zit een orenkant om, maar ze beseffen wel. En we hebben een week gehad al even een lezing bijvoorbeeld van Alex Datema. Die komt bij Boeren Natuurwaai. En die beziek het echt als directeur Food en Agri om de boer wel te veroordelen. En de boeren die inderdaad echt veroordelen willen, daar ook in te stimuleren. En dat doen ze echt goed, vind ik. Alleen ja, dat verhaal wel weg uit het jaar. Maar dat ben een hele prettig bedrijf. En die zei van, ja jongens, dit zou net helemaal goed. Hoe kunnen we dat nou omdraaien? Het is, nou, dit is een dik boek. Het krijgt dus een tanker. Als je hem omzetten wil, het is dit zo ingewikkeld in. Maar daar kun je maar belietse stapjes en heel stadig. Want wij moeten al je bol eten blijven. Hè? Dat kan net in één keer om.
0: Nee. Voor elke nieuw is het toegankelijk, net alleen voor boeren, maar ik moet voor de consument, voor die boervrouw, waar komt me niet in wij? Dat is gewoon, dat leert hij hem zien met deze expositie. Ja. Want wanneer rent hij, Marijke?
5: Nou, hij is morgen even van het publiek en dan rent het tot maar juni. Dat juni volgend jaar. Dus hij is nog heel lang tijd om daar te zien. En het is echt een prachtig mooie expositie.
0: Ja,
5: we zullen vooral heen gaan. Ja.
0: De dwarren die beginnen dus dadelijk hier van het Loonbouwmuseum voor deze expositie. En je hebt even de tier kaarten gewoon onder de oren van tevoren even...
5: Of online. Er zijn verschillende acties, dus online kan je hem en hoor ze bij de door.
0: En dan leer je een heel soort toeren. Wat wie al hier wel net naar binnen te brengen.
6: Maar ik het museum zelf, is gewoon echt hartstikke. Ja. Waar komt waar? Waar zitten we nou? En waar maar we heen? Gewoon dat verhaal, het meest kan daar zo een uitdenken.
0: Ja, nou, Nooit Loonbouwmuseum, Fries Loonbouwmuseum in Leeuwen dus. Die doet deze tentoonstelling Iepens.

0: On the Road Again van Willie Nelson.
1: Wat voelst je ervan?
2: Janko Christ is hier en hij heeft voor u een paar mooie films shown. Dat draagt een heel soort eigenlijk, volgens mij wel. Of niet?
3: Ja,
2: meestal
3: zeker.
2: Is het in de simmer drok, maar er komt nog ook wat moois aan.
3: Ja, maar het is de druk op het doek, nemen ze het in de burg. Er wordt alleen in Nederland al 90 films maken elke jaar. Nou, de kwestie voorstellen, die kom ik lang net al in de bioscoop. Dus iedereen vecht om die bioscoop. Dus het zit altijd stampvol.
2: Nou, dat is mooi dat ze niet van twee knallers heeft die het daar net meer om te hoeven te knokken. Brad Pitt was een film van bespreken. Heart of the Beast en Digger van Tom Cruise.
3: Ja. Ja, zeker.
2: Digger, net de meeste.
3: Dat binnen twee grote sterren. Ze hebben beide ongeveer 50 films spelen ondertussen. Dat is nogal wat. Maar vooral die van Tom Cruise is interessant. Digger, die lookt een plotte aandacht. Omdat Tom Cruise kennen we eigenlijk de laatste 20, 30 jaar alleen nog maar van de actiefilms. Hè? Dus van Mission Impossible en dat soort dingen. Terwijl hij in de jaren 90, die wel vaak van die vreemde artistieke films. Eyes Wide Shut, Magnolia. Die echt beroemde regisseurs werden die maar werken. Maar ja, de laatste 20, 30 jaar altijd een beetje de veilige keuzes. En nou gaat hij mooi Digger bij de gewoon ouderwets de artistieke kant uit. Hij speelt een multimiljardair. Die riek worden is toch het oppompen van olie. En dat weet ik nog steeds. Hij is ook helemaal een beetje verklaard. Dus zoals ik net met echt Tom Cruise. Ik denk dat het wel een goede set is. Hij is dik. Hij is keel. Maar wat hier alle kanten een beetje uit. Dus het is echt een hele oude manspiliteit. En een beetje zo'n Texaanse oliefiguurwissel. Dus dat gaat al direct.
2: Een Amerikaan.
3: Ja, een hele dikke Amerikaan. Een
2: Republikeinse Amerikaan.
3: Tot de max.
2: Ja.
3: Dus in de tweede scène wordt het dan direct helemaal duidelijk. Want hij wil bellen, videobellen, toch een wittenskipper. Die zit op een Noordpool. Die ben daar voor hem aan boord. En die zegt, ja, we ben aan boord. Maar het gaat je net goed. De boel squad je riepen. De modellen voorspellen dat het hier misgaat. Methaan, ontploffingen. We moeten hier kappen. Nou, dat wil hij natuurlijk absoluut net. Toeboren, hè, die modellen van de Heiwet. Ik kan mij dat schelen. Dus,
2: dik.
3: Ja, precies. Ja,
2: dus van Digger.
3: Digger, ja, juist. Ja, daar is hem gauw in het natje. Maar goed, dus hij zei toch boren. Nou, best zijn woorden toch. En in een minuut later ontploft hij natuurlijk de hele boel. En dan is het zo dat er een hele grote. Ja, dat slaat nergens op. Maar een hele grote stik ijsschots is uitgevoerd. En die gaat richting Noord-Europa. Richting Nederland, dus ik. En dat zult een zwaar hier voor een enorme tsunami. Dus, en dat is dan sinds kult. Dus hij moet het dan alles sodomitisch zijn op te lossen. Dus hij belt het Gamma Sima, dat is de Amerikaanse president. Die wordt spullen toch John Goodman. En dat is de Van Roseanne, kennen we hem nog van.
2: Oh ja, ja, ja. Grote man, ja, ja.
3: Dus ondertussen een hele tinne man hebben. Maar wel heel geschikt om een hele zieke orde Amerikaanse president te spelen. Nou ja, en dan gebeuren de dingen. Zo maak ik het eigenlijk zin, want na 20, 30 minuten komt er dan nog een enorme twist. En die ging ik net vertellen, maar die zit ik net in de trailer. Dus dan donders dan een keer van die stoel van wat gebeurt hier. Dus het is.
2: Dat best enthousiast.
3: Oeh. Dat bewaar ik nog even.
2: Oh, oké. Okay. Want er was dan naar die orenfilm, hè?
3: Ja, snel even naar
2: Brad Pitt.
3: Ja, dan die nog even terug. Dat is heel simpel. Dat is Brad Pitt en zijn hoen.
2: Heart of the Beast, hè?
3: Heart of the Beast. Wat is er?
1: Ja, die Woxian.
3: Ja?
1: Ja.
2: Zij het een hoen.
1: Ik wel naar van Brad Pitt en van actie. Oh. Dus het is net alleen om de hoen.
2: Van die hoenen, als die dan heel pluizig is en er zitten baltjes op. Hè, dat heeft zo'n mooie ad. Dan helpt het er al net zo. Maar goed, dit is een hele orenhoen.
1: Ja.
2: Dit is een vechthoen.
3: Ja, dit is zelfs een ex-legerhoen.
2: Okay.
3: Ja. Inclusief trauma's. Maar goed, want we hebben dan. Nou ja, Brad en Sihoen, die zijn ex-leger beide. Dus ze heen leger altijd geerwerk in Irak en Afghanistan. Maar nu zitten ze lekker in Alaska te visken en in de bossen te jaaien. Maar op een gegeven moment zijn we een stukje vleer. Nou, natuurlijk zijn eigen mini-pijlenvliegtuigje wat. En dan krijgt hij een hartaanval. En ze staat de del. En dan ben ze midden in Alaska. En dan moet ze naar de bewende wereld zien te komen. Dus dan is het gewoon, ja. Us Brad en Sihoen en hun trauma's.
2: En die hoe reanimeert hem? Vind je dat?
3: Nee.
2: Hij redt hem wel, volgens mij, met
3: ja, ja, klopt.
2: Ik zeg een trailer.
3: Ja,
2: wat maakt dat ik net verklap?
3: Nee, nou ja, die hoen die redt me een paar keer. En Brett die redt die hoen ik een paar keer. Wist wel, saas, slepen ze koorden wat erin is.
2: Maar je pruw ik alweer op zijn Janko's.
3: Nou, zo, dus het is. Nou, ben twaalf. Dus het is een heel simpel concept. Maar dan, en wat gebeurt er dan? Nou ja, ze komen een keer een beertje in. Ze komen een keer een wolfje in. Ze maakt een keer door een kokende rivier.
1: Vind je het te voorspelbaar?
3: Nou, dat zo, eigenlijk is het dus een heel is een avonturenfilm. Dus het is nou leuk, dat ik misschien wel mijn zoon of dochter hinder van het zien, 11, 12, 13, 14 hier. Die vindt dat misschien ik wel leuk, zijn avontuur in Alaska. Alleen nog, het is best wel gruwelijk, zijn noemen dan. Dus op een gegeven moment breekt Brad bijvoorbeeld zijn jerm. En hij is een heel stuk bonk, wat gewoon dan uitstekt. En dat is dan ik al duidelijk. Het is natuurlijk heel vies en goor. Dus ben je maar net naar die film daar. Dus het is wel echt een film voor volwassenen. Ja, nou ja, toen dacht ik wel, wie zit er nou op te wachten om Brad Pitt en een hond tot bos? Nou ja,
2: er zijn altijd vrouwen die dat leuk vinden.
3: Daar zit ze dus. Dus dan moet ik misschien toch mijn mening een beetje bijstellen. Maar ja, dat is dus het concept eigenlijk. Maar het is ook wat een sentimentele film, dat jette dan misschien een beetje bij met zijn hoen.
2: Nou, dat is oké. Okay. Dat wat hij elke keer zelf weer. Ja. Hij draait ook op de Libelle Zomerweek. Dus de kist ik nog zin.
1: Dat was denk nee, ik dat we net
2: hier. Dan moest je de slot maar uitzien.
3: Oh, ja,
2: dat is een creatief slot.
3: Ja, nee, zeker. Want als ik me dus de op- en uit Sjoggen en Harkrift dus voor mij sjog. Succesvol, intelligent, knap.
2: Ja.
3: Dat zul ik zeggen, digger. Omdat dat een hele artistieke film is. Dus hoe ik het krijg vertelde. Maar dan ik nog. De onklaring is een soort jaren 50. Mooi daarbij een soort science fiction element. Dus dat is een beetje vreemd.
2: Film... En heel kritisch he, op Amerika volgens mij. Ik lees absoluut. Dat het echt mega kritisch is. Dit is precies hoe Amerika nou gezien wordt.
3: Het is een satire op Amerika. Ja. Maar
2: dat is wel opvallend toch van Tom Cruise. Dat hij hem nou zo uitspreekt.
3: Ja, nee zeker. En dat is dus ik ben het interessante. Maar het is ik wil wel richting de consument. Is het ik kritisch. Dus het is net alleen nog maar de gemene stomme oliebaron wissel. Dus het is een film die in die zin artistiek origineel is. Die wat season het. Maar ik net te moeilijk dat je stinken van nou, we gaan de tour en ik snap het net. En wie zult daar eens Tom Cruise en John Goodman die bij de handen nemen. En die tot zo'n verhaal in helpen.
2: Okay, gewoon lekker fotjes omheen daar in de bioscoop.
3: Ja, het is zowel een partij als in de filmhuis. Hè? De grote bioscoop, maar als de filmhuis. En dus het zit er wel tussenin. Dus ik denk dat het voor de open uit show harder geschikt is.
2: Oké, okay, Janko Chris, dikke dank. We hebben dus 12 films. Digger in the Heart of the Beast.
1: Ik geef ze nou beide zin en dan jou ik nog even het rol. Dat is een recensie. Nou echt leuk.
3: Nou. Een recensie hoe Janko krijgt
2: dat. Ja, dat krijgt dat. En ik ben het heel vaak wel mooi hier trouwens. Dus dat klopt het wel. Dank u wel. Wij hebben dadelijk ik nog weer een heel mooi oeren van Jim te gaan. Waarin wij onder andere Barry my Debbie Petter. Ja, dat is de vrouw van Joep van het Hek. En ze speelt het in de stik, wat hij is kreunet. En wij hebben contact, want ze kennen nog wel wat mensen broeken. Dat is dadelijk.
4: Omroep Friesland.
5: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
6: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
7: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
6: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
8: 9 mei, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Jaring de Wolf Wenning Inrichting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
12: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
13: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dat waren oeren op en uit. Je komt er weer aan en zit groot vol met leuke tips voor de komende dagen. En dan kun je zelf ook nog even een promotiemoment scoren. Want als je dan denkt, ja, ik heb wel wat georganiseerd, maar ik heb wel wat meer mensen broeken, stuur dan nou die tip, maar de Omroep-app van net stinnen erin.
11: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's, is er voor Elsen niet.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kerst ek meidwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Op en uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, dat is mooi vieren, maar de tweede uren op een uur. En daarin hebben we omtinken voor de première van een nieuwe uitstalling van fotograaf Henk Bleker in Museum Martena in Frensje.
2: Bleker die ging met zijn camera naar Paraguay en libbe daar bij de Mennonieten. Deze omringers van Menno Simons uit Wiedmarsum, die libbe nog altijd een tige, ouderwets en vroom.
1: Manon Borst is rekbij van het museum. Zij vertelt waarom ze sap wie is met deze uitstalling. Klaas Kondel. En we hebben natuurlijk voor die nog rondte voor promotie in Net Tinnen erin.

0: ABBA, mooi SOS.
1: Wat had Paraguay en Friesland nou mooi akkoord te krijgen? Nou, het kind de soja wezen die ze daar verbouwen. Je misschien wel iets, of misschien heeft Mon wel wat hoorn. Ja, in dit geval gaat het oer de eeuwenoude priester die in Wipmassum binnenwaart en in dit Zuid-Amerikaanse loon nog altijd een volgers had. En dat binnen de Mennonieten. En dan hebben we toen Menno Simons verteld die uit Wipmassum kwam. In de uitstalling Mennonitas, die het van Sontje in oktober uit te zien is in Museum Martena in Frensje. Binnen de foto's te zien die het Henk Bleker zit je rond tafel uit oude laaien, die hij daar van het opvallende slettenmienskip maken. Nou, goedemorgen Henk.
2: Goedemorgen.
1: Ik welkom op Manon Borst van het museum. Waarom wil je hem zo graag Henk hier hebben met de foto's?
3: Ja, Henk kwam bij mij langs met een boek waarin zijn foto's stonden. En ik werd een beetje van mijn sokken geblazen door die foto's. Die zijn zo sterk en die geven zo'n fantastisch beeld van een leven dat je niet kent. Dus ik ben met dat boek even in mijn organisatie rondgegaan. Van zo van, nou, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het net zo mooi als ik? En iedereen zei, ja, deze tentoonstelling moeten we hebben. Dus zo is het gegaan.
1: Nou, dat is mooi. Dan kom je mijn koor even in. Allerlei, Frensje, wat dacht ik? Maar eens even naar de Frensje daar.
2: Ja, ik tocht echt van, Wipmassum. En toen tocht ik, Frensje is toch de grootste ster erbij. En maar zei bij de Manonsje.
1: Ja, nou, en Manon, wie helemaal blieft. We litten dadelijk ook wel even een paar foto's in. Een stuk of drie, er even selecteerd. Mooi verhaal. Maar eerst eens even Sizoudai en die Mennonieten. En voor de mensen die denken, wat is dat weer een Paraguay?
2: Hoe kwam ik bij Paraguay? Ik dacht het even niet Nederlands. Ja. Want hoe kwam ik bij Paraguay? Ik zat te kijken naar een serie van die Belg reizenwaars. En toen dacht ik van, goh, hij was in Paraguay met zijn cameraman en met zijn team. En toen dacht ik, jeetje, wat een bijzondere uitzending is dit. Hier is helemaal niks in Paraguay. Dus Hoe is dit een vakantieland? Hè? Je gaat niet naar Paraguay voor de zee, want er is geen zee. Voor de mooie stranden dus. Dus het is eigenlijk een land binnen ingeklemd tussen Bolivia, Brazilië en Argentinië. En het is eigenlijk een eiland daartussenin. Een groen eiland, heel groen. En het is, je hebt twee gedeeltes. Het is een soort het noorden en het zuiden. En dan heb je de Chaco, waar is echt de meeste. Dat is een heel groot gebied. Het is 10 keer zo groot als Nederland. Er wonen 7 miljoen mensen, dus eigenlijk heel rustig, heel stillig. En daar zitten in dat noorden zitten heel veel grote sojavelden met Mennonitische boeren.
1: Ja, en wat zijn Mennonieten?
2: Mennonieten, want daar zeiden die Spanjaarden of die Argentijnen, of die mensen tegen mij van, mucho trabajo, zeiden ze dan. Dat betekent in het Spaans harde werkers. En dat waren dan de Mennonieten. Want die hadden dan die enorme plaatsen met 40.000 hectare. Dat kun je hier niet voorstellen. Met alleen maar soja. Maar ik zag af en toe zag ik ook een soort keuterboertje op zo'n koetsje ertussendoor. En ik denk, dit is interessant om hier eens even naartoe te gaan. Nou, en zo ben ik dus via een eigenaar van een hotel, Werner heette die. Die zei, ik ben ook Mennoniet. Ik denk, jij ook al. En zo zei Werner, die gaf mij twee plekken door. En zegt, je zou eigenlijk moeten kijken in Madelon en in Nueva Durango. Nou, daar ben ik heen gereden. Op een gegeven moment kom je op een rode aardepad in je Toyota Land Cruiser. En ja, prachtig. En toen dacht ik, wauw, dit is toch beeldschoon, deze omgeving. En dit wat hier gebeurt, het is fantastisch.
1: Ja, even voor de duidelijkheid, iets, corrigeer maar even als ik een fout heb. Maar Menno Simons, wie een priester, katholieke kerken, seks in de eeuw, volgens mij, is der uitgang. Is dat onder hervormen west, die Mennonieten binnen oeral de naai in de vrouw kwam, onder oor in Canada. En daar waren ze, moesten ze weer voort. En Paraguay weer een toevluchtsoord. Hè? Een beetje in 1900, waar ik de Duitsers een heel soort hinnegong. Ja. De nazi's binnen naar het aflegd.
2: Volle letter, ja.
1: Ik volle letter, maar die Mennonieten wieren daar al. Ja. En die konden daar vrij hun leven leiden.
2: Ja, ze kregen een stuk land aangeboden daardoor. En wat een Mennoniet heel belangrijk vindt, is dat dit een pacifist is. Dat hij niet in dienst hoeft. En dat hoefde in Paraguay niet. En dat ze konden hun eigen gemeenschap en hun eigen land en hun eigen. Ze hebben ook eigen politieagenten bijvoorbeeld.
1: En ze praten Duits vaak. En ze praten een soort van Duits?
2: Ja, plat Duits heet dat. Ja. Het leek ook wel wat op Gronings-Friesigs. Dus.
1: Ja, ik een hele leuke aflevering hoe Sjoen ik drie op reis zet er een keer west. Bijzonder. Er komt ze net makkelijk bij. Nee. En ze zorgen er al hier een beetje hetzelfde. Nu liet ik even de eerste foto zien van een man. Want dan letten we gewoon maar eens even een portret zien die ze dan maken heeft. Ja. Want dan is het onder andere ook portretfotograaf. Hè? Zeker. Als je in de reclame zit. Dus ik dit soort mooie kunstzinnige zaken. Waar zorgen we hier? En omschreeuw hem eens even.
2: Nou, dit was deze foto. Ik haal van titels op foto's. Hè. Dat vind ik belangrijk. Deze foto heet Der Alteste. De oudste. En de oudste is eigenlijk de man waar je naartoe gaat in zo'n dorp. Hè. Via kom je dan. Via een jongen kwam ik daar terecht. En hij zegt, nou, dan moet je deze man maar even vragen. Of je hier mag fotograferen. Nou, en ik kwam bij hem. Hij zat net al de thee 's middags. En ik dacht, ik raakte zo met hem in gesprek en toen zei hij van... jij lijkt me wel een sympathieke man. Wat mij betreft heb je groen licht.
1: Want de Christen zegen. Ja. Hij is er vooral hier hetzelfde uit. Ze hebben een overal, hoor. Ja. Een blauwe overal, spiekerstof.
2: Een zwart overal.
1: Of zwart overal? Ja. Nou, het is een zwart-wiet foto,
2: hè? Ja, zeker.
1: Ze hebben zo'n cowboyhoed op en een bluescoat. En zo volgens mij Shuddy Beinrich een beetje altijd zo.
2: Allemaal hetzelfde soort uniform. En het is, kijk, die Mennonieten die vinden het mooi om gewoon heel, heel sober te leven. En elke moderne... Elke vorm van moderniteit wijzen ze af. Dus ja, geen franje.
1: Nee, maar dit is man weer belangrijk. Ja. En Manon, ik pak de orenfoto erbij. Want ik vind het ook leuk om maar die conservator even te zien. Wat zullen we dan? Hè? Wat valt hij erop? Dit is ook weer zo'n hele bijzondere foto van een hinder, mijn wine. Er zitten, wat is het? Niet van zo'n jongens erbij?
2: Ja, het was een groepsfoto. Ze waren daar aan het, zo schattig, ze waren daar aan het volleyballen.
1: Oh, dat wel.
2: Ja, en toen dacht ik, nou, ik stop hier even. En ik reed daar ook wat rond. En toen ging ik naar ze toe. En ik heb wat portretten gemaakt. En hartstikke leuk. Toen zei ik, nou, ik wil een groepsfoto maken. Dus toen heb ik een soort foto gemaakt met groep maken. En toen met zo'n paard erachter. En dit is eigenlijk wel een soort beeld, weet je. Wat eigenlijk een soort ding is wat zo zou zijn.
1: Maar dit is een foto, Manon. Ik zeg toch, dan, het lijkt het wel heel aparte foto's een beetje.
3: Nou ja, wat je ziet is natuurlijk eigenlijk heel ouderwets. Een koetsje met een paard ervoor en die jongens eromheen. En die jongens eromheen, die koets had ook een scooter kunnen zijn in onze tijd. Want het zijn gewoon jongens die pret hebben met elkaar. Maar die voor de foto, voor Henk, even in het gelid gaan staan. Het is mooi, want het is gekaderd in het groen van de bomen eromheen. Dus je krijgt een soort klassiek beeld. Maar wel met die jonge jongens. Die daar gewoon pret aan het maken zijn natuurlijk. Die zijn aan het volleyballen. Ja. Dus deze...
1: Dit is weer een orenfoto die we erbij pakken van Frawley.
2: Ja, hier zitten ze. Ja, kijk, en dat jongetje erachter. Vroeger zeiden we dan op de academie in Den Haag, dat heette dan de Witte Muis. En de Witte Muis, eigenlijk die jongen die erachter zit, als je het een beetje goed kijkt, dan kijkt die eigenlijk alleen mij aan. En die... dat is een foto die... normaal zouden ze een telefoon in de hand hebben, maar dat zie je ook niet. Hè? Ze zitten lekker aan de thee. Ja. Terre thee heet dat drankje.
1: Maar ze hebben ook al hier
2: zo'n zonnehoed op.
1: Ja, zonnehoed op. Al hier dezelfde kleren gewoon.
4: Is het een beetje als de Amis, maar dan in Paraguay?
2: Absoluut, ja.
4: Ja.
2: De Amis, en ze hebben ook heel veel overeenkomsten.
4: Ja.
2: Dat is heel mooi, mooi.
1: Ja, nou, we praten dadelijk nog even verder over, want het is ook een bijzondere meerschap. Er wordt natuurlijk ook een heel verhaal mooi vertellen.
2: Ja.
1: Dat doen we dadelijk eventjes met Henk Bleker en met Manon Borst.

0: John Mayer, mooie hoeses.
1: Ja, we hebben toer de uitstalling Mennonites. Hoe de Mennonieten, Henk Bleker, fotograaf uit Adelaide, die maken daar bijzondere foto's in Parkwij bij die ja, toch wel een hele bijzondere meerskip. En dat is ook de reden dat Manon Borst zei van Museum Maarten. Nou, kom bij mij, maar die mooie foto's, bijzondere foto's met ik kunstzinnige foto's. En de link met Friesland is natuurlijk ook heel duidelijk. Wat spreekt hij daar in om, ja, Menno Simons?
2: Menno Simons had natuurlijk zijn eigen geloof. Wij hebben in ons museum Anna-Maria van Schuurman, die bij de Labadisten ging. Dus daar zie ik ook wel dat was ook een geloofsgemeenschap die terug wilde naar de oorsprong van het christelijke geloof, de bronnen, de eenvoud van het christelijke geloof. Nou, Menno Simons was daar ook wel van. Dus daar zag ik al een eerste verband eigenlijk. En Menno Simons in Witmarsum, ja, dat is niet heel ver bij ons vandaan. Dus vandaar dat ik wel aanknopingspunten zag. En het verhaal is heel interessant, want die Mennonieten die zijn als het ware uitgewaaierd over de wereld. Die zijn van Friesland naar Duitsland, naar Polen, naar Rusland, naar Siberië en van daaruit nog verder over de wereld getrokken, omdat ze overal weggingen waar de zoons in dienst moesten. En die Mennonieten waren pacifisten en dat wilden ze niet. Dus dan gingen ze weer naar een ander land waar ze zich veilig achten. En tot het moment dat die jongens weer opgeroepen werden. En uiteindelijk is dus een deel ook in Paraguay terechtgekomen. En Paraguay zegt, ja, dit zijn zulke goede landbouwers, die gaan wij helemaal niet lastigvallen met dingen als dienstplicht, want zij doen hele goede dingen voor het land. Wij verdienen hier goed aan. Dus laat ze lekker hun ding doen hier. En als ze een beetje een raar geloof hebben en in koetsjes willen rijden, dat is hun zaak.
1: Koetsen, maar ijzeren chill. Hè?
3: Ja.
1: Eigenlijk net, helemaal net modern.
3: Nee.
1: Maar toch, als er binnenschust bij ze, dan verroert het toch echt wel wat toch, Henk?
3: Nou, het is wel heel sober, heel Spartaans, ja. De inrichtingen.
1: Maar er zit binnen airco's, zeg ik.
3: Ja, er zijn wel airco's.
1: En koelkasten.
3: Ja, en koelkasten, maar dat is het ongeveer.
1: Dat is het echt.
3: Ja, zeker.
1: Maar hoe lang is er de West bij ze?
3: Nou, ik was toch wel een 14 dagen totaal wel. Ja.
1: En dan is het. Wat is dan de crux om bij ze heel dicht bij ze te komen?
3: Ga vooral mee naar de kerkdienst op zondag. 'S morgens om 6 uur naar de dienst.
1: Zou je ze horen?
3: Ja, omdat het een sahid is.
1: Oh.
3: Echt, ontzettend heat. En toen dacht ik van, nou ja, als je dan in de kerk zit, vrouwen zitten apart, hè, mannen zitten apart. Eigenlijk net als hier vroeger in Staphorst en in Urk, denk ik. En, maar misschien ook wel gewoon hier in Leeuwarden. En zo kom je er een beetje in. En dan zie je die mensen in de kerk zitten. En dan groetjes, een knikje daar. Nou, en dan loop je eens wat rond met je cameraatje. En dan maak je een verbinding. Hè. Voor mij is het altijd de ontmoeting. En dan is de improvisatie. Ik kan nooit bedenken hoe ik het ga doen. En dan zie ik wat en denk, goh, dit is interessant.
1: Maar de techniek, en dat zeg ik op je eigen uitnodiging, het hem uit krijgen, een beetje vanuit de rieke traditie van de Nederlandse meesters uit de 16e en 17e eeuw. Dus ja, spelen
3: dat,
1: met licht.
3: Dat is vooral met licht, ja.
1: Maar dat dost er op het moment. Hij heeft net al je dingen bij.
3: Nee. In reportagefotografie loopt echt dat het echt in de ja, op het moment, de man van het moment of zo.
1: En wist er nog een moment dat ze dacht, oh, deze plaat.
3: Nou, ja, die laatste foto die we snel zijn gekregen.
1: Ja, die kunnen we nog wel even erbij pakken. Want dat is maar die vrouw die daar zitten.
3: Ja, toen dacht ik, goh, nou heb ik wat met de ballen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik. Dat was ook niet zo lang duurde die foto.
1: Maar wat is het dan? Wat ik net zag? Ja, dat is zorgen dat die witte moes, hè? Dat jonkje achterin. Maar wat nog meer?
3: Het ritme, de verbinding, de structuur van de grond waar ze op zitten. De schoentjes, de panties. De dikke panties die ze aan hebben in die 30 graden. Hè? En dan die blaadjes in de achtergrond. Ja, dat vond ik een soort Japans weer. Ik heb ook een Japan gefotografeerd. Maar dan dacht ik, ja, dat is wel wat ik.
1: Dan is het chaka.
3: Chaka.
1: En nou is dus dit helemaal clear, hè? Nou is het de Sjinders in het Museum Martena. Wat is het verhaal dat ze dan vertelt? Wat luidroemde?
3: Nou, eigenlijk Dus de spiegel die ze ons eigenlijk voorhouden. Wat ik ook van de week met je besprak eigenlijk. Dat ze zeiden van, ja, wij, wat nu ook heel erg in Nederland aan de gang is. We moeten kleiner, we willen lokaler. We willen biologisch graag. En eigenlijk, ja, dat kijk, zij zit heel erg in de coöperatie. Heel erg in de een doet melk, de ander doet kaas, de ander doet vlees. Het gaat naar de coöperatie en daar wordt het verkocht en bewerkt. En en dat is eigenlijk heel mooi. Dus eigenlijk voor de hele gemeenschap zorg je.
1: En ze weet ook helemaal niks van die boze boetenvrouw. Die nee. Twee elke morgen op je laptop zitten.
3: Ja, en
1: je telefoons binnenkrijgen.
3: Al die ellende. Ja. En dan denk ik, nou, want wat is ook nog waar? Hè? Vanmorgen ook kreeg ik een appje van iemand die zei van, ja, moet je dit nou weer eens zien? En dan is een soort AI-achtig filmpje. En het schijnt er helemaal niet. Alles is er nep aan. En dat vind ik zo jammer eigenlijk. Zo somber worden.
1: Is dat de laag die je hem direct inbrengt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel. We laten een andere wereld zien. En die zo anders is dan onze eigen wereld. Dus ja. Je hoopt dat mensen daardoor ook over hun eigen leven gaan nadenken. Zo van, maar het kan dus ook anders. Het hoeft niet alleen maar om welstand te gaan. En meer dingen. En altijd maar op je telefoon. Het gaat ook om het directe contact met andere mensen. En dat is ook wat je in deze foto's ziet. Dus ja, er zit niet een diepe, dikke boodschap achter. Nee. Maar het is leuk als mensen daarover na zouden kunnen denken.
4: Zuster Huiliewolle?
3: Nee. Ik was ook weer blij dat ik op een gegeven moment in mijn auto zat. En ik dacht, nou, dan ga ik weer naar Asunción, naar de hoofdstad. Dan ga ik even lekker een biertje drinken.
4: Ja.
1: Ja, wat dan?
3: Nou ja, kijk, er is ook niks te krijgen. Er is ook geen. Het is allemaal bij die. Ik heb ook een hele fantastische foto. Ja, die staat niet op de tentoonstelling. Maar van die supermarkt. Ja. Dat was zo'n fotootje. Dus, nou ja, allemaal medicijnen aan één kant. En dan de dagelijkse dingen: melk, brood, vlees. Maar ja, geen. Nee, verder ook alles wat nodig is. Ja. Maar geen relaxheid. Nee.
1: Nou, dan neemt u eens mooi. Ja. In dat mooie werk. Manon, hoe lang is het te zien en wanneer start het?
2: Ja, we starten 17 oktober. Dan is de opening. En dan staat die tot met begin december. En dus een anderhalve maand is hij te zien bij ons in het museum. Nou, ik denk dat het heel erg de moeite waard is om even een kijkje te komen nemen.
1: Ja, het is de eerste keer dus dat dit werk nou te zien is in Nederland.
3: Op groot formaat.
1: Op groot formaat. Was het nog verder? Was het het loon in?
3: Ja, zeker. Ik heb ook contacten met ook in Duitsland al. Dus dat gaat de goede kant op.
1: Ja, want die men nog niet. Er zit oer al. Hè?
3: Zit
1: er is een Volendamse kolonie, heb ik begrepen. Ja. Dus de kist er misschien nog even in.
3: Zelfs kolonie Friesland is er.
1: Ja, het is een bizarre verhaal. Tegen dank, Henk.
3: Ja, okay.
1: Leuk dat je dus even mijn naam hebt. En als je nou denkt, ja, ik wil er nog volle meer van weten. Ga dus naar Museum Martena in Frenzen. De prachtige foto. Zwart-wit al hier, hè?
3: Ja.
1: Zwart-wit. Heel mooi. Filmische eigenlijk. En 16e, 17e eeuwse meester.
3: Ja, ja.
1: Wat een dan mooie fotocamera.
3: Dank je wel.
1: Ja, prachtig. Nou, dus dat. En wij hebben dus dadelijk ook nog meer tijd voor leuke tips. Want Maaike, wat moest Wanna's nog een leuke tip hebt?
4: Ja, insturen via de Omroep app of 0620 voor jou en jongen.
1: Dat via de kaltiet. Klaas komt ook nog, maar de blommen en planten een sterrenvraag voor, kies die ook stellen.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
7: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
10: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
1: Ik wacht je nog even in. Ja, het is nou exact. Jawel, geweldig. Simone Scheffer, fijn is de best. Ja. Voor het Nijs uit Friesland, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen. Er had brandwest in het squallengebouw van het Terra College in Wolvegeer, om de Paulus Potterstraat. De brandwacht skaalde in eerste op naar grutte brand. Intussen waard oorskaald naar middelbrand. Doet de brandwacht oonkam bij het squallengebouw, stie in van de lokalen vol reek. De opskaling naar grutte brand wie om genoeg bluswetter, brandwachtmensken en materiaal te hebben om de brand te bestrijden. De brandwacht koe de brandkeren al gauw lokaliseren en had het vuur uitmaken. De meeste brandwachtploegen koen doe we waarom naar de kazerne. Wat er krijgt in brand is net bekend maken. De brandwacht docht een nieuwe verkenning om te zien of er meer brandkeren binnen. Het gebouw wordt poppen dat ventileren. Als je op ziek binnen naar een hoes en graag even binnen zijn willen, dan moet je joertje kans pakken. Meer dan 500 huizen doggen mei om de open huizendag van de NVM in Friesland. Verkepers stellen dan haar hoes beschikbaar voor bezichtigingen. Bewenners kunnen welkomen tussen 11 en 3 uren. Verlien hier dienen nog maar de helft van de huizen mei, zien Nielien Winter volle meer. Voorzitter Berend Wieminga van NVM Friesland.
19: Ik denk eens nou het zien na 15 jaar in waarom zo. Dat doen in de crisis van. Ik denk dat we dan in Friesland alleen nog al als 5000 huizen hier in die meidien met die op een huis eruit. Want iedereen zit te wachten op zien koper.
18: Het in gebruik nemen van het zinnenpark Schoelenborg gaat vertraging op roen. De 64.000 zinnenpanelen van het grootste drillende zinnenpark van Nederland liggen intussen op haar een plak, maar de aansluiting op het elektriciteitsnet is nog net klaar. In eerste wie het de bedoeling dat het zinnenpark in september operationeel wijzen zou. Het project had het Arun hier te krijgen om met meerdere juridische procedures. Die gingen naar de wettervergunning en de natuurtoets. De provincie Friesland leidde werkzaamheden voor het zinnenpark Ekkerskofdel. Wanneer het park nou correct in gebruiknaam wordt, is net duidelijk. Dat wordt waarschijnlijk eind dit jaar. De belangstelling voor de fitnesswedstrijd Boer Rocks in Terband is dit hier grut. De 100 beschikbare plakken voor het evenement, dat op het populaire High Rocks liket, maar dan op een boerenpleet, weer binnen overdagen uitverkocht. En dat het zo het gear had de organisatie zelfs ik verrast, zei het Catharine Kruis van de organisatie.
20: Vorig jaar hebben we geprobeerd. Proberen we maar 50 man, dat we samen uitverkocht. Nou, zo geven we dit hier 2 keer zo volle. We weten nou een beetje hoe het gaat. We hebben hier rond de zaal, dus een keer we voor 100. Nou, en we zetten in een filmpje op socials en in 11 dagen werd het verkocht. Dus dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
18: De eerste deelnemers om Boerox in Terband beginnen van de middag om 11:30. Aanzien het programma No in Friesland meer hierover. Nou, en ze treffen hartstikke mooi waar, zeiden we dan. 29 graden is het joed, de zinnen is erbij en er stiet een zwakke zuidwestenwind. Vannacht zakken de temperatuur naar 810 graden en ik kan er net wat oors van maken. De komende dagen kalm juist waar, maar dan komt die hege druk. Dus genieten ervan, Maaike. 29 graden, simmer in Friesland.
4: Heerlijk. Bist u ook een van die deelnemers van Boerox?
18: Nee.
4: Oh nee, ik vond dat krek wat verduidelijk.
18: Nee, hoor op.
4: Nee, oké. Okay. Nee. Net Simone is er bij.
18: Nee.
4: Nou, succes aan alle orendeelnemers. En meer Nijs vindt op omroepfriesland.nl of in de Omroep-app.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken.

0: kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Op en Uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Iris Kroes bij u in Op een Uut. Mooi. Thuis.
1: De tuintips van Klaas.
2: Klaas die is weer druk dwaande met alles uit te staan. De plantjes die komen weer van de karren. De tafel zit weer vol. Een heel soort green, red, peers, blauw. Wat haast al je mijn naam, Klaas?
3: Te vol om op te nemen, dus wat ergens zo aan. Ja,
2: hoe ben je in weekend?
3: Ja, hartstikke leuk. Dat mag nog beginnen.
2: Ja.
3: Joen even naar de première van Marcel.
0: De richtersessies, dus, ja, daar is een onderdeel in, hè?
3: Ja, dus dat is hartstikke leuk. Dus wie u het verkocht, Jet. Dus bijna het verkocht, maar er komen nog het zien of zo.
0: Maar ja, des is er net voor, hè? Dat wist.
3: Maar
0: het
3: voor
0: ik wel een beetje
3: niet. Nee, ik denk ik met mijn onderdeel onder al even in.
2: Blauw wil ik maar beginnen. Want als we er dan. Ja, want het is vaak peers, reet, oranje. Maar blauw suk net zo vaak. Dit is echt.
3: En dat is juist nou blauw, Steen.
2: Een helder blauw.
3: Ja, daarom heb ik mijn naam. Hartstikke leuk, hè?
2: Ja, het lijkt het wel een beetje. Tovenarijen.

0: magisch haast, die kleur blauw. Het is...
1: maar een beet krijgen.
0: Ja, dit is toch net echt zo stinken.
1: Dit komt uit Duitsland bij, ja.
2: Heide.
1: Met het blompatsje maar eens, Jen.
2: Wat dan? Zit erop?
1: Er zit een hele blauwe waas in. Hoe zou dat kennen?
0: Oh, dit is spoon. Ja, Shino. Dit is, ik zei het fake.
1: Ja, heel erg. Ja, we hebben knalgrien, knalblauw, knalreed. Elke keer een peerbakjes.
0: Maar is dit... Er komt nog een vlinderke.
1: Wat vlinderke, ja.
0: Maar is dit wel goed voor de plantjes?
1: Nee, maar ja, dat is... het hindert hem echt niks. Maar ja, die Duitsers, die ben gek op die kleur. En zo nou, en dan is er eens een keer klant bij. Die vindt dat leuk en die neemt het mee. En dan, knalgrien, knalgeel. Nou, dat ja. is babyroze en babyblauw.
0: Oh, dat is leuk. Ik voor Adrien geboren
1: ja,
0: nou
1: ja, dat is. Ik denk, een rariteit. Ik neem mijn snowen dan eens een keer een bakje mee. En dan van de kweker. En dan zet ik er een bakje bij. En dan is het weer kleer.
0: Nou,
1: zijskleurken, zijsplantjes. En dan komen we nog weer in. Maar eigenlijk, Jetter zat te wijzen natuurlijk. Ja. En die ik beet. En dan is het hoe mooi donker zijn kleur. Echt een mooie najaarskleur.
2: Wat is dit voor kleur dan? Hoe zoest om het scrollen?
1: Ja, reed.
2: Ja, maar ik dus het echt reed.
0: Donkerrood,
1: wijnrood. Ja. Ja.
0: Die vind ik wel volle mooie. Ja, sorry, hè.
1: Libra.
0: Ja.
1: Dus, ja. Dus dat is karmijnrood. Ja, hartstikke leuk. En wat ik normaal reed is, dat is de Galtheria procumbens. Oftewel de bergthee of vossenbes. Dat Gwansemint Hollands nemen, want dat had er volle meer naam. Die is normaal, had ik reed baaien. En deze het witte baaien. Dus dat is ik wel even, voor degene die te wit dat ze reed binnen, dan is het ook een keer leuk om wieten in de blompad te zetten. Ik leuk. Heel leuk om eens in de blompad del te zetten. Dat alle keer. Heel leuk om daar even een Meulenbeckia bij in te zetten. Of Wolkje der Liefde is in Hollandse naam. Hartstikke leuk. Lysimachia is er een bij inzetten als hangplantje. Leuke indeling als Bigelix een blompadje heeft. Even een hangerke en een wat hegeren erin. En dan vaak nog een wat hegeren. Dat wordt vaak adviseerd. Ik vind het vaak leuker om het gewoon zo wat bij een wander te zetten. Dat is het leuke ding bij elkaar haast. Het hoeft voor mij net alle keer heeg en leeg. Nee. Of wat nog wel weer leuk is, is Beugelix Meulenbeckia Roenom in een blompad del zetten. En dan in een grutter er middenin. En dat zoest dwang in een Beugelix mij de hebe.
0: Ja. Heb ik prachtig.
1: Heemelijk Veronica Oides.
0: Ja.
1: Dat is een hele mooie... eigenlijk een gons die ik in Bolgrisand had wollen zetten. Vaak wel zand bij de door. Het een beetje een Veronica-achtig blomke. Dus het een hele mooie ploemke zetter. Bloeit heel lang tot in de winter rond daar. En hij is wintergreen. Redelijk winterhut. Waar net van de strengste winters meer. Dus een grote kans dat er oerlibbet. Net altijd nog steeds net. Maar goed, dan must een keer weer. Heel leuk voor in een blompadje. Carrocchia, dat is een... eigenlijk liek het haast wel een beetje een
0: beer met een spookbos. Ik werd alle blij nou binnen.
1: Ja, nou, dat idee. Een beetje een bonsai-achtig liek het wel. En het is wel een beetje... als dat mij wat orenplantjes erin zet, dan kan dat heel leuk
0: hebben wat Halloweeners.
2: Maar komt hier nog wat aan?
1: Nee, dit
2: de
1: is...
2: De kleur, dat is gewoon heel zuterig bij hem. Kijk, zo doen we
1: mooi gries. Nee, in een blompotje. Hartstikke leuk, ja.
2: Maar wat betellen ze voor?
1: Dit betellen ze, ik denk, een euro's vier voor.
2: Ik vind het zuterigste blomke was het ooit mooi om.
1: Dat is een beste apart ridder. En dat stuit wat ik... En die stien op het stuitek te bloeien. Wist je wat het is?
2: De rozemarines. Ik zeg het. Er zit
1: en dit is de rozemarijn. Alleen nog dan de prostratus. En dat is de kroepende is dat.
0: Ja, oh ja. Dat is fijner. Hij broekt heerlijk.
1: Maar het leuke ervan is, en het wit een heel soort net. Hij bloeit in deze tiert. Dus hij zit rood vol met lila blom. Dus als de mine tuin heeft te steen. Dan heeft op stuit. Hij heeft de hele tuin. Hij is helemaal vol met die lichtblauwe lila blomkes. En hij groeit heel wilderig.
0: Dus en deze kist ik in het Ietendwan.
1: Normale rozemarijn, die kan wel... Nou, daar kan je zo'n stroek van krijgen, van een meter, orrelmeter heeg. En dat is een beetje roegig. Nou, en dat is... Eigenlijk mediterraan. Heel soort denken dat het heel strak en netjes is. Maar mediterraan is juist een beetje dat roegere. En dit is dan het in bodembedekkend. Wat ze heeg net, maar hij spriet alle kanten uit. Ik heel leuk om in een blompad te zetten. Ja, en dat sluit wat nog meer leuk is om in een blompad te zetten. Dat is dat binnen viooltjes. Dit hebben we toevallig bij een kweker in kocht. Die kweekt hij kweekt nog meer dingen. Maar die kweekt alles in bakjes in de kas. En dan krijgt dus hele mooie voorgevulde blombakjes. Dus ja. Die zijn al mooi volgroeid. En dan heeft het iets op tafel staan wat net meer, als het zelf plantest, dan is het vaak dat het nog mooi dichtgroeien moet. Nou, en dat heeft in deze tijd lukt dat haast net meer, want er is een tekort voor. En deze kweker zet dat alle keer van tevoren al bij een mandarin bakje als stekje al. Mm. En dan liet er dat heel mooi in, mandarin groeien met rast al mooie combinaties.
2: Is dit nou een cadeau voor Dij of is dit een cadeau voor Beppe? Beppe? Ja, ik zoek rechts aan. Dus Beppe, hè?
0: Ja, dat is Beppe. Ja.
1: Dus ik hier die even mijn naam, want het is een hele aparte kleur cyclaam. Ik ben net zo'n cyclamen-fan, maar
0: wat het is wel een hele kleur.
1: Meestal ben ze roze of wit. Reert ben ze heel vaak. En een kist met als blombal krijgen. Die kist dan nek en del lezen. Liek als de...
0: Ja. Oh ja, ja, ja, ja.
1: Ik had daar in kastje del zetten. Verleden weken wie er nog niks te zien. En nu komen de blomknopjes er al in. Hij zit op Boppers plankje. Daar heb ik hem gewoon deadline. Ik hier nu in zien bloeisteen. Ik denk, ik neem hem mee met mij. De herfststijlo's. Dus nekende bloeier. Kun je gewoon zijn in de vensterbank lezen. Of op tafel. Of in een schaaltje. Hartstikke leuk. Begint gewoon te bloeien. Iedereen zit te zien van, wat is dat? En dan lijst hem del. En dan ik hier nog wat del. Maar dat huis opbroemen.
0: Verrassing.
1: Wel een goede huishouding. Die dachten de plantjes deer. Dat met mijn vat. Dat die Roos van Jericho. Die helemaal uitkomen. Maar die hier in het schaaltje wetterlijn.
2: Dat vogelnestje.
1: Ja, dat vogelnestje. Maar fan, dat is opbroemen. Maar dit kist en letterlijk is hem gewoon in de tuin zetten. En dan krijgt er in de Mighty, het komt er gewoon weer blad in. En in de Yes, dan verdwijnt het blad. En dan komen de blommen komen te vast in.
0: Ja.
1: Dus, en dat is ook met de cyclaam, is dat extra. Die kist gewoon als skief, is het als blombalk, is hem nou gewoon plat lezen. En in de Mighty, dan komt er eens een helemaal mooi in blad. En zit er een heel mooi blad in. Dat het goed onder de bjemkes in het skaat. En dan heel skaat. En dan in de Yes, dan is just in de Nijsimmer het blad al fot gaan. Dus dan meestal zijn ze bij de tafels, zoals die planten zo'n deeg. Nee, dat Jetsa, die verdwijnt wat jij er in de simmer. En dan komt er in de Yes, dan komen alle blomkes boppen de groen. Bijzonder. Heel grappig. Ja. Ja, heel grappig.
0: Oer die ballen spritsen tulpen. We hebben een vraag hoor van Eelke. Die zei, bloeit een tulp maar in je keer?
1: In seizoen vaak wel, ja. Want de blomknop zit al in de blombol. Dus als het een trosnijst met mes, heb je al een keer die in de keel en een keer mesken mij. Maar als het goed trosnijst, dan kist het blomke zitten. Sien. Dat bloeit één keer en daarna dan, dan bloeit er uit. Shit het er hem zelf in de natuur. Dus dat kost energie. Daarom hel je de tulpenboeren, die snijden alle kopjes er aan.
0: Ja.
1: Maar bij een tulp litsen ze eerst bloeien. Want onder blomkist zien als er een virus heeft. Dus ze wil ze virusvrij kweken. Dus dan liet ze eerst bloeien. Dan ging ze ziekje. En als ze ziek zacht haar, dus de net groeiende ruit hellen haar, dan menen ze ze al. Want dat zie het kost energie. Maar in de natuur zo dat verspreidt je en weer opkomen. En dan had er de soort er in stand. In Nederland komen er in de groen komen er klisterballen. Dus wat ik vaak, pellen, bollen pellen. Ja. Nou, dat is een tulpeneigenschap. Dan pellen ze de jongen er al een keer aan. Binsien wil ik machines voor. En dan wordt het, die jongen worden al je weer opplanten. En een moederbal uiteindelijk. Kijk, of hij wordt verkocht.
0: Ja.
1: Dus, en daar komt dan gewoon rustig weer een... die wordt dan in een nijsimmer, wordt dat knopje alweer online. In de blombal. En die komt in de maaitie weer uit. Dus hij heeft elke keer weer te komen. Dus maar bal... net alle groensoorten ben geskikt.
0: Nee, precies. Nou, hij komt dus altijd goed. Dus als hij hem elke keer in de tuin heeft, dan komt hij volgend jaar weer gewoon weer om en omheen.
1: Ja.
0: Klaas, tig, dank.
1: Graag dien.
0: Hartstikke leuk weer.

0: We binden er intussen al wat meer, maar 15 miljoen mensen in hier in Jontig. Fluitsma en Fantijn.
1: 18, hè?
2: Op en uit.
0: Ja, 18. Ik denk wel 18 nog wat.
1: 18 miljoen mensen. Die organiseren echt van alles. Zeker in Friesland. En één van die 18 miljoen is Margriet van der Werf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, vertel wat hij organiseert in Drielst.
3: Wij hebben een sing-in georganiseerd. Omdat wij als koor, als vrouwenkoor, de Roerom, besteden dit jaar 20 jaar. En dan woonden we dat net maar een traditioneel jubileumconcert woonden we dat vieren. Maar onze dirigent Annemarie Merkies, die hier eens een keer een sing-in mee maken. En die was zo enthousiast. En toen zei ze, dat is toch volle leuker om Malko te zongen. In plaats dat mensen in de zaal zitten. Dus ja, zo ben we op dat idee komen om een sing-in te organiseren.
1: Dat is vanmiddag dus. En hoe laat begint het en hoe kist het van?
3: Dat begint om 11:30. De inloop is om 12:00 vanmiddag in de Uithernen in Drielst. Vlak bij de molen is dat in Drielst. En de entree is gratis. Naar Arjen Vreven wil een vrijwillige bijdrage. En, en het wordt leren toch een hele enthousiaste jongeres, dirigente Rinske van der Meer. Ze is een dochter van Hendrik van der Meer. En toch een partner Martijn Friesman op de piano.
1: Nou, geweldig, Margriet. Het wordt hartstikke leuk. Het roer om dus, in Driels. Vanmiddag wees erbij dat je eens een keer lekker mooi jongen wollen met de workshop.
3: Ja.
1: En heel ze willen daar, dat wens ik.
3: Oké, nou, dankjewel.
1: Ja, dan geven we naar de oren bellen.
0: 4 oktober, dan is het weer Dierendag. En daar dochter Richard van Pels, die organiseert het dan wat. Richard, goeiemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Want wat doe je op Dierendag?
4: Morgen hebben wij dus een open dag op onze boerderij. Waar we dingen toch een beetje anders doen. Waar alle dieren buiten lopen. Waaronder de varkens in het bos. En de koeien zijn buiten aan het grazen. De kippen zijn buiten. En we hebben nog een grote moestuin. Dus er is hier van alles te zien. Van 11:00 tot 3:00 middags. En we geven dan ook nog gratis rondleidingen om 11:00. En om 1:00. En dan kunnen we je alles uitleggen en laten zien hoe we hier met de dieren omgaan.
0: Want West, dit is een natuurpleet.
4: Deze boerderij staat op de Bovenweg 23 in Nijenbekoop. Dus het is langs de doorgaande weg tussen Oosterwolde en Wolvenga.
0: Nou, hartstikke nieuwsgierig. Dan morgen dus kun je daar tussen de besten rennen.
4: Ja, en het wordt prachtig weer, dus kom allemaal gezellig langs. Dan kunnen we van alles laten zien.
0: Leuk. Soort willen, Risa. Dankjewel.
4: Oké, jullie ook bedankt.
1: Ja, dan geven we ook naar een, denk ik wel een goede bekende van jou thuis. Als je wel eens naar het journaal schoen hebben, dan weet je dat. Debbie Petter, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Ja, u bent morgen ook in Friesland, zie ik, in Tietjerk.
5: Ja, ontzettend leuk. Heel erg leuk.
1: En vertel.
5: Ik word ook heel erg hartelijk ontvangen. In, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Tietjerk.
1: Ja, Tietjerk, ja, klopt.
5: Tietjerk, ja. Dus daar mogen wij spelen. Emma Vinkers en ik spelen onze voorstelling Afslag Gewist. Daar in het theater. En dat is een feest om te kunnen doen. We zijn al een paar keer in Friesland geweest. Dat is altijd erg leuk. Ja, en die voorstelling die spelen we. Dat is nu al een reprise. Hè, van, we spelen in totaal, als we deze reprise hebben gedaan, er 80 gespeeld. Dus het is erg fijn.
1: Ja, het is een monoloog, zie ik, hè? Door u dan. De harp van Emma Vinkers. Het verhaal van Joep van het Hek, dus van uw man.
5: Ja, Joep die wilde graag schrijven. Die was klaar met spelen. Die vond het leuk om voor mij iets te schrijven. En ik vond dat eerst een beetje eng. Want ik dacht, ik kan niet Joep van het Hek doen, dat kan ik niet. Ik zit heel anders in elkaar natuurlijk. Dus, maar hij heeft zich ongelooflijk goed verplaatst in dit geval in een vrouw van onze leeftijd. Hè. Ik ben ook net 70, die terugkijkt op haar leven. En die zich afvraagt welke afslagen ze gemist heeft. En wat de gevolgen daarvan zijn. En de dromen die bijvoorbeeld niet zijn uitgekomen of die ze juist wel heeft nagejaagd. En ja, zoals dit leven kan gaan. En daarin word ik dus begeleid door de... Nou ja, dat is mijn parel, Emma Vinkers. Die speelt prachtig harp. En ja, in dit geval, ja, dat zul je horen of zingen als je komt kijken. Dat vloeit allemaal heel mooi in elkaar over. Dat klopt helemaal. En mooi. Zij is heel jong, hè. Zij is pas 27.
1: Ja, zij heeft het hele leven nog voor zich. En de afslagen die ze wel of niet gaat nemen.
0: Goed opletten.
1: Ze hebben goed opletten, inderdaad. Het is morgen in het MFC Ineman, de In Teacher. Hoe laat begint het?
5: Ik denk kwart over... dat heb ik vergeten na te kijken.
1: Nou, mensen gaan dat wel even zoeken. Afslag geweest.
5: Er zijn nog kaarten.
1: Ja, en fijn dat u even aan de telefoon kwam. Morgen dus live te zien in Tietjerk. Afslag gemist. Debbie Petter op de harp. Emma Vinkers. Verhaal van Joep van der Dek. Tegen dank. Ja, dit wie in ieder geval nou net stinnen erheen. Wil je ook nog eens een keer buurs online komen? Dan kun je dat stuur dan een brugje via de Omroep-app. Kist ook nog gewoon die tip. Trojan, ga dan even naar omroepfriesland.nl/agenda. Vul daar dat formulier in. En waar weet, dan zit hier of aan tafel of bellen we die orenwieken op voor die leuke tip. Ja. En dat hebben een heel soort mensen ook dien van wat we nog krijgen. Want we hebben tussen Alve en Tolve ook nog drie hele leuke onderwerpen. En één daarvan is de vaststelling. Wat spiel het, hè?
0: Van Pier 21.
1: Ja, sorry, ik zit even nooit te tikken. Maar dat hier. Ja, Pier 21 en nog volle meer. Dus oer een Pier 21.
2: Onder op Friesland.
6: 12.2 FM.
2: Alles wat er spiel het. Doe biste wer. En nou...
7: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
2: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog om komt.
8: Zibbele waaier, een hele goeie middag.
9: Goeie middag.
2: Onderwijs. Alle werkdagen van Fjouweren Lonsijzen.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wraatklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of een die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik van over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
18: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
19: Jaring de Wolf Wenning-Eerjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 tot 5.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we hebben nog een mooie hoek te beginnen. En de eerste, de gasten zit je er al. En die
0: ja,
1: kletsen lekker binnen. Helemaal goed. Ja, want we hebben onder oren een theatervoorstelling Oer Langs Me. En de psychologie daarachter. Want waarom meer omdenken voor angst dan voor verlangen? En Pier Jindwijnder gaat een nieuwe voorstelling. En wij zorgen erop vooruit in de première.
8: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
9: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
8: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
9: Tjonge jo, ik mij.
13: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
14: Kriestiert is de tiert van lekker eten en gezelligens. Misschien moment van het kriestdiner trok een keusgebit dat net goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen jouw keusgebit on of we meidje een nieuw keusgebit dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoenen zwargen met familie en vreun. Bel je nou een mooi Kunstgebit aan Huis via 06-83-242-1-2 of shop op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen kleer te wezen.
16: Zwargeles leidje, mijn Kunstgebit aan Huis.
14: 06-83-242-1-2.
23: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
24: Op en uit.
25: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.
26: Kom

0: Goedemorgen, dit is de laatste oren op een uur. Met een hele mooie mux van theater en van kunst. Zo praten we dadelijk met Laura Beekhuizen. Zit hier al aan tafel over haar eerste echte volslijnde theaterprogramma. En dat is Jung te Shin. Denk dat het spannend vindt?
1: Ja.
0: Ja? Hebben we wat slip vannacht?
1: Iets minder, maar
0: iets
1: ja.
0: Minder, oké. Okay. Dit komt helemaal goed. Maar Git, en dat is heel bijzonder, Git oer. Het verlies van langsme, hè, dus had je ergens naar verlangen, totdat je heel vaak te benauwd bent. Hoe kun je dat nou verorie?
1: En na Jelf Tolven praten we met de spielers van het stuk Wat spiel het? Van Pier Jin 20. Wat neem je mij uit trauma's van het verliezen?
0: Je ik een stik lichter, ja, want we zullen ook even hebben over ja, de kunst natuurlijk. En de kunst die je verkeepje kennen in Belvedere, daar praten we dadelijk zo naar de muziek van Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ze droomde van een eigen show met haar eigen verhaal. Maar hoe spannend is dat? En hoe onwis kist worden van de stemmen in holle die zeggen: dit gaat mis, er zit net iemand op die verhaal te wachten. Nou, ik Laura Beekhuizen zelfs. Als psycholoog wrakselt ze maar dat thema. Dat ze jong bespreekt in haar eerste theater-experience in Snets. En dat heet de Droomvrouw. Ja, en wat is dan sterker is de vraag. Is dat het langsme, nou succes of nou jezelf vertellen wat je te doen hebt? Of de benauwdheid en het verstoren? Nou, Laura, dat is voor een hele grote uitdaging. Wat overheerst nou, Joet?
1: Oh, absoluut het verlangen.
0: Ja, okay, gelukkig.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in vandaag. Dus ja. Ik merk aan alles, ik stuit er wel wat, zeg maar. Dus de adrenaline is hoog. Maar ja, en af en toe komt er een flits. Jee, straks vergeet ik mijn tekst of straks... Nee, het wordt gewoon heel leuk.
0: Maar dat draait het om. Wat krijgen mensen jong te zien bij jou?
1: Nou, ik denk als je hem in een hokje moet stoppen, dat het een theatercollege is eigenlijk. Dus ik vertel echte verhalen van mezelf. En ook wel wat gemixt, zeg maar, met andere verhalen. En ik leg ook het een en ander uit over psychologie. En hoe zit dat met verlangen? En waarom passen we ons soms zo makkelijk aan? Of waarom zijn we soms zo benauwd om iets nieuws aan te gaan?
0: Nou, laten we het er eens even over hebben. Want wat is volgens jou dan het verlangen? En waarom is het zo goed om daar nou te leven?
1: Voor mij is verlangen eigenlijk alles waar je van voelt: hé, hier heb ik zin in. Dus in die zin is het ook een stukje levensenergie. Het is waar je van aangaat, waar je, waardoor je ook aanwezig bent hier. Dus het heeft ook met je zintuig te maken. Wat voel je, wat hoor je, wat zie je? Dat is voor mij verlangen. Dus uit je hoofd weg, zeg maar. Niet dat je hoofd niet belangrijk is of niet goed is. Je hoofd is prima. Maar je wil ook af en toe gewoon plezier hebben en leuke dingen doen.
0: Maar daar zit dan in oer de angst.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Vaak zie je dat op het moment dat mensen volwassen worden... want kinderen hebben heel veel plezier over het algemeen... maar als ze volwassen worden, krijgen we verantwoordelijkheden. En daar horen zorgen bij. En op de een of andere manier schuift het dan dus zo... dat we daar veel meer mee bezig zijn... en dat dat een soort van leidend wordt... ten opzichte van dingen die misschien wel leuk zijn... maar niet per se nodig. Of misschien wat onzeker of het wel resultaat levert. Of, En dan is het fijn als je een hypotheek hebt bijvoorbeeld... dat je gewoon je hypotheek kan betalen en de dingen daarvoor doet.
0: Precies, we willen dus die verantwoordelijkheid en de angst. Ik even, misschien even nog een andere kant van de tafel. Vind ik wel leuk, je luistert natuurlijk. Maar is dat, herkennen jullie dit?
2: Zeker wel. Ja, daar waar je naartoe wil. Allerlei mogelijkheden, alle openingen die er zijn. Ja, graag. Ontdekkingen.
1: Ja,
0: maar is er dan wel eens benauwd hier? Dat je denkt, oeh, dat waar ik net? Of dit is te groot risico? Wat denken ze van mij als ik dit doe?
2: Ja, nee, zeker wel, tuurlijk. Je kan iets beginnen en dan struikelen. En daar angst voor hebben. Kan hier ook misgaan.
0: Ja, precies. Ja. Herken je dat als kunstenaar? Dat je dat...
3: Ja, zeker. Maar niet alleen als kunstenaar, ook gewoon als mens. Ik bedoel, volgens mij heeft iedereen daar wel last van angsten. Maar dan moet je eigenlijk ook gewoon scheid aan hebben. En denken van, wat maakt het allemaal uit? Ik doe het gewoon.
0: Ja, maar toch is het net zo, Laura. Hè? Want dan is het natuurlijk een praktijk. Hè? Er komen mensen die wrakselen je maar. Dus dat de angst eigenlijk om te leven al te grut is.
1: Ja.
0: Wat zust? En is dat ik meer wil, bijvoorbeeld?
1: Ik weet niet of het meer geworden is. Wat ik zie is dat mensen, tussen de mensen die bij mij in de praktijk komen... zijn vaak mensen die veel in hun hoofd zitten. Dus een behoorlijk potje verstand hebben, zeg maar. Maar daarnaast ook heel gevoelig zijn. En daarnaast heel veel dragen. Dus veel verantwoordelijkheden op zich nemen. En die verantwoordelijkheden kunnen in een werksituatie zijn... maar kan ook door een thuissituatie zijn waar veel gevraagd wordt. En dat doet zoveel... vraagt zoveel eigenlijk van je brein... dat het heel makkelijk is om in je brein te gaan leven.
0: En dan blijft op die bank zitten... en dan doe je net een theater-experience.
1: Nee, dan ga je geen theater-experience doen.
0: Of beginst om kunst. Ja. Of doe je dat oors wat eigenlijk spannend is.
1: Ja.
0: Maar wat krijgt wol als het dwarst? Wat gebeurt er dan?
1: Wat je voelt op het moment dat je daar wel naartoe gaat, zeg maar, is vaak herken je het aan een glimlach. Dus je gaat gewoon weer wat lachen. Je merkt dat dingen wat lichter worden, dat er meer humor in komt. Dus ja, een heel stuk levensenergie eigenlijk komt weer vrij. In plaats van dat je op het einde van je dag op de bank zit. En denkt, oh my, wat moet morgen nog?
0: Ja, maar dat klinkt heel... Dat kind zweverig klinken, ik vind dat net. Levensenergie.
1: Ja.
0: Maar dat is al de lol en de wille die het in het leven heeft.
1: Ja.
0: Heeft u dat dan zelf ontdekt in dit traject? Hè? Want dit is die allereerste Grutte Theater show. Dus het is van een hele groep mensen.
1: Ja.
0: Hoe heeft dat zelf ontdekt?
1: Het plezier. Nou ja, ik ken wel ook echt het moment dat je denkt... maar eigenlijk heb ik alles voor elkaar, maar het voelt gewoon leeg, zeg maar. Dat is ook een van de eerste scènes uit de, nou ja, uit de voorstelling, zeg maar. En dan op een gegeven moment... ja, leeg is niet leuk, dus wat ga je eraan doen? En ik merkte in mijn leven, en dus dat komt ook terug in het stuk... is dat je lichaam eigenlijk heel veel signalen geeft. En dat we heel erg geneigd zijn om dat gewoon... te onderdrukken.
0: Zoals, neem eens een voorbeeld.
1: Dat kan iets zijn als hoofdpijn hebben bijvoorbeeld. Of heel vermoeid zijn. Of buikpijn hebben. Van iets wat voorgesteld wordt waarvan je denkt... jeetje, mijn maag draait hiervan om. Maar ik ga het niet zeggen.
0: Maar daar mag je dus naar luisteren.
1: Daar moet je naar luisteren, ja. Dat is eerst spannend.
0: Ja, dat is wel mooi. Hey Do, Stister dus... maar hoe lang wordt het ongeveer die show vandaag? Of?
1: 2 keer 3 kwartier.
0: Oké. En wat gebeurt er? Want de sisters in de zeel, want is het oké, nou, kan ik wat zezen? Of wordt mijn verhaal verteld? Hoe interactief is het?
1: Het is interactief, maar niet super. Omdat ik ook eigenlijk wil dat je het gaat ervaren. Want anders dan blijf ik vertellen, zeg maar. En verlangen is iets wat je moet voelen. Dan gaat er iets in beweging komen. Dus ik speel, ik vertel verhalen. Af en toe doe ik een... ja, ik noem het een gedachte-experiment met het publiek. Dus dan stel ik inderdaad vragen en dan komt er zo'n muziekje onder.
0: Maar vertel, wat is het toch zo'n liedstukje?
1: Een vraag die vanavond aan bod komt is bijvoorbeeld... wat doe je al een tijdje niet?
0: Nou, ik paas hem even terug.
1: Ja, lekker.
0: Maaike, zit je al even in de boel? Wat was er al een skofje net?
1: Ja, doe hij er zelf geen antwoord op?
0: Nee, ik wacht hier nog even.
4: Wat doe ik al een skofje net? Poef.
1: Nou. Wat je wel zou willen.
4: Wat ik wel zou willen? Jeetje.
3: Heel
4: dat
3: eerlijk.
4: Dat vind ik wel echt een lastige.
0: Ja.
4: Ik zei er nou net niet in het wat rijden.
0: Oké, dat is onder tafel.
3: Nee. Nou ja, ik weet het even niet.
0: Je moet zometeen nog geïnterviewd worden. Dus,
1: ik kreeg
4: een vakantiefest. Burkhek leuk. Leuke frun. Ik zou het niet weten.
0: Oh. Nou, misschien echt helemaal heel lang voort of zo. Echt totaal onder gewoon nul verantwoordelijkheden. Gewoon echt helemaal niks.
1: Ja.
0: Een soort van de hele dag een drillen in de zee.
1: Ja, lekker.
0: Maar niet eer om de wetter. Vrij, dat. Ja. Dat zou misschien... Maar ja, dan komen inderdaad verantwoordelijkheden. Er komt een huis en er komt een gezin en er komt van alles bij. Dus dat kennen we net.
1: Nee, het grote plaatje kan vaak niet. En wat vaak wel kan is... maar dit roept iets op bij mij waar ik blij van word. Waar ik energie van krijg. Wat kan ik wel doen? Nou, je kan misschien wel een middagje gewoon lekker
0: onderwetter.
1: Water. Onder water. Ja, jij kan een middag onder water. Ik weet niet of dat lukt.
0: Dan ben ik wel van een heel ding in orde. Hoor.
4: Ik weet ook alweer wat. Een appeltaart bakken.
1: Ja.
4: Dat heb ik al heel lang zin in om weer even wat te bakken. Komt nooit aan toe.
1: Okay. Nee. Nou, dat soort dingetjes zijn het vaak. Hele kleine dingen.
4: Net zo grust.
0: Maar zit op vreten joen van?
4: Ja.
0: En dan gewoon gesneunt hem gewoon meenemen.
4: Kopje thee.
0: Van Jirre.
4: Is goed.
0: Ja,
4: nee,
0: dan
4: zit ik hier. Dan laat ik een appeltaart meenemen.
0: Hey, dan heeft een bellenblaas bij. Dan sluiten we daaruit mee aan. Want dat zit voor een soort van... symbool voor iets?
1: Yes. Kiek.
0: Ja, dit is een ouderwetse bellenblaas.
1: Dit is gewoon een bellenblaas.
0: Ja. En wat doet dit?
1: Nou, dit brengt een beetje lucht. In alles wat er moet, zeg maar. Wat ik merk als ik bellenblaas zie... is dat ik echt denk... oh, ik mag even bellenblazen. En dat gevoel, ik mag even of ik wil even... Ja, dat is eigenlijk wat je wil... wat je wil volgen.
0: De droomvrouw. Het is Joen dus, de officiële première in Snits. Binnen nog kaarten of wie die...
1: Nee, hij is echt uitverkocht.
0: Maar gelukkig, want ze hier die net zitten. De gist ik naar Jervinta.
1: Ja.
0: En wanneer is dat?
1: Dat is op 15 november. En dat is een... dan weet ik het niet. Zaterdagmiddag of zondagmiddag? Volgens mij een zondagmiddag. En dan wordt hij... dan doe ik hem samen met een collega die heel goed in sound healing, dus klankbaden is. En dan wordt het een hele mooie middag.
0: Daar kun je nog een kaart voor krijgen.
1: Daar kun je kaart voor krijgen.
0: En waar is dat?
1: In Heerenveen, bij het huis.
0: Oké, maar heeft toch een website? Waar mensen
1: ik heb
0: dat
1: zeker
0: vinken.
1: Een website.
0: En dat is?
1: www.laurabeekhuizen.nl. En daar kun je ook aangeven als je interesse hebt. Er komt, ik verwacht, omdat hij nu is uitverkocht, dat ik hem nog een keer in het theater ga spelen. Nou ja, als je op die interesse leest staat, dan... kom je daar van.
0: Okay. Dus van angst naar verlangen en dan naar dwaan en gelukkig wezen. Dank u wel, Laura.
4: Ja, ik wil een beetje...
5: Een goed begin van het weekend.
6: Op en nu.
7: Omroep
4: Het wit van het ier, heb ik het idee. Verlangen. Mm. Fred van B&B Vol Liefde hier. Ik had het alleen maar over
3: verlangen.
1: Ja, ik heb het weer terug.
4: Ja, toch? Ja. Ik heb het een soort voor. Nou, misschien heeft het toch wel verlangen om eens een keer een kunstwerk te kiepen voor het eerst. Een kunstwerk in Museum Bichen. Dat kan altijd, maar nee, nou, hoe is nemen? Dat kan een Museum Belvedere. En dat kan eens nooit. Het is het enige museum in Nederland die een kunstbeurs organiseert. Dus ik is echt wat van de morgen meenemen naar hoe staan. Nou, bij u aan tafel zitten Lydia Wieringa van Kunstruimte Afhoek uit Grains en Marcel Prins van Kunstlokaal nummer 8 uit Jubbegeer. Welkom, mooi dat je hem er binnen.
3: Dankjewel.
4: De binnen op de tredde dag. Het is vier dagen, je min al even dwaande in het museum. Ja. Helemaal wat verkocht?
2: Jazeker, we hebben in ieder geval 8 werken verkocht.
4: 8 werken. Ja. Nou, dat vind ik al een mooi proetje.
2: Ja.
4: Ja. En Lydia?
3: Ik heb ook wat verkocht.
4: Ja, ja. Wat goed. Ja. Het is voor jou de eerste keer dat je op deze kunstbeurs staat. Je hebt wel op andere beurzen gestaan. Is het anders?
3: Ja, het is totaal anders. Het is eigenlijk dit jaar voor het eerst dat ik op een kunstbeurs sta. Ik stond op de Kunstraai. Dat was een initiatief van Francis Boeske. Zij had een aantal project spaces uitgenodigd die gerund worden door kunstenaars zelf. En ik dacht van ja, dat soort ruimtes moeten bij uitstek ook getoond worden op kunstbeurzen als de Kunstraai in Amsterdam. Dus daar heb ik ja op gezegd. Nou, dat was één groot feest die hele week. En Belvedere, het museum, is mij zeer lief. Ik heb het jaren geleden al ontdekt en ik was echt helemaal verrast van oh, wat is dit voor prachtig museum hier in Heerenveen. Dus ik zou ook echt tegen iedereen willen zeggen, kom naar Heerenveen, ga Belvedere bezoeken, want het is prachtig. Het hele landschap eromheen is prachtig. Tom Mercure heeft het ooit aangeswingeld. Geweldig gewoon. En ja, ik ben nu gewoon heel erg blij dat ik jaren later op deze kunstbeurs kan staan met Afhoek.
4: Ja, Marcel, herkent u dit gevoel dat het echt heel bijzonder is?
2: Jazeker. En voor mij is het al de 7e keer dat ik sta, dus dat is iets anders. En ik vind het mooi dat we naast elkaar staan. We praten ook niet over een stand, maar wij krijgen echt een kabinetje. Dus het is ook echt een museale presentatie die we doen. En dat vinden we het leuke eraan. Dat maakt het ook anders dan de bordkartonnen boordjes op een beurs in Draai bijvoorbeeld. Dit is echt een museum en zo voelt het ook. En die omgeving die doet inderdaad ontzettend mee. De beurs is ook bedoeld voor noordelijke kunst, kunstruimte.
4: Ja, Art Noord heet het ook.
2: Art Noord. Dus in principe zijn het galerieën die uit het noorden komen, of in ieder geval noordelijke kunstenaars presenteren. Daar doe ik niet helemaal aan mee. Ik zit in het noorden, maar presenteer meestal kunstenaars uit het hele land, maar eventueel uit New York en Berlijn. Maar in dit geval heeft bijvoorbeeld Mariette van Erp, die in Brabant woont, heeft gewerkt in Bierum en daar in het Hoge Land 3 weken gewerkt. En op de laatste dag hebben wij een selectie gemaakt uit het werk wat zij daar gemaakt heeft. En dat presenteren we nu in Belvedere.
4: Ja, want je hoorde even wat werk van haar omheen. Ja. Voor degene die de televisie er net bij onhaven en alleen nog luisteren. Wat zeggen we? Wat maakt
2: nou,
4: zij?
2: Wat we zien is vooral heel veel leegte. En die leegte, dat is natuurlijk bijzonder voor het Hoge Land. Totaal anders dan wat er in Brabant gebeurt, in Gemert, waar zij vandaan komt.
4: Ja.
2: En dat maakt het bijzonder.
4: En Lydia, daar heb ik wat meegenomen. Je hebt ook wat meegenomen.
3: Ik heb zeker wat meegenomen. Ten eerste is dit mijn logo van Afhoek. En daar heb ik eventjes een zeefdruk van meegenomen. Dit is mijn eigen zeefdruk. Die heb ik uitgebracht als jubileumprint. Want ik besta dit 5 jaar. Ik heb het al 5 jaar volgehouden.
4: Ja,
3: het is best knap in kunstenaarsland tegenwoordig. Mm-hmm. En natuurlijk heb ik dan ook nog een heel mooi schilderijtje meegenomen van Bas Schippers. Dit is Twentse cowboykunst. Maar Bas woont tegenwoordig
4: Twentse
3: in
4: cowboy.
3: Ja, hij bevraagt heel erg de rol van de stereotype mannelijkheid. En je ziet hier wel op het eerste gezicht denk je van, oh, wat leuk, een paard. En dan ga je beter kijken en dan zie je dat er mensenbenen onderuit steken. Dus dat het een verkleedstuk is. Prachtig mooi schilderijtje. En Bas, ik heb dit meegenomen. Ik laat heel veel abstract werk ook zien. Maar Bas krijgt straks een solo tentoonstelling bij mij in Hofhoek in december. En ja, ik dacht, dan moet ik toch sowieso ook werk van hem meenemen om aan iedereen te kunnen vertellen.
0: Ja, want je hebt dus een je laat het zien. Hebben jullie, zijn jullie zelf ook als kunstenaars actief?
3: Ja.
4: En een kunstruimtes heb jij dan. En jij, kunstlokaal noem je het. Dat is net weer wat anders dan een galerie.
3: Galerie gaat iets meer over. Ik vind het heel lastig. Sommige mensen zeggen ook galerie of hoek. Natuurlijk zijn er fantastische galeries. Maar ik zie mezelf niet zo als galeriehouder. Ik zie mezelf meer als kunstenaar met de kunstenaars. Dus ik richt de exposities ook in met de betreffende kunstenaar. Ik presenteer solo tentoonstellingen. En bij iedere solo tentoonstelling wordt ook een zeefdruk van de betreffende kunstenaar gepresenteerd. Die gaan we zeefdrukken in Warfum. Bij Mara Piccioni. En ik heb dus al een hele serie zeefdrukken nu. 18 of 19 stuks van alle solo tentoonstellingen. En ook op Art Noord bijvoorbeeld heb ik de tentoonstelling ingericht met een aantal van de kunstenaars die ook bij mij geëxposeerd hebben. En dat is altijd heel fijn om zo samen te werken.
4: Marcel, als ik nou voor het eerst een kunstwerk wil kopen, waar moet ik rekening mee houden?
2: Met je hart.
0: Met je gevoel.
2: Kunst, met je gevoel.
0: En een bellenbaas.
2: Ja, nee, echt waar. Ga niet kijken van, ik moet een kunstwerk hebben boven de bank. Boven de bank zou ik sowieso niks hangen. Ik zou het er tegenover hangen, dan kan je er wat zien. koop iets waarvan je in één keer zegt, bam, dat moet ik hebben. En
4: je moet het persoonlijk mooi vinden.
2: Je moet het gewoon persoonlijk mooi vinden. En je buurman heeft er helemaal niks mee te maken. En de portemonnee misschien, jouw portemonnee moet dat aankunnen. Valt altijd over te praten. Toch? Dat is nooit een argument. En ook niet de toekomst van
0: de investering of zo. Ja.
2: Investering, flauwekul. Ja. De leukste kunst die je koopt, koop je omdat jij het wil hebben, omdat jij het fijn vindt. En of het wat waard is, het is jou wat waard.
0: Ja. Ja.
2: En dat is het belangrijkste van kunst.
4: Ja. Dan gaan we toch nog naar die laatste vraag, denk ik. Ja. Dat is bij Kunst en Kist altijd, wat is het waard? Wat kost zo'n schilderij?
2: Dit is bijvoorbeeld €550. Dus je kan bij mij terecht tussen de 120, geloof ik, en de 4900, zoiets dergelijks, wat er op dit moment hangt. Nou, moet te doen zijn.
4: Je kunt instappen als je...
2: Ja. En vaak is het zo dat mensen, inderdaad... We hadden er gisteren eentje van, die moet ik hebben. En die loopt gewoon echt die hoek in van, dat is hem.
4: Ja.
0: Punt. Maakt niet uit wat het kost.
4: Wat kost?
2: Nee, ook dat.
4: Nee.
2: Ik heb er ook geen prijzen naast gezet. Er ligt een lijst, kom het maar vragen. Val eerst maar voor het werk. Kijk eerst, geniet ervan. En...
4: Zelf al wat gekocht? Want je kunt natuurlijk ook even bij je buren spieken.
3: Nou, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Nee, dat is echt heel sneu. Dat is verschrikkelijk. Het is nauwelijks tijd voor. Want het is best wel druk. Er zijn constant mensen die langskomen. En het is eigenlijk gewoon heel feestelijk allemaal. Er zijn ontzettend veel enthousiaste reacties. En ik denk nu al, iedere ochtend als ik naar Belvedere rijd, oh, wat ga ik dit missen. Want het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn.
4: Echt een feestje.
3: Ja.
4: En Marcel?
2: Ja, zeker. En... toevallig bij de buurman.
4: Wat goed. Ja, heel erg leuk. Ja, de kunstbeurs is vandaag nog en morgen nog. Dus als je iets wil bekijken of kopen, misschien wel die eerste stick, misschien wel bij die verzameling, dan is dat Joerd en Mor nog in Museum Belvedere.
0: Ja, we sluiten op een uur dadelijk af. We hebben nog een jaloeren. Maar een heel mooi peteroerde vaststelling. Wat spielet van Pier Jin 20? Want wat bloot er oer van de traumas die het uit in opvoeding misschien wel waar komen? En hoe verwerk je dat? Nou, die vraag die zit centraal in het kwetsbare en humoristische verhaal. Dat spelen we terug aan Anne Raadveld en Merel Staalstra. En zij ben hier onder oren dadelijk in de studio.
5: Snijn in Bureau de Vries.
6: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
7: Het bureau is op paard met Friese influencers.
8: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
7: We maken een tochtje door de oude film.
9: Vier voet, waar als ik best.
7: Maaiskipper Ulbe.
9: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
5: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
16: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
17: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
18: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
4: Simone. Oh nee, het is Jel Vertolven.
19: Nee, maar het is wel Simone.
4: Het was Simone.
0: Het is echt Jel Vertolven.
4: We verlangen naar het nieuws.
19: Ja, daar heb ik in angst voor. Het ingebroek nemen van het zinnenpark Schoolenborg tussen Jistrum en Jestermar had vertraging oproepen. De 64.000 zinnenpanelen van het grootste 300 zinnenpark van Nederland liggen intussen op haar plak, maar de aansluiting op het elektriciteitsnet is nog net klaar. In eerste instantie was de bedoeling dat het zinnenpark in september al operationeel wijzen zou. Het project had het al roene hier te krijgen met meerdere juridische procedures. Die gingen onder wettervergunning en de natuurtoets. De provincie Friesland leidde werkzaamheden voor het zinnenpark ook een skofkedel. Wanneer het zinnenpark nou correct in gebruik namen wordt, is nog net duidelijk. De wethouder hoopt het eind dit jaar. Het gedrag op en om het hockeyveld met oors. Dat is het boodschap van het hockeyboen. Het seizoen is nog maar 4 weken verliezen uiteindzet, maar in de eerste weken binnen al een protte signaal over net wenselijk gedrag. En daarom had het boen een brief gestuurd naar alle clubs. Bij de graspiepers in Drachten had ze wel eens te krijgen gehad met een vjochtpartij of bedrieging. En voorzitter Jan Dijksman begreep de brief dan ik wel. Hij maakt het er werk van.
20: Wat we al doen is natuurlijk begeleiden van die scheidsrechters, dat ze weerbaar worden. En we proberen altijd in gesprek te blijven met onze leden, met omstanders en dergelijke. Ja, het is ook een stukje opvoeding en misschien is dat wel een stukje opvoeding die wij moeten geven richting de mensen om het veld heen.
19: Tennisser Sander Arends van Ljouwert en zijn maat David Bell hebben haar pleetst voor de hele finale van het ATP 500 toernooi in Beijing, Peking. Arends en Bell winnen met 6-2, 6-3 te sterk voor de Chinezen Zizhen Zhang en Yizhu. In de hele finale treft het duo Alexander Bubik uit Kazachstan en Yuchen Chang uit China. Voor gewoon mensen zal het een droom wezen om een boek te publiceren, ooit. Maar wat te denken van 12 te zien? Nou, schreeuwer Bert Wiersma van Drachten giet er nog weer 4 uur in. Hij publiceerde juster zijn 100ste boek. En dat net al innig, Wiersma kreeg ik nog een koninklijke onderscheiding. De schreeuwer vertelt wat nou het meest grutskop is.
21: Ja, ik geloof toch aan het lintje wel. Je hebt al 100 keer voor het eerst een boek gehad, maar dit is de allereerste keer dat je een lintje krijgt. En dat is, ik ben daar wel grutskop.
19: Het waren er nog. Het is een kalme yes day. Eerst de zinnen komt erbij. Van de middag ik wat meer bewolking. Maar de temperaturen zijn heel noffelijk. Nu 20 graden. Vannacht zak het hier naar een graad als 8 of 10. De komende dagen hetzelfde type waar. Kalm yes waar onder hè, jongens. Ja. Onder hege druk.
4: Maar doe ik ook zo goed op die Chinese naam.
19: Ja, die Chinese naam. Daar heb ik het zo op.
4: Ja, dat is dat niet voor jou, Willy.
19: Maar er is in elk geval een hege druk gebied. Morgen is er wel eens wat bewolking en kans op een spatje ruin. Maar daarna wordt het weer prachtig waar om erop uit. 29 graden en zinnen.
4: Heerlijk. Was het een plantje mij?
19: Jawel.
4: Die is van Klaas. Ja, is er vergeten. Nou, dit mijn hoes. Nou, ja? Simone de Blauw, super. 10 getanken, Simone.
19: Wat is het eigenlijk?
0: Het is een gretig, die plant.
4: Ja, die is blauwspoten.
19: Oh.
0: Ja, dat was het maar net.
4: Dat keert is er gewoon in. Dat jetsa.
19: Oh, dat jetsa?
4: Ja, dat jetsa. Dat vind ik meest mooi. En oh. Ja, de past mooi bij die blauwe eekskado. Neem mij. Simone, 10 getanken.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.

0: Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Op en Uit.
5: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: vannacht.
1: Van hier en mij sjoch net waarom.
2: De première. Wat wordt er in die familie trochjoen? Zonder dat je het eer uitspreekt. In de nieuwe Pier 20 voorstelling. Wat speelt, brengt een repetitie tussen twee vrouwen een verzwegen familieverhaal aan het licht. Bij ons aan tafel zitten de vrouwen makkers. Vrouwen vrouwen, spielers Anna Raadsveld en Merel Staalstra. Schrijver Roos Bottinga en regisseur Mara van Vlijmen. Welkom.
3: Dank je.
4: Dankjewel.
2: Wat speelt, ja, Roos? Je hebt het

0: verhaal skreun? Wat spiel het er?
1: Heel veel. En ik denk, de titel is denk ik een mooie speling over dat het een voorstelling is. Of het is een repetitie voor een voorstelling. En tegelijkertijd gaat het over de intergenerationele trauma's die er spelen. Dus wat speelt er? Ja, het leven, denk ik.
0: Best wel een ingriepend, dreig verhaal misschien soms hier. Net, ja, best complex.
1: Ja.
0: Hoe bist u daar helemaal in dutsen?
1: Ik denk gestart vanuit mijn eigen fascinatie over het onderwerp en ook onderzoek gedaan naar hoe intergenerationeel trauma nou precies werkt, wat het ook is. En daarin ook geprobeerd te zoeken naar wat voor verhaal ik daarin wilde vertellen. Want ik denk dat we allemaal wel zo films kennen over dysfunctionele families met kerst of zo. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik weet niet of ik daaraan wil bijdragen, aan wil toevoegen van, nou ja, nog een gesprek dat ontspoort. Ik wilde denk ik iets schrijven over hoop of wat dan helpt, wat mensen weer bij elkaar kan brengen, zonder de complexiteit van het van trauma te plat te slaan. En dat was een hele spannende balans. En ik denk, ik ben uiteindelijk uitgekomen op theater. Dat theater helend kan zijn, maar ook dat het gewoon heel complex is en veel langer duurt dan één voorstelling maken. Maar dat je er wel iets aan kan toevoegen, aan kan aanstippen wat tot heling kan brengen.
0: Ja. Ja. En dan mat dat verhaal het theater in.
1: Ja.
0: Mara, regisseur, hoe komt dat tot uiting in het theater? Hoe vorm je dat tot een theaterstuk?
2: Wat natuurlijk heel erg leuk was, wat Roos net vertelt, dat het een repetitie is. Dus het is een theaterstuk in een theaterstuk eigenlijk. Dus dat vonden wij heel erg leuk om ook te spelen met hoe repeteer je en waar speelt het zich af. Het gaat ook in dorpshuizen spelen. Dus wij zijn ook in het dorpshuis. En toen zijn we vooral heel erg bezig gegaan met hoe laat je eigenlijk zien wat er gebeurt bij Anna speelt degene met het trauma.
0: Dat is de regisseur of de acteur?
2: De acteur. Ja. Zij heeft eigenlijk een tekst geschreven in het stuk. Dat is misschien wel goed om even te benoemen. Zij heeft zelf een tekst geschreven, de acteur, over trauma. Maar ze heeft zelf nog niet door. Ze is eigenlijk in een ontkenningsfase dat het over haarzelf gaat. Dus zij wil de hele tijd niet repeteren. Zij wil het niet aangaan eigenlijk. En dat is een beetje het gevecht. En uiteindelijk gaat ze het toch doen. En dan gaat eigenlijk het luikje van het trauma open. En dan komt het naar buiten.
3: Voor het doel ik niet een intergenerationeel trauma. Wat kist er eens een voorbeeld aan Jan wat dat is, zodat het publiek snapt hoe dat zit?
1: Het is nu een redelijk wijdverspreide term geworden, maar oorspronkelijk is het gestart om het collectieve intergenerationele trauma wat zo grote gemeenschappen zoals de nabestaanden van mensen tot slaafgemaakte mensen en de Holocaust hebben meegemaakt. Dus een insane groot trauma wat een hele generatie niet heeft kunnen verwerken, dat ze heeft doorgegeven op volgende generaties.
3: Ja, en dat je trocht de familie. En ik heb het wel eens gehad van mensen die het in Indië zitten hebben, in zo'n kamp.
1: Precies.
3: Dat dan de mem die dat maaimaken heeft, dat die trooihout op het band niks voor het smieten.
1: Ja.
3: Ik moet altijd mijn eten op eten, want toen hiek ik te min.
1: Ja.
3: Dat kan je me voorstellen dat...
1: Ja. Of een zwijgcultuur van wij hebben het er niet over en dan kan een kind niet leren hoe die het wel moet doen. En dan.
3: En hoeveel generaties kind weet strok in?
1: Ja, volgens mij kun je eindeloos doorgaan. Ja. Dus als jij opgelost en je geeft het door, maar dat kind weet ook niet hoe het moet, dan geeft hij het ook weer door.
3: Ja,
1: zo, het is een eindeloze trein.
2: Ja, zo is ook mijn interesse gewekt. Een aantal jaar geleden was ik zelf bij de psycholoog terechtgekomen, omdat het niet zo goed met mij ging. En toen ging de therapeut heel erg vragen, dus over mijn jeugd en mijn familie. Maar ze gingen heel erg, mijn grootouders hebben allebei in het kamp, in het Jappenkamp gezeten, waar jij net over begon. En die ging daar heel erg op in. Die bleef er allerlei vragen over stellen en zo. En toen dacht ik echt van, wat heeft het nou te maken met hoe het nu met mij gaat? En toen ben ik eigenlijk door die ervaring ben ik erover gaan lezen, over dat intergenerationeel trauma. En op wat voor manieren je dan toch dingen kan meenemen.
3: Maar wat gebeurde er bij jou dan? Of was er niks geen?
2: Nee, ik heb niet bijvoorbeeld hier in dit stuk gaat het over.
3: Nee, maar had jij iets? Kwam er iets uit die
0: Een trauma dat doorgegeven was naar...
2: Ja, zeker.
3: Maar
2: ja,
3: wat was dat dan? Als je er open over wil zijn?
2: Ik heb gelukkig een hele warme jeugd gehad. En niet zoals in het stuk met agressie. Dat was helemaal niet op dat vlak. Maar meer op het vlak van... hoe zeg je dat? Ja, eigenlijk het conflictmijdende.
3: Oh ja.
2: Merkte ik heel erg.
3: En dat niet over praten, dan is het er niet.
2: Dan is het er niet. En ja, voor mezelf dacht ik wel van... ja, dat kan echt wel daarnaar teruggerekend worden. Ja.
0: En dan moet jij het loslaten, zodat het de generatie die ketting breekt eigenlijk... en niet meer doorgegeven wordt.
2: Ja, ik denk, het is natuurlijk niet heel zwart-wit een oplossing voor... maar zoiets als wat ook in het stuk zit... er überhaupt over praten, het niet wegdrukken... ja, dat is wel, denk ik, stap 1.
1: Ja. Ja.
0: Een belangrijk element in het stik is ik de Friese taal. Het stik is schreeuwen in het Nederlands. Nieke Laverman die heeft het oerzetten nooit Fries. Jim Traspielers hebben een stikje, een scène eigenlijk... uit de voorstelling opnaam. En dat hebben we hier bij u. Laten we daar even naar Jere. En dat gaat specifiek over die Friese taal.
4: Do praat Friesk. Wie is dat?
5: Goh, nee, dat heb ik niet eens in de gaten. Dat is het ek. Die taal is ek. Die taal zit hier en dat maakt het alles bij elkaar.
4: Hoe bedoelst?
5: Friesk is Friesk. Friesk is dit, bisto. Het is Bart in het Friesk. Snapst? En dan kan ik net leren. Dat is het. Dan kan ik net leren. Wat heb ik dan eens die in al die jaren? Onder een stolp zou beren dwaan. Wat? Wie dat? Wie dat hoor wat?
4: Vanzelfs.
5: Nee, ik bedoel, hoe echt wie dat of zo?
0: Ja, Merel, wat gebeurt hier, hè?
1: In dit stukje?
0: Ja.
1: We hebben net het moment gehad dat de scène is gespeeld. En in de hele voorstelling heeft Anna, of het personage van Anna, Tonske, praat... de hele tijd Nederlands, of het liefst zoveel mogelijk Nederlands. En nu heeft ze het in het Fries gedaan. De taal waarin het gebeurd is. En ze heeft dat dus zelf niet doorgehad. Dat ze toch naar die taal is gegaan... en dat ze dat nodig had om bij dat gevoel te komen. En de regisseur die merkt dat op. Hoor je dat je het eindelijk doet... Dus dat is wat hier gebeurt in dit stukje.
0: Ja, had het ik iets mee daar zelf te krijgen? Hoe stel je het? Ik praat in je Fries eigenlijk Nederlands. Dit die rol, daar trok ik een beetje dichtbij die? Of?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben wel erg geïnteresseerd in... ik ben hier in Friesland. En ik opgroeit met de Friese taal. Maar mijn huid is Snitsers. Dus dat is dan net weer de Friese taal, maar een Friese dialect of het Friese, stadsfries.
0: Ja.
1: En dat is dan maar met oorzen als ik op squallen dan mooie vriendinnetjes en die wie dan echt Friese. En dan denk ik, dacht ik, maar ja, ik ben echt Friese. Sorry. maar een sneker, maar is dat dan echt Friese? En dat wie eigenlijk al in dat hele kleine, op dat hele kleine stikje in Friesland, wie ik al zat bezig met mijn identiteit als Fries. En dat hou ik eigenlijk nog steeds. Dus nou doch ik doch het nou even in het Fries. Maar dat is voor mij toch echt... Ja, het jeert wel bij mij, maar het stiert ik weer van mij. Oh, maar het Nederlands is het echt net heel dol. Want het is ik weer snitsers. Nou ja, zo.
0: En ik wil een intiem stik om te spelen. In met mij is een twaan.
1: Ja.
0: En we hebben heel veel persoonlijk contact daarin. Maar ik vind dat als de boete te laag. Viel dat ik zo op het podium? Dat je hem ook hoor echt... helemaal bij mijn koor komen?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Ja. Het is eerst... we lopen heel erg om elkaar heen. We hebben alle twee een heel ander doel... of een heel beeld van wat er gebeurd is. En zo langzaam... Ja, komen we tot elkaar wel.
5: Maar het is ook wel... We moeten wel ziekje op de personages. Want de regisseur had zoiets van... Er was een trauma en dat is echt heel erg duidelijk. En de actrice had zoiets van, er is geen probleem. En ik vind het echt gedoog. En dan hield hij dat gevoel en hoe praten. En de actrice zei het echt van, praten is net voor iedereen. Net iedereen praat. Ze proberen je wel om elkaar om te vinden.
1: Ze proberen het heel erg. En uiteindelijk lukt het dan, maar de weg ernaartoe is zo...
4: zo moeilijk, omdat ze zo'n ander beeld hebben.
3: Ja. Nee, is dit wat in families gebeurt, dus? Dat de Ian de troer hebbel en de oornet?
1: Ja, dat kan. Ik denk dat soort ontwikkelingen nooit helemaal synchroon lopen. Dus waarbij er dan één zo... Oh my god, onze ouders en onze opa die hebben echt alles helemaal verpest. En dan is een ander zo nog helemaal zo... Nee, het is helemaal uit de andere hand, waar heb je het over? En nog zo heel erg loyaal. En dan na 30 jaar, als die... soort van als die eerste al lang breed het verwerkt heeft, dan begint die ander. Oh my god, onze jeugd! Dus ja, dat soort dingen dat die elkaar niet raken, dat herken ik wel, ja.
3: Ja, het past denk ik ook wel een beetje in de titel van de Fontein, volgens mij.
1: Ja,
3: van Elsa Stein, die iedereen leest. Dat is echt, want het is, ja. Wat ik bijvoorbeeld bij het boek heb, dat lees ik dan wel. En dan, ik snap het, maar ik snap het soms ook net. Want het is soms ook zo ongrijpbaar.
1: Want wat snap je er dan niet in?
3: Nou ja, dat bijvoorbeeld een trauma van een. Van bijvoorbeeld een deerbenne Bensie, dat ekkel trofwurtje kin in de fontein, hoe dat trof die leven hinnekeert.
1: Ja.
3: Soms is het zo vaag dat je net snapt dat het er is, maar dan is het er wel. Is dat, hoe doe je hem dat? Ja. Want ja, dan is het wel publiek dat het misschien helemaal onder het begin van dit stikstje, deze ontwikkeling.
1: Mag ik maar?
3: Ja, tuurlijk. Nou, ja, ik vind het een scherp. Want soms is het een beetje, wow, wat zwier. Maar het is ingewikkeld.
1: Nou, ik denk dat dat probeerde ik ook met dit stuk te doen, is juist zo, een trauma is, ja, die term, dat is ook inderdaad heel vaag. Van wat is dat nou? En in ook, trauma hoort bij het leven. Je doet gewoon de hele tijd constant butsen op. Dus dat is ook niet, dat is ook per se niet erg. Maar juist als je het niet goed verwerkt of niet oplost, dan een beetje, dan ga je een soort overcompenseren in je lijf. Alsof je een soort pijn hebt aan je voeten en dan ga je helemaal zo lopen. En dat is eigenlijk de last die je hebt. Dus gevolg of hoe je daarna eromheen probeert te fietsen in je normale gedrag. Dat is waar je uiteindelijk dan last van hebt. En in het stuk is het ook gaat het er niet over. Of ze zijn gewoon aan het werk, maar ze lopen constant tegen dat gedrag aan. Tegen die uiterlijke vertoning.
3: Oké, dan heb ik een oorvrouw van daar. Anna, nee, maar hartstikke leuk.
2: Ja, ja, ja.
3: Want, wat ik dus verneem is dat die generatie voor u, mijn ouders. Nou, die hebben heel vaak zitten. Ja, hallo, nooit naar een psycholoog geweest. Ja. Het zal wel. Nee, ja. Wij hebben daar nou maar te krijgen. Ja. Wij moeten dat al hier oplossen.
1: Ja.
3: Dus wie rekkerst in het publiek? Is binnen die ouderen, waarvan ik weet dat ze echt bij Jim heel vaak in de sales zitten.
1: Ja.
3: En misschien net uw generatie die er zit.
5: Nou, dat is echt wel een ding. En dat vier ik wel. En eigenlijk is Tonske, mijn personage, is eigenlijk volle meer de generatie die stoot beschreeuwt van Dean Heitemem misschien.
3: Nou, bijvoorbeeld,
5: die zegt van, oh, al die gevoelens hield hij iets. En maak ik nog een beetje lightje. En met het al juist sfeer en trauma. Hoor even op, kom, we gingen gewoon aan het werk.
3: Ja, en wij zitten bij de psycholoog om te ontdekken waarom zij niks meer.
5: Ja, precies. En die zei van, ja, dat zilt me wel. Maar ik zorg gewoon dat sto ek pien. Hast pienen, nevens mij. Dat is waar ik nou zocht. En kist dat misschien gewoon sissen. En het is ik net zo zwier als het sissen kan. Jouw er maar taal aan. Doe het maar in het Fries. Want Fries is niet met mijn taal. Geen maar naar dat Fries. Let het maar dichtbij komen. En daar binnen sommige mensen die vinden dat. Het is spannend. Dat viel ik wel in de zaal. Maar dat denk ik.
3: Maar voor de oudere generatie of voor de jongere generatie?
5: Ik denk voor beide wel. Want voor iedereen is echt even vielen dat het binnenhast of dat dingen moeilijk binnen. Dat is gewoon spannend. Maar daarvoor is theater.
3: Ja.
5: Dat we even samenkomen. Hè, want we willen al jaar bezig met mooi band en werk en gewoon het leven. En dan komen we naar het theater. Dan binnen we even samen. En dan mooi we even Shen naar. Het limmen even op een hele oren manier. En
3: dus dit is een soort van familievaststelling. Maar ze gewoon. Wij moeten iets anders maar nemen.
5: Ja, nou, ja, ik denk dat het hartstikke mooi kan.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook mooi in het stuk dat het in die zin ook gaat over theater. Dat theater erover praten. Maar ook theater kan echt bijdragen in verwerken. Dus zowel voor degene die het doen als de mensen in de zaal. Wij hebben ook een boek gelezen van Bessel van der Kolk. The Body Keeps the Score over trauma. En dat is een van oorsprong Nederlander die al heel lang in Amerika woont. En die heeft heel veel met Vietnam-veteranen gewerkt. En toen was dat nog helemaal niet zo bekend, trauma. En wat is dat nou? En die merkte gewoon, ja, soldaten die helemaal vast waren gelopen, 1-op-1 therapie hielp niet. Toen hielp het al beter om met groep veteranen te werken. En uiteindelijk, aan het einde van het boek, vind ik het heel mooi. Ja, heeft hij ontdekt dat eigenlijk theater, dus het spelen van het trauma, dus het vormgeven van het trauma en daarin herhalen als een soort ritueel, dat het meest helend was. Okay. Zowel voor de mensen die ernaar keken, als de soldaten die zelf het toneel, hun eigen verhaal eigenlijk in vorm zetten. En dan is er toch een soort veiligheid dat het vorm heeft, denk ik. Dan komt het niet te dichtbij. Maar er gaat wel steeds bij elke keer het uitvoeren gaat het scherpe randje ervan af of zo. En dat zit ook wel in het stuk.
5: En wat ik zelf dan leuk vind, en het is ook in Friesland in de dorpshuizen. Wat is dat in het Fries? Dwarpshoes.
3: Dwarpshoes.
5: Dwarpshoes.
1: Flinkblong.
5: Flinkblong. Nou, omdat in Friesland, ik denk, de cultuur in Friesland is echt wel praten, ja, maar misschien net te volle hoe het gevoel. Dat is ik wel een beetje glad is. Is dat zo? Maar tegelijkertijd, mensen acteren super veel in Friesland. Dus heel veel te even loft spullen. En mensen willen toch echt wel wat chanlitten van zichzelf. Dus dat vind ik nou, dat komt wel samen in dit stuk.
0: Mooi. Je hebt de eerste try-outs nou hoor. Spanning in de zaal dus, maar echt. Orengevoelens, wat binnen reacties ontnota West?
5: Ja, mooi, ja.
4: Ja, ja dat het binnenkomt en dat het raakt. En dat het mensen aan het denken zet. Dat was gisteren. Gisteren hadden we een try-out. En dat waren mensen van, ja, wow. Er was een gesprek daarna met de mensen waar ze naast zaten. Dat vond ik heel goed. Dat ik dacht, het is misschien niet een classic einde wat je verwacht of zo. Maar het zet je wel aan het denken. En blijkbaar willen mensen het dan toch met elkaar er nog even over hebben. Wat eigenlijk de bedoeling is, want ze gaan er dus over praten.
0: Ja. En dat is echt Dien Doelwest, Roos, als kroer.
1: Ja, waanzinnig.
0: Mooi. Ja, komende periode eerst in de Harmonie in Ljouwert.
4: Yes.
0: Daar ben je nog kaarten? Ben je die uur verkocht?
3: Ja, ik suggereer de binnenkaarten voor try-outs. Er is een hele goede
0: papier
3: in het dat komt
0: nog de hele provincie, hè? Dus echt in het Dwarshoes, net al in de Schouwburg. Maar echt in een heel soort succes. Geniet ervan. En ik hoop dat je de meesten onder te praten krijgen.
3: Ja, en die ketting, huppatee.
4: Ja.
3: En dat alle leuke familiefeestjes al geweldig winnen. Bedankt dat je me wint. Bedankt voor het chin en voor het harkje in dit weer op een uur. Orenweekend, Bibber, we hebben een heel soort leuke tips. En vanaf echt een heel mooi weekend. En maak je er wat van. Doeg.
0: Hoi.
6: Omroep Friesland.
7: 12.12 FM.
6: Alles wat er spielet.
8: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
6: Net al nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
8: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
6: Omroep Friesland.
8: Oeral en altijd. West-Maborst. Ik was het boetende provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
8: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Njoggen ont mei Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: K- Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Het is tijd voor de rispingen bij Frieske Wimboeren en het liek het een goed winnie te worden. Het was sportevenementen die het opvallen, een ultrarin op Skilge en een fitnessevenement in Terband. Dat dadelijk zien, nou in Friesland.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit je al goed.
21: 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
20: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je al goed.
22: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
23: Hoe kom ik je waai?
22: Of in die tij wekker had.
24: Hoe kom ik aan het werk?
22: Vragen die toet in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
22: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
22: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
22: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
27: Voor een naaie pensioen. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
28: Njogen ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Noe in Friesland.
29: Simone Skeffer.

0: van mooie namen van de band. Katrina and the Waves. Lekker om u te spreken. Love, Shine a Light. Het weer de Iepenen.
1: Van Tolvo, in orde.
0: No in Friesland. Van deze No in Friesland. Goeiemiddag en welkom. Het lijkt het op een eind top hier te worden voor de Friese wijnbouwers.
2: Ik ben boer, hè, dus het is pas goed jaar als het klaar is. Maar volgens nog ziet het er goed uit.
0: En een fitness-evenement Boerrocks in Terband is super populair.
3: Nou, en we zetten in je filmpje op socials en in 11 dagen ben je uitverkocht. Dus ja, dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
0: De paken van Kim van Heerden ziet in de Tweede Wereldoorlog onterjochte feest voor een moord in Bandgeer.
4: Het is eind goed, al goed in principe, maar er blijft wel een schaduw overheen hangen. Ja.
0: En we schakelen in Maaskielge. Er is een ultra-rin wedstrijd waande. En we zijn bij het weekend van de Wittenskip. Maar nu is het waar in het kwad, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
5: Een goeiemiddag, Simone. Nou, wat hebben jullie? Weer een prachtige nieuwe Simmerske yesdag. De zinnen er volop bij, maar wat hege bewolking. En met een zwakke zuidwestenwind rinnen de temperaturen van de middag nog op naar zo'n jongetje tot 20 graden. Jong eerst nou even helder, maar vanuit het noordwesten komt dan ik alweer wat bewolking. En dan is het in de nacht bewolkt, maar al kan als een spotje rond, vooral in het noordwesten. En dat is morgen nog steeds het geval. In het waterpad van de morgen komt de zinnen erbij, wordt het droog. En dan hebben we in de middenweg geregeld zinnen. En dan met een zwakke west-noordwestenwind lissen de temperaturen morgen om de zonnetje tot 18 graden. In de nacht komen we op mist en het kan wel eens even chokke mist wijzen. Maar anders meer hoe het waar.
0: Het is 9 minuten naar 12. Het is drok in de Druvenhaven deze week, want het is windtijd. En het lijkt het een goed jaar te worden. De warme, droge simmers zorgen voor een goede kwaliteit druif. En zo slag het hier in het noorden heel tijd beter om kwaliteitswien te maken. In Twiesel staat een van die Friese Druvenhaven, de Friesling. Eigenaar is Douwe Broersma.
6: Er is Johan. Ja, druven. Van, dit is de Johaniter druif. En die ben we op het moment aan het oosten.
7: Geert goed?
6: Ja, geert hartstikke best. Ja, geert mooi vlot. Vlotter dan we toch. Want het is heel mooie gave. Ja, hele mooie gave druiven. Met weinig rot erin.
7: Nou, dat is hem, troske.
6: Ja, dit is een hele mooie tros. En dit is de Johaniter tros. Hele compacte. Kies wel zien, het is bijna een soort maïskolfkast waren. Maar dat zijn hele mooie druiven. Die kunnen een hele mooie mousserende wien van matchen. En laten we de eerste, ik had nou de tweede hak plukt. De eerste laten we hingen. En laten we hingen voor de droge witte wien.
7: Nou, dat is heel mooi waar hoor, al rondom de zin. Als ik warm, dan zien ze meestal al dat is goed voor de druiven en goed voor de wien. Is dat zo?
6: Ja, zeker. Dit zijn wel speciale rassen. Die zijn geschikt voor het Nederlandse klimaat. Maar ja, dit is eigenlijk zin in orde. En een prachtige hoorn, dus dit is een hartstikke mooi hier.
7: Marianne Couperus, wist je nou blij van? Was echt een just?
8: Ja, ik ben er heel erg blij van. Ja, zeker.
7: Wat just?
8: Nou, ik zorg nu op dit moment een hele putte trossen die plukt worden maten. Dus dat is het eindproduct. Maar dat is net het enige natuurlijk. Waar ik vooral heel blij van word, is toch het IJC. We hebben net daar werken. Daar word ik heel blij van. Het groeiproces is lekker mooi als het plukken van de druiven.
7: Ja, maar je zit aanzien in het eindproces. Hè? Want dan is het plukt en dan geeft het al je door de menging. En dan wat er pers worden, stamp worden, et cetera. En dan krijg je die wien. Maar is het dingst genoeg ondacht eigenlijk voor die Friese wien? Dat krijgen die eigenlijk ook goed in het zicht?
8: Nee, wat mij betreft net. Wat mij betreft nog steeds wat meer aandacht voor Nederlandse wien. Nou ja, en in dit geval ook Friese wien. Er zijn nog net genoeg restaurants die hadden iets standaard op de kaart staan.
7: Hoe ging dat dan?
8: Ja, dat weet ik net zo goed. Ik denk dat het idee is van vroeger dat wien, Nederlandse wien, gewoon het zoeken wien, net kwalitatief goed genoeg binnen. Maar ja, dat gaan we natuurlijk al lang in hellen. Als de show naar de kwaliteit die hier makker wordt.
7: Dus mensen die hebben misschien een onterechte angst.
8: Ja, nou, ik hoop net dat het een angst is. Want angst voor wien is toch wel iets heel serieus. Maar nee, ik denk dat ze het gewoon de eerste keer proberen die maat. Jouw het een kans en kom ik er wel. Neem een keer een flesje Friesling wien. En dan moet je hem graag van het deel.
0: Ja, zijn Marianne Couperus van Druvenhof Friesling in Twiesel. Dan terug naar Kubaard en Nietap, naar Op Jorum. Ik daar ben ze druk met de rispingen van de druven. Simon Somers had voor dit hier een nieuw doel. Een goede redewien bottelje. Maar zo makkelijk is dat net, lijkt u het.
2: De druiven moeten behoorlijk rijp zijn. Dus niet alleen dat er suiker in zit en laag zuur. Maar de schilletjes die moeten mooi zacht smaken in de mond. En als ze dat niet halen in een jaar, kun je er beter geen rode wijn van maken.
1: En dan maak je wit.
2: Ja, dan maak je de witte van. Of een rosé. In dit geval kan alleen rosé.
1: Ja, want dit is een druif die je dan heel goed mengen kennen. Hoe doe je dat maar?
2: Ja,
1: rosé?
2: Dit is een blend. En kijk, als ik hier zo het sap op mijn hand doe, dan zie je al dat het een beetje rood is. En ja, dat betekent gewoon dat je er vooral rosé of rode wijn van kunt gaan maken.
1: Hoe is het hier voor Jim?
2: Dit wordt een heel goed jaar. We hebben geen vorschade gehad, want dat is met ijsheiligen altijd een ding. We hebben geen regen gehad tijdens de bloei. Dus er zit veel aan. En het was een mooie zomer. En in het zuiden en in het oosten was het heel droog. Maar dat viel bij ons in het noorden wel mee. Dus ik ben boer, hè, dus het is pas goed jaar als het klaar is. Maar vooralsnog ziet het er goed uit.
1: Is dit een hele kansrijke, een kansrijke sector voor de Friese agrarische sector?
2: Ik weet het niet. Het is heel veel werk en het is toch wel risicovol. In 2023 hadden we wel fors, 24 hadden we wel voorschade, hadden we heel veel regen. En in zo'n jaar halen we maar een vijfde van de normale opbrengst. En als je ervan wilt leven, moet je daar de reserves dan wel voor hebben.
0: En dat zei Simon Somers van Op Joren. Een meerderheid van de leden van de FNP had Freet Joen, Juste Joen dus, op het jaar en Auke van der Goort, die 24 is, onwijst als listloeker voor de Eerste Kamer. Van der Goort kreeg vanwege zijn grote inzet en ondervinding de vakkar Boppe der Krol uit Brussel. En die wie troch het bestuur vaart drogen als kandidaat listloeker. Van der Goort had hem de afgelopen tijd in de Senaat onder meer sterk maken voor een betere regeling van minbouwskeer, betere gemeentefinanciën en het principe elke regio telt, zo vertelde hij op de geerkomsten. Zijn presentatie uitsjoegen bleek bij de geerkomsten, want na een geheime schriftelijke stemming die blikken dat Van der Goort volle meer stemmen hier als Dirk Krol. Dadelijk twee sportevenementen, een ultrarin op Skielge en een fitnessevenement in Terband.

0: Galway Girl, wie dat, van Ed Sheeran. De belangstelling voor de fitnesswedstrijd Boer Rocks in Terband is dit hier grut. De 100 beschikbare plakken voor het evenement, dat op het populaire High Rocks liket, maar dan op een boerenpleets, win binnen halve dagen uitverkocht. Dat het zou hutgieën had de organisatie zelfs ik verrast. Initiatiefnemers Vrouwtje Diek en Catharine Kruis lezen uit wat Boer Rocks Nokreks is.
1: We hebben eigenlijk dezelfde soort oefeningen als je het je bij de High Rocks hebt. Dus fitness combineert met hutrinnen. 8 fitnessonderdelen, met 8 keer hutrinnen, 850 meter. En tussendoor 8 best wel zware krachtonderdelen. High Rocks is natuurlijk altijd binnen. Wij zijn Boer Rocks lekker boetendoor. Wij zijn boetendoor, vooral je. Dus wij doen het boeten. En inderdaad, mij een squatter. Dus we hebben materiaal wat aanpast aan de omgeving, aan de boerderij.
2: Ja. Wat maakt het dit zo bijzonder?
3: Ja, ik denk dat het op een boerderij is natuurlijk, dat het buiten is. High Rocks is natuurlijk een trend. En ja, wat wij gewoon leuk vinden is, daar ben ik een heel soort mensen die sport graag buiten. Die hebben wat minder met de sportskwallen, maar ja, er is net echt een wedstrijd of zo voor. En ik denk dat dat gewoon speciaal is van de best om trainen. Dan ben je bezig met krachttraining. En ja, kerst door dit volbrengen, nou, dan best goed traind.
2: Ja, en zo'n belangstelling.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Hoe vind je dat?
3: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. We vinden het zelf heel leuk, maar blijkbaar van je oren meestal vind ik heel leuk. Want ja, het wie echt. Nou, we zijn eerst nog maar eens even Shannon, vorig jaar even geprobeerd. Zo, nou, proberen we maar 50 man, nou, dat wie samen uitverkocht. Nou, zo geven we dit hier 2 keer zo volle. We weten nou een beetje hoe het gaat. We gaan hier rond de zaal, dus dan geven we voor 100. Nou, en we zetten in een filmpje op socials en in 11 dagen weer uitverkocht. Dus ja, dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
2: Want hoeveel onderdelen zitten erin?
1: 8. Ik ben 8 krachtonderdelen. We beginnen maar 1 keer een rondje hutdraven. Dan starts bij het onderdeel wat we hier achter sjoggen, bij de squadden, de rope slams. En dan slaast hij in principe 200 keer met die touwen op een del. Dan rest weer een rondje totdat ze alle 8 krachtonderdelen aan heeft.
2: Ja, en dan zou je zeggen, het is net makkelijk. Nee, waar zit dan het dregen van een Boer Rocks?
1: Het is sowieso de combinatie van het hutrinnen en de zware krachtonderdelen. Ja, en sla maar eens 200 keer mijn santouw. Dat is net licht, dat viel je wel in de jerms. En je viert erop, ik weet niet of je het joggen, maar daar lees ik de band die je 50 meter omkantel je maat. Het zijn hele zware banden. Dus de krachtonderdelen binnen, ik word zwier. Dat draven tussen toch kerst een liedbietje herstellen. Maar uiteindelijk na je 8 onderdelen, dan heb je de pijp al uit, denk ik.
2: Ja, het loon leidt vol met al die attributen. Wat stiert je nog meer, Catharina?
3: Nou, vrouwtje zou dus al het band duwen. Hè. Daar hebben we een grote trekkerband die is omtroost. We hebben dan autoband die kerst vooruit loeken. Hè. Dus dat zegt het loeken. Nou, dan hebben we de burpees. Het meest gehaat onderdeel voor de meeste meesken.
2: Wat is dat?
3: Burpees, ja, dan moet je plat op een groen. En dan komt ze eromheen en dan springt ze vooruit. En de meesten vinden die wel vrij zwier. Ja. En nou ja, dan hebben we daar in het orenstukje laan hebben we eerst nog de farmer carries. Dus een mooie sherry kenzen, een hele aan sjouwen. En de lunches, mooie sek in de nekken van de keulbult hebben we sekken nou hellen. En dan gaan ze heen en weer. Last minute komt de trekker in het laan en daar hebben we de TRX noemen. En dan moeten ze hunzelf even Shen 100 keer oploeken ik. Ja.
2: Is dan uiteindelijk werd mensen het verdoggen? Is er eigenlijk nog een prijs te winnen of zo?
3: Nee, het is vooral de eer, denk ik, hè, dat je dit heli kennen. En er komt voor een eindklassement. Hè, dus de kerst even die zelfwerk liekje maar hoor. Maar nee, het gaat er vooral om dat we machinaal willen. Hè, dat we lekker in actie binnen. En dat je zelf even een beetje uitdagen.
2: Minder ik nog bepaalde traders waarin het mij het waan kerst?
3: Ja. Ja, zeker. De kerst natuurlijk solo gaan, hè, dan dus alles alleenig. Dus dat is het zwiste. Kerst in duo, kerst in fjouwertal. Maar we hebben ook een speciale light variant. Dus dat betekent ja, dat we de zwiste onderdelen vervangen het ora onderdeel. De burpees en de lunches, die doen we op een strierpakje met ze erop stappen met gewicht in de nekken of zitten en weer staan. En nou, de sherry cans is voor de reguliere versie zit 15 kilo in. En voor de light zit bijvoorbeeld 10 kilo in. Dus samen maakt het al je wat lichter. En de hoes net besliste draven, normaal is powerwalken. Dus eigenlijk gewoon lekker actief rennen. Dus daar hebben we eigenlijk de drempel wat verlegen om ik ja, toch een bredere doelgroep hierbij te betrekken. Hè? Dat mensen net denken van, oh, dat ken ik net. Nee, er is altijd meer mogelijk dan als tinkst. En daarvoor is het een light variant eigenlijk.
0: Ja, als je denkt dat je net meer kennis zit je nog maar op 20%, heb ik ergens ooit een keer gehad. Nou, dat powerwalken, daar zullen we het nou over hebben. Maar dan wel echt powerwalken. Rennen rond je erbij Delvallen, dat is de opdracht van deelnemers om de eerste Last Man Standing Backyard Ultra op Skilge. Justermiddag binnen 120 renners begonnen rondjes van 6,7 kilometer. En we binnen benijd naar deze in mijn eigen dochs wel redelijk gekke uitdaging. Ik praat erover met Harro Swenke van de organisatie. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Ik weet niet of je deze hele presentatietekst goed begrepen hebt, maar ik zeg, ik vind het nogal een redelijk gekke uitdaging.
4: Nou, ik moet zeggen, ik kreeg het inderdaad Spaans benauwd toen ik dit hoorde, want ik dacht, oh nee, hoe ga ik dit goed kunnen beantwoorden?
0: Nee hoor, ik kan ook een beetje Nederlands. Ja.
4: Ik vind het prachtig klinken hoor,
0: Ja.
4: Van.
0: Nou goed, maar hoe, ik zeg, dit is een redelijk gekke uitdaging, want dat is het eigenlijk wel, hè? Want the last man standing, dat betekent dat de lopers moeten lopen tot er nog maar één overblijft, die het langst volhoudt. Waarom?
4: Ja, waarom? Ik denk dat heel veel mensen zijn op zoek naar een ander soort uitdaging. En ik denk dat dit is wel echt een hele unieke uitdaging. Het is een sport ook die niet nieuw is. Dus het is een sport die is overkomen waar je uit Amerika. En in Nederland en andere delen van de wereld nu ook steeds groter wordt. En wij waren daardoor geïnspireerd geraakt. En toen dachten wij dat willen we heel graag ook iets grootschaliger naar Nederland brengen. En waar kan dat nou beter dan op dit prachtige stuk ter Schelling?
0: Ja, ik vroeg me wel af, want het is bij West, hè, daar in die omgeving. Dat is niet helemaal vlak volgens mij.
4: Nee, klopt. Maar dit soort backyard ultra's zijn juist vaak op heel ruig terrein. Met wel hier en daar ook kunnen flink wat hoogtemeters zitten. Maar we hebben de eerste 4 kilometers, die zijn op het Schelpenpad. En dan de laatste 2,7 kilometer, die zijn iets meer door de bossen. Hmm. Dus je hebt wel een divers terrein, maar het is echt een heel mooi terrein. Ik weet niet of jullie ook al een beetje mee hebben gekeken met de livestream op YouTube die je kan zien.
0: Ik heb wel wat bekeken, ja.
4: Ja, het is een prachtig eiland.
0: Ja, dat is zo. Maar dat weten wij Friezen wel natuurlijk. Daar hoef ik niet 55 uur voor te hardlopen, gelukkig. Maar er zijn 170 deelnemers. Hoeveel zijn er nog over eigenlijk? Want jullie zijn gisteren al begonnen.
4: Ja, we zijn gisteren om 4 uur begonnen met 162 deelnemers. En op dit moment, na om en nabij 140 kilometer, zijn er ongeveer nog 80 over. Dat is echt, wij hadden dat niet verwacht. Dus er staat hier echt een heel sterk deelnemersveld. En de energie zit er nog wonderbaarlijk goed in ook.
0: Ja, want in die rondjes van die 6,7 kilometer... ja, ik neem aan dat ze toch ergens wel iets van pauzes hebben.
4: Ja, dus wat een beetje een gangbare tactiek is dat je inderdaad delen rent en dan delen wandelt. Om toch de belasting op het lichaam iets minder te maken, je hartslag laag te houden. Zodat je dus echt zoveel mogelijk rondes kan gaan rennen. Maar het is wel grappig om te zien, want iedereen heeft andere tactieken. Dus sommige mensen die rennen juist heel snel. Die komen soms wel echt met 35, 38 minuten binnen. En anderen die maken het heel spannend. Die echt op minuut 56 pas binnenkomen. Wat betekent dat ze nog maar 4 minuten hebben voordat de volgende ronde begint. Dus iedereen heeft zo zijn eigen tactiek.
0: Ja. Nou las ik ook dat jullie graag het Nederlands record willen verbreken. Dat staat op 55 uur, begrijp ik dat goed?
4: 54 rondes, wat neerkomt op 362 kilometer.
0: Zo is het. Ik had het verkeerd gelezen. Dus. Nou, maar zitten jullie op koers, denk je?
4: Nou, het is natuurlijk nu een beetje voorbarig om daar al definitief ja op te zeggen. Maar als ik een kleine primeur zou moeten geven, dan zou ik wel zeggen dat het erin zit. Want als ik kijk naar de deelnemers, hebben we ook echt best wel wat mensen met al flinke ervaring op het parcours staan. Die al weten hoe het is om zo'n tweede nacht ook in te gaan. Die er nog heel fris in zitten. Dus het zou wel eens echt kunnen gaan vallen. Dat er nu na 140 kilometer nog 80 mensen lopen, dat is wel echt heel veel.
0: Ja, en hoeveel daarvan hallucineren al?
4: Nou,
0: of is dat een flauwe vraag?
4: Nee, nou kijk, ik kan er wel antwoord op geven. Want ik denk natuurlijk dat, we lazen het al in een andere krant, dat het dan heel erg extreem meteen wordt getrokken, rennen tot je erbij neervalt. Maar het is wel heel belangrijk om te zeggen dat we echt hele goede veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. We kunnen iedereen trekken met een GPX. Op het moment dat iemand stilstaat, hebben we direct mensen die er naartoe gaan. We hebben een EHBO, er is ook al iemand uit de wedstrijd getrokken, die wilde niet stoppen. Maar wij hebben daarin gewoon de definitieve zeggenschap. Die hebben we eruit gehaald en dat bleek achteraf toch de goede keuze. Dus echt, het zijn hele professionele mensen en de mensen die wat minder goed getraind hiervoor zijn, die zijn uitgebreid gescreend van tevoren. Dus het is echt heel veilig.
0: Ja.
4: Ondanks dat het heel extreem klinkt.
0: Ja, nou, ik wens jou als organisator en alle lopers een heel veel succes.
4: Mag ik nog één primeur delen met, met
0: natuurlijk.
4: De radio? Nou, het is natuurlijk, de titel is een last man standing, maar er is één woman standing nog over. Dat is Hinke Schokker.
0: Ah, onze Hinke.
4: Onze Hinke. Dus Hinke gaat sowieso al met €2500 naar huis en de titel last woman standing.
0: Oh,
4: en ze zou eigenlijk na 4 rondjes naar huis gaan. Maar toen had ze zoiets van, ik zit er toch lekker in. En dus misschien gaat ze wel echt met de titel ook naar huis.
0: Ja, wij zeggen hier in Friesland altijd van, laat die Hinke maar lopen.
4: Ja, nou, die Hinken die komen hollen, ja.
0: Hey, heel veel succes. Dank je wel. En nog een mooie middag. Doeg.
4: Dank je wel.
0: Hoi.
5: Montioen, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Montioen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor een dadelijks witte, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
21: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
24: Noe in Friesland. Simone Scheffer.

0: Dadelijk doeken we in de wetenskip, maar ik in de skiernis en in de rommel. Maar nou eerst het waar, Marjan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
1: Een goeiemiddag, Simone.
0: Jonge, jonge, wat is het toch heerlijk om boeten te wijzen.
1: Wat, het is een feest gewoon. Ja, jongen, dat nou vanmorgen nog een prachtige kleurrijke opkomst van de Sinner. Wat oer de deze. Ja, daar wie de Sinner er al gauw bij. Hij wordt wat plegen, trof wat hege bewolking. Hier we vanmorgen hier naar temperaturen, jongen, tot 10 graden. Naar die temperaturen binnen wel aardig oprond. Hier om 12 uur. Hier in Egmariep, Bakkeveen, Kwijnjem, De Pijn en Grauw. Al hier op zijn zandje en heel. Maar wat apart is, dat Laaksem en Vlieland, die zitten al op 18 graden. Dus die binnen lis al een stukje voor. De rest van de provincie zal dat aansnik wel in herrie. Want we kennen vanmiddag nog volop geniertje van dit noffelijke naaizemmerwaar. Maar eerst nog wel geregeld zijn en wat hege bewolking. En met een zwakke zuid-zuidwestenwind liggen de temperaturen van de medium de 20. En misschien nog wel de 21 graden in het eerste en het zuideesten. Ja, ik kan wel gewoon stellen, het is een feest om boeten door te wijzen. Ook voor de organisatoren die al je evenementen georganiseerd hebben. Ja, die hoeven nergens door in te zetten. We zullen wel in het ware pad van de middag dat vanuit het maatwesten waar wat bewolking binnendroeg komt. Vooral het eerst op een waardeiland en daar is het al wat meer bewolkt. Ja, en dan hebben we jong nog profiteren van een noffelijke temperatuur, want jongen om 6 uur is ik altijd naar zijn 18 graden. Vannacht heeft de bewolking dan wel al meer de oorhaan van een hele zwakke steuring vanuit het noordwesten wij. En in het noordwesten vooral, ja, ik denk de Waadeiland, daar zo in de nacht dus een spatje ruimvallen kennen. Ja, een soort stelt het net voor, maar ja, we zullen het wel even nemen moeten. En dan gaat de temperatuur onder die bewolking verder onderuit naar zo'n 12 tot 14 graden. In het oosten, zo, de

0: Ja, het is oktober, dus we zonden dan ik hoe zeuren. Daar zit ik net zo wat wien. Dus het viel ik dan wel noffelijk om. In de nacht klert het wel op, ja. En omdat het dan goed ook wel op 9 graden of 10. En dan kan het ik wel aardig worden. Mist en diesel ontstaan. En die keer vooral in de nacht wel eens even een shock worden.
1: Dan mogen we erom denken als we de diek op gaan.
0: Maandag de morgen, hè?
1: Zeker. Ja. En dan de dagen daarna, Jan?
0: Nou, man, die dan hebben in de maand dit hebben dan wel zijn even een mist en ik heb wel even een chocke mist wijzen, maar dan jel wij de maand, dan wordt het denk ik wel weer oprommen en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen en mooie matige zuidwestenwind. Nou, dan hebben we alweer de 20 graden te pakken en die 20 graden die hebben die zeker weer te pakken. Het is hoe dat droeg, ik een afwisseling van wolken en zinnen, misschien in de midden een enkele bui, maar dat moet al nog. Maar wat de wol zeker haast liggen, dat hebben we in de nacht weer mist. Nou, en dan beginnen we waanzin dan ik mooi. Maar ja, dan komen de steuringen dus kant weer op. En dan wordt het wat lichtwikselvallig. En dan hebben we een tal buien. En dan is het zo'n 16 graden. Nou ja, sageervetsend. De temperatuurkaart die verkleurt het weekend net maar de 20 graden. Maar de bjem, ze staan er gewoon al.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Zaken hielken maar weer dat, maar Wolvensteeg. 101 jonge mensen komen dit weekend in de kunde met de Witte Skip, want het is het weekend van de Witte Skip. Daarbij litten echte witte skippers Shen Wets met waande binnen. De Rijksuniversiteit Greens docht dat toen roeren in Ljouwert op Campus Friesland. Vanzelfs om bij Ben de neskirigens naar de Witte Skip te vergrutsen, zodat ze letter mogelijk als student nog eens weer omkomen. Voor een van de demonstraties zetten onderzoekers ook visken in. Maar die visken is wat nu verzonnen gaan. Verslag jouw Remco de Vries hoe wat hij krijgt zucht.
1: Dus

0: Als het daar dat er in wat in Wijsnik, een beetje de oude bibliotheek van jou het is, maar ook Campus Friesland, dat je daar een bennenzwembadje zuggen, maar daarin een redenbal en ja, wat wel bijzonder is, daaronder en daarbij twee visken die daar wat omheen zwemmen. Net gewone visken, het zijn robots. Die worden bestuurd met een controller. Simon Busman, jou bent een man die het, ik uitlezen ken, wat we hier zuggen. We zuggen hier vooral de visken, maar ik begreep het echte verhaal zit meer in de software. Hoe werkt dat?
1: Ja, onze vakgroep die houdt zich bezig met robotica en regeltechniek. En het doel is om alle robots, ik die visken, autonoom een opdracht uit te voeren te leren. Dus we hebben al je soorten van hardware, al je soorten van robots. Die visken is een voorbeeld daarvan. En de studenten, de uitdaging voor de studenten is om software te maken dat ze echt uit zichzelf een opdracht uitvoeren zonder directe input van mensen.
0: Want je hebt nou controllers, van die game controllers in wijze dat je hem die visken nou bij besturen. Dat moeten ze aardig en dat moeten ze haar en zeg maar zelfs leren, lijkt als echte visken. Ja. Echte visken houden een functie, je kan ze zelfs opeten. Ja. Wat is eigenlijk de praktische praktisch nut van dit soort van wetenschap?
1: Het is echt fundamenteel onderzoek. Wij willen graag weten hoe wij visken, maar robots in het algemeen, autonoom werken laten kennen. Denk aan een zelfrijdende auto. Wij willen een soort zelfzwemmende vismeisje die zelf zijn paard vindt. En ik samen met andere visken dat doen kennen. Dus het gaat echt om meerdere robots die samen een bepaalde taak uitvoeren. En zelf bepalen hoe ze dat doen. Zelf bepalen welke kant dat ze uit zwemmen en hoe snel dat ze zwemmen. En dat doen we met visken en doen we met alle andere robots ik.
0: Je doet dit zelfs nou om de mensen die hier komen wat zien te letten. Wat hoop je hier maar te bereiken?
1: Nou ja, we hopen dat jonge mensen, dat we jonge mensen inspireren om te leren hoe het werkt. En het had net volle zin om je schijnt te litten hoeveel tours en regels software had erachter zit. Dus wij proberen met die visken een hele leuke presentatie te maken. Het is echt om mensen, en we hopen dat mensen terugvragen hoe het zit. Dat is het belangrijkste doel. En we komen hier met die visken omdat het relatief makkelijk op te zetten is en ik veilig is. Want net alle robots zijn veilig. Daar kan je net alle robots kan je dichtbij komen in een publieke ruimte. Dus daar ben die visjes ik ideaal voor.
0: Waar had je gehad? We zijn hier bij een soort metalen plaat waarop treien hele lietse robotjes heen en weer ontrieden binnen. En die robotjes die kunnen ook al praten. En die heb ik een praktische tappassing. Al te eerst, dat zullen we eens even naar Freetje. Waar kunnen deze robots voor ingezet worden?
2: Deze robots kunnen in de toekomst bijvoorbeeld bruggen, windturbines en schepen inspecteren. Ze hebben magnetische wielen, waardoor ze over metalen oppervlakken kunnen rijden. En als ze rijden, meten ze trillingen. Veranderingen in de trillingen kunnen ons informatie geven over mogelijke schade aan de constructie. En het idee is dat veel kleine robots samenwerken en informatie met elkaar delen en samen een grote constructie inspecteren.
3: Ja, dat weer Simon Busman, daarna Bahar Hagigat Biden van de Rijksuniversiteit. De familie van Kim van Heerde praatte er eens neer over het verhaal van Pake Egbert, die het in de Tweede Wereldoorlog versiert voor een moord in Bantegeer. Hoe zie je dat krijgt? Ze doekte in de archieven, dat vol nog net ta, want Bantegeer jit in de oorlog nog Ichtener polder. Maar doet ze dat een keer wist, kwam er een heel soort informatie en vonden de puzzelstikjes te plak. Ze schreunde er een boek over waarbij ze het verhaal heel tiet vertelt vanuit twee perspectieven. Dat van haar Pake, die het onschuldig vastzitten had, en dat van de echte Moadner, een man uit Amsterdam. Kim van Heerde over dat boek en haar Pake.
4: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord. En toen ik ouder werd, dacht ik, hoe is het allemaal gegaan? Wat kan ik daarvan vinden? En dat was best moeilijk, want ik zocht op Bantega. Maar Bantega heet nog niet zo lang Bantega. Dus ik kon eigenlijk niks vinden in het begin. En toen kwam ik een boek tegen, 100 jaar Bantega. En toen dacht ik, ho, maar wacht even. Het heette anders. En toen vond ik in één keer heel veel krantenartikelen online. Eigenlijk uit het hele land. Van Limburg tot Friesland tot Amsterdam. Iedereen schreef erover, want het is best wel een impactvolle gebeurtenis. En toen heb ik gemeld naar het Tresor. En naar het archief in Amsterdam. En hier in Leeuwarden lag er een heel dossier nog. Dat heb ik mogen inzien. En daar is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus het is voor een heel groot deel op de waarheid gebaseerd. Het deel van de mannen uit Amsterdam, daar heb ik mijn eigen fantasie op los mogen laten. Dat kon ik niet tot de details invullen. Maar zo is dat balletje gaan rollen en zo is het gekomen.
3: Want heeft het schrijven nu die twee perspectieven, of heeft het meer beschouwend beschreven?
4: Nee, vanuit die twee perspectieven. Juist omdat ik dat wat indringender vond, dat het vanuit die tijd is. En ik denk dat heel veel boeken tegenwoordig gaan over iemand die het nu onderzoekt in de verleden tijd. En heel eerlijk, als ik zelf die boeken lees, vind ik dat verleden tijd perspectief vaak veel leuker. Dus het was wel een uitdaging, maar die ben ik wel aangegaan.
3: Ja. Dus zij dus van, ik hield er wel eens wat hoe jij het in de familie, maar ik wist nooit het echte verhaal, het hele verhaal.
4: Nee.
3: Waarom waren er net op praat in de familie?
4: Ik denk toch wel omdat het pijnlijk was. Ik denk dat mijn pa hier best veel pijn van heeft gehad dat dit is gebeurd. En dat hij ook wel het gevoel heeft gehad dat hij een beetje met een nek werd aangekeken, ook daarna nog. Omdat het ook nooit is rechtgezet. Dus hoeveel de media erover schreef toen het gebeurde en toen ze de zogenaamde dader hadden gevonden, zo weinig schreven ze. Toen de echte dader eigenlijk op werd gepakt. En ik denk dat dat ook wel lastig te verkroppen was. Dus ik denk dat hij altijd het gevoel heeft gehad, mensen vinden nog iets van mij. Ik word er nog op aangekeken. En daardoor is het een beetje in de doofpot gegaan. En is het er niet meer over gegaan. Dus ik wist wel dat er iets gebeurd was. Maar hoe en wat, dat wist ook niemand. En ik denk dat het ook wel een generatiekwestie is, dat de eerste generatie niet zoveel doorvraagt en de tweede generatie wat meer. Dus ja.
3: Ja. Komt er die titel, ik wou je, de schaduw blijft?
4: Ja. Ja, daar komt de titel inderdaad vandaan. Het is een van de laatste zinnen in het boek. Het is eind goed, al goed in principe, maar er blijft wel een schaduw overheen hangen. Ja.
3: Ja. Want hoe weer die in Paken, door Hester gewone Paken mooi maken. Wat weer het voor man?
4: Voor mij een hele lieve Paken. Voor mij en mijn zusje. Hij heeft bij ons gewoond een tijd. Dus wij woonden op hetzelfde erf. Ik ben opgegroeid op de plek waar hij heeft gewoond. Waar mijn vader is geboren. Maar het was wel een vreemde man. Dus een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. Hij had zijn eigenaardigheden.
3: En denkst dat gebeurde in de oorlog, dat invloed op hem had? Op hoe het nou de oorlog wie,
4: ja,
3: als mens?
4: Ja, denk ik zeker.
3: Ja?
4: Ik denk dat het vooral in een klein dorp wordt er veel gesproken natuurlijk. Iedereen kent iedereen. Dus ik denk dat het wel een grote impact heeft gehad. En er is ook, hij heeft niet voor niks vastgezeten. Dus mensen hebben oprecht gedacht dat hij daar iets mee te maken heeft gehad.
3: Morgen in het programma Bureau de Vries. Dus gaan Alve en Tolvoeren een langere interview met Kim van Heerden.

0: Melina Show, without my California soul. Het is Jutta Dai van de Kringloop, een Dai dus van Sneupen en misschien mijn mooi boetnehoes. Maar de Dai had ik als doel om eens een bewuste maatje van de weerde van Broekdwot. Verslagjouwer Anne-Marije Reitsma van Streekomroep RTV Nof zich bij de kringloopwinkel in Boetenpost. Daar zie je ik cadeautjes u delen. En ze spruts mijn workbegeleider Jelmer Hoogsteder en een bezieker.
1: Oh, wat mooi, wat een mooie vaas.
2: Goed ingepakte vaas.
1: Ja. En mooi.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Met een belangrijke
1: tegendag.
2: Mooi.
1: Ja, zeker wij.
3: Lensen van der Heijden. Jo had het eerste cadeautje voen.
1: Nou, geweldig. Jongen, jongen, ben ik ergens een keer eerst. Ja, toch?
3: Jo, het allereerste cadeautje van de Dai. Ben je er blij mee?
1: Ja. Ik heb wel steeds een nee, maar nee, ja, ik ben wel daar zeker blij mee.
3: En wat Johan Vaas,
1: ja.
3: Wat zal erin komen?
1: Nou, een glas bier of zo? Nee, maar dat begint nog net. Ik denk een bloemkast. Ja, dat zullen we wel.
4: Vandaag is Nationaal Kringloopdag. Dus alle kringlopen die aangesloten zijn bij de kringloop van Nederland, die komen een beetje in de spotlight te staan. We hopen dat we meer mensen de kringloop gaan ontdekken. En voor ons heeft het een dubbele functie. Wij zijn onlangs van... Werkbureau heeft 10 kringloopwinkels. Zijn we allemaal van naam veranderd naar goudgoed. En dat proberen we een beetje onder aandacht te brengen.
3: Zo'n Nationale Kringloopdag, is dat belangrijk net zo?
4: Ja, denk het wel. Ik denk dat de kringloopwinkels niet altijd goed vindbaar zijn. Want ze zitten vaak niet midden in het centrum. Vaak buitenaf. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen weten dat het er is. En dat het makkelijk te vinden is.
3: Ja. En nou haal je hem ook echt nog een speciale actie?
4: Ja, elk uur wordt er een cadeautje verstopt in de winkel. En als je die vindt, mag je die houden.
3: En wat zit er al in?
4: Dingetjes die je kan vinden in de kringloopwinkel. Dus voor ieder wat. We hebben een speelgoed ingepakt. We hebben van alles ingepakt. Iets voor een man, voor een vrouw, voor noem maar op. Ja.
3: En hoop je dat zo'n Nationale Kringloopdag eigenlijk nog ervoor zorgt dat er misschien meer generaties naar een kringloopdag gaan? Of merk je hem echt wel dat er meerdere generaties hier komen?
4: We merken al wel een verschil. Dus de jeugd en de jongeren komen steeds meer. Maar we zouden nog wel graag weer meer willen zien. We zien vooral dat bij de inbreng, dat het toch nog wel de wat oudere generatie is die eraan denkt. Ja, de dagjes mensen die even langskomen, de kringloopwinkels afgaan. We hebben natuurlijk een hele hoop buitenlanders hier in de omgeving die hier zijn komen wonen. En spullen nodig hebben, dus die komen hier ook. Die contact hebben we ook met de gemeente. Dus daar werken we mee. De handelaren natuurlijk, die een leuk handeltje proberen te vinden. Dus de jongere generatie, de begin twintigers, zeg maar, die zien we eigenlijk nooit. En dat zou wel fijn zijn.
3: Ja, want Jood, is het Nationale Kringloopdag? Wist je dat wel?
1: Nee, absoluut niet.
3: Ja, je toch in, waarom ze de kringloop maken?
1: Ja, ja, ik kom hier heel enkel kom ik op je balanceren, maar heel weinig.
3: Ja. En Jood, is het wel een extra speciale dag dan bij die vader?
1: Ja, dan al, zeker weten. Ja. Absoluut.
3: En moet je dan nou aan, nog naar de winkel van glaske bier of een boske bloem?
1: Nee. We missen wel wat van boske bloem, maar ik, ja, ik heb wel bloem in de hoes, maar die staat al in vaas.
3: Maar kan je nou nog meer bloem in de hoes zetten?
1: Ja, dat zal wel gebeuren, denk ik.
3: Vind je het een mooie actie dat ze elk ja. Oer een cadeautje
1: ja,
3: voor jou?
1: Heel leuk, heel leuk. Ik denk dat door de oren jij hebben.
0: Alle oeren nemen een cadeautje op, Helly.
5: Ja.
0: Ja, dat is leuk.
5: Zo gek dan.
0: Ja.
5: Dat zou ik in.
0: Ja, maar door jouw stik cadeautjes voor, toch?
5: Zeker, prachtige cadeautjes. In
0: muzikale
5: meestal,
0: cadeautjes.
5: Muzikale cadeautjes. Ik heb meestal bij zo'n vreemde platen uit de jaren 60, 70 en 80. Het wordt weer een grut nostalgisch feest tussen Nien en Sijs Oeren. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van Omroep, het is al hier bekend. En ik zou zeggen, reageer massaal, want dat vinden wij fijn. Helke Broersmis onderwijs naar de wedstrijd tussen Nicator en Skinnegout. Een bijzondere wedstrijd, maar een bijzondere club. En een bijzondere trainer. Daar komen de verhalen bij. En verder hebben we alle verste rubrieken direct weer in zitten. We hadden zin om Steun de Friesland dadelijk nog 4 seconden voor deze wonen.
0: Dankjewel, Martijn Engbringhof. En ik wens je een mooie dag. Doeg!
6: Daar ben je weer. En nou...
7: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
6: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
7: Ze willen waaier een hele goeiemiddag.
6: Onderwijs. Alle werkdagen van Fjouweren Lontzijzen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
9: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Het is 12 minuten door hier. Vanuit de goede studio Silver Mercedes nog maar een keer de opmerking dat wij er rond saais over binnen bij sneeuwen in Friesland. En wat hebben we er weer zin om? Boent is erbij, Jaansje erbij. We zijn er al hier kleer voor. Nou, je hebt nog leuke plaatjes om vregen. Uit hier 60, 70 en 80. Dat vinden we prachtig. En dat riemt dus 0 saais, 20, jou en Jochen, Jochen hier en Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. We binnen bij hem. Moet trein hele minuut.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag.
2: En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Jaring de Wolf, Wenning Irjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
23: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
27: Van het bos tot in de tuin.
26: Zagen.
27: Snoeien.
26: Blazen.
27: Maaien.
26: Meer maaien.
27: En nog meer maaien.
26: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
27: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
26: Stiel. Sterk werk.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Sneur in Friesland.
32: Geert van

0: Ja, daar ben je erbij, hè? Jongetje 68, de Tremolos en My Little Lady. Wat een heerlijke hit dit dat hier. En zij zetten de toon voor 4 uur lang nostalgische muziek.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneeuw in Friesland.
0: Want dit is inderdaad sneeuw in Friesland. Het is 3 oktober, de eerste sneeuw van oktober. We zitten in het laatste financier van het jaar 2026 en we draaien terug al de sneeuwtemiddies tussen 1 en 6 uur. 4 uur lang nostalgische muziek, sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We gaan met z'n allen weer op muzikale reis terug die decennia. Maar je weet het, we doen het alle weken in combinatie met actuele sport. Helco Broersma die davert om in het amateurvoetbal en hij komt in de kelderklasse uit, de 5e klasse B. De bijzondere wedstrijd tussen Nicator en Skeerne Gouten. Wat er bijzonder aan is, dat leidt Helco al hier zelfs uit. Jan Jonkman het rek om liggen nog jouw versuizen. Hij praat dus bij over het waar van het weekend en de komende dagen. Maar verzelf zitten wij die heerlijke muziek. We maken een bijzonder uitstapje dadelijk naar muziek uit Italië. We krijgen weer mooie platen uit de jukebox van Fokke en van Rijm. En we houden weer een schitterend pronkje in ombering. Nou ja, ik zei het alle weekend, ik zei het nou weer. Vertel eens waar's best en was dost. En doch de dan vooral die favoriete plaat uit de jaren 60, 70 en 80 bij. Dat kan van die zelfs zijn, van een oor, samar of maar een bijzondere reden. En als de leuke herinnering hast uit een van die jaren, liet het dus vooral ik weten. Geen maar eens op reis, vul de reis zelf maar eens in. 0620, jou en Jochen, Jochen, hier en Jochen, Jochen. Op broek de app van de Omroep. Dit is ons zoizoer op radio, televisie en internet. Sneeuw in Friesland. En dat brengt dus in de 12e plaat in het prachtige hier in Jochentientraaien Sontag. Wat vinden ze mooi, hè, de heren Sontag. En hij die je goed mooi, deze man, Albert Hammond, is hier, die Free

0: Van Albert Hammond, Sinoorde ziet het beste mooi van hier, maar hier maar één ding. En dat weer lid worden van een Free Electric Band. Njoggetje en Traaien Sonter brengt het hier op tretje.tretjen digitaal. Wij pakken eventjes een eurootje en smieten in de jukebox.
1: De jukebox van Fokker.
0: Zeker dat, Fokker Veenstraak. Goeie middag, Fokker.
2: Nee,
0: ja, ik heb hier vorige week even maar rijden, want dan zie je het in de oude vingen, hè?
2: Ja,
0: dat is hier nog een
2: discussie, maar mijn boordje van de...
0: Ja, leuk man. Ja, nou prachtig.
2: Mooi.
0: Ja, zeker. Ja, maar ja, iedere voordeel heeft zijn nadeel. Enige verbinding in de orde van een kist 40.
2: Ja, lastig.
0: Je
2: had net rondom
0: plant,
2: dus dat
0: ik ook
2: net
0: nog
2: goed.
0: Nee. Ja, jongen, prachtig mooi. Mooi. Is dat zo'n elektrische flusterboord dat hij dan op zit?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, mooi man. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, jongen, geniet ervan. Het hindert niks. Als we de platen maar draaien, zeg ik altijd. Maar we vinden het echt mooi dat er zelf iets over vertellen is. Want hij is nou weer wat uitzocht. Toen dacht ik van, hey, er komt Blondie aan. Maar nee, maar nee.
2: Blondie had het wel bekend maken natuurlijk in 1978. Dat u de eerste hit van Blondie.
0: Ja.
2: Dus ik had u zijn jukebox 14 hier.
0: 14 jaar.
2: En ik dacht ooit van, ja, als ik hier dan een keer de originele van krijgen van de Meneers. En die had ik toen wel vrij snel op een kop kunnen tikken.
0: Ja.
2: Dus ik in de jukebox Randy and the Rainbows, maar de Knees.
0: Zie je die toestel, die jukebox zit in die verlinkering, er heel snel in?
2: Nou, ik ging gelukkig goud te pakken inderdaad, als uitvoering van Randy and the Rainbows.
0: Ja, maar ik moest echt wel even in het geheugen, maar doe ik hem jaren zeggen, oh ja, dat is ik zo, ja, daar komt het waai. Ja, prachtig. Ja, mooi. En dit binnen toch wel de plaatsjes die er te doen. En weet je wat het leuke is, zulke plaatsjes? Ze worden minder dan 12 minuten, Fokker.
2: Nou, dit is wel heel kort inderdaad.
0: Ja, maar dat maakt het dan, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, 1933 zegt ze, in die tijd hing je dat soort kwarte plaatsjes. Dat zei ik iets van het tijdgevricht, zeg ik al die man.
2: Ja.
0: Nou, mooi man. Nou, 14 hier, de Zeeboer Channel 222.
2: Ja.
0: Ja, ja. 14 jaar.
2: Hij is vliegen naar Jonas en hij speelt weer goed.
0: Oh, moest hij even een onderhoudsbeurtje hebben?
2: Ja, hij ging nog steeds een beetje aan het...
0: Maar die jengelde er wat? Jengelde er wat vakken?
2: Ja, jengelen en troberen. Dus net al een goede selecties, maar het is nog helemaal wat leer.
0: Ja, mooi man.
2: Dus,
0: nou, de kist hebben we van genieten. En wij genieten mooi, want hij komt er aan. Rainbows, Randy and the Rainbows en Denise uit 1963.
2: Gist.
0: Heerlijke plaat.
2: Gewoon maar in.
0: Dat doe ik zeker. En dat doe ik goed naar Titi.
2: Dan doen we. De jukebox.

0: en er zit er ook nog een lekkere feet in. En dan komt hij eigenlijk een crack net op 1,58 uur. Maar wat een heerlijke plaat. Randy and the Rainbows in het origineel van Denise. Dat kennen wij vanzelfs van Blondie. 18 uur in is het.
1: Van Ian Loshuizen.
2: Snel in Friesland.
1: My Geert van Tun.
0: Ja, we nemen hem net alleen nog maar op een muzikale reis. Ja, dat doen we wel, maar daar zit ik wel eens een verhaal of vers. Wil ik even met hem dealen. En Perry Vlien winnen wij in de prachtige stad Pamplona. In Wittewol werd ik die stieren tot de stitten los dan in de litten. Nou, doen we wij daarnet. Dat kan ik hem graag stellen. Maar we kwamen in Pamplona wel een prachtig fenomeen zien. Dat binnen die strittengroepen. Dat binnen jongens en jongeressen. Vaak begeleid door een accordeonspeler. En die poppen dan opinies op. En dan staan ze op een plein en dan spelen ze. En die maatje de sfeer in de stad meer is geweldig. En toen dacht ik van, goh, zou dat in mijn favoriete vakantieland Italië het geval zijn? Chiki, chiki, chiki. En waar kom ik bij uit? Het is werkelijk prachtig. Bij Gianluca Bontempi. Hij is 24 jaar. Het is een hele populaire Italiaanse muzikant. Hij speelt het accordeonist. Hij manifesteert hem nogal online en op sociale media. Maar hij speelt net samen muziek. Ben uitvieringen die zijn spelen van traditionele Italiaanse volksmuziek. Gianluca Bontempi wennet in Breno. Dat ligt in Noord-Italië, in de regio Lombardije, in de provincie Brescia. Dat is, steeds maar als het alles op vakantie is, naar het Iseo-meer, daar vlakbij. Hij had ook die groep jongens en jongeressen bij hem. Vaak wat mensen op leeftijd. Die heette Canoro Com Erevamo. En dat is de betekenis van dat woord, is muzikale herinneringen aan hoe we waren. Er zit dus een soort van nostalgie in. Ik heb opnames voor van Gianluca Bontempi en Canoro Com Erevamo. En toen kwam ik wat bijzonders tegen. Toen kwam ik op in zijn melodietje en die dacht ik, hé, hey, die ken ik hiervan. Oh.

Ja, en dat werden spelen trok Gianluca Bontempi en Canoro Comerevamo. Maar dat heeft het zelf net hoor je het ruisen der golf, want dat is duidelijk. Dat liedje komt trouwens uit Oostenrijk uit 1930, dus het is een echte traditional. En dat past dan wel weer bij die Gianluca Bontempi. Het noemer, zat zij, het spelen, had de titel mooi gekregen Stella di Neve. En dat betekent dan weer sneeuwster. Ik was koch hiermee eventjes. De opname is audiomatig net top. De zang is echt wel eens dat je denkt, het hing het er zijn oor. Maar de sfeer die het uitstraalt in dat wat ze losmaait in die sterren in Dwarpenwetse, samen en hier een spontaan optreden, dat spettert er welke goa. En dus voel ik het wel graag mooi in delen. Hier is Gianluca Bontempi en Canoro Comerevamo, maar Stella di Neva, oftewel, hoor je het ruis in de golven.

Nou ja, ik vind het echt geweldig. Gianluca Bontempi en Canoro Comere Vamo en Stella di Neve, hoor je het ruisende golven. Ja, komst nog eens in Bergamo, komst nog eens in Brescia, komst nog eens in Genua. Dat binnen de sterren in hun gebied werd ze Wendy en Wurkje. Ze kunnen ze maar opdoemen en dan is het werkelijk een prachtig sfeervolle beleving. Ik moet dat toch eventjes mooi in delen. Heerlijk is dat. Eventjes, Jen. Ja, we moeten naar de fysiekjes, want die ben er echt voor zelfs. Harm, die zei, ik wil graag de New York Girls, ja, van Finbar Fury. Ja, dat is een echte traditional, dat New York Girls, Harm. En Finbar Fury had het noemer ik op de plaats, hè, maar dat hier die in het achter het hier 2000, zal ik maar zeggen. Dus we zijn eventjes in de skeernis van het noemer, doe ik dek voor die. En ik ga maar nu viering zien het jongetje 59 van het Kingston Trio. New York Girls, het is een zeemansliedje. Nou, luister maar, het is hartstikke mooi. En ik neem aan, Harm, dat is hier echt tevreden maar best. New York Girls, Kingston Trio.

0: Live, hè? Het is natuurlijk geweldig. Het is toch live, hè, van het Kingston Trio. We kennen het Kingston Trio natuurlijk van Tom Dooley, hè? Tom Dooley. Ja, kist dat noemen van Tom Dooley? Nee? Kist dat net boend? Of zie ik even op, Tom Dooley. Van het Kingston Trio. Maar Steven, dat is leuk, jong. Dat is een heel leuk plaatje. Hang up your head, Tom Dooley. Kijk, draai maar even. Dat is een leuk plaatje. Draai weer, Steven. Hartstikke leuk. Komt-ie, hoor. Twee keer Kingston Trio in het programma. De keer zijn dat het repertoire nogal afwikt. Dit is Tom Dooley. Lied steekje door weer.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: nummer.
1: Ja, mooi is dat. In de Kingston Trio, Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Nou, Bonte het ondertussen weer compleet ondersteuning vond bij de presentator. Dat is ook wel belangrijk dat we al hier een beetje op hetzelfde niveau zitten qua kennis natuurlijk. Nou, dan gooien we de volgende erin. We zitten werkelijk weer alle kanten op in dit programma. Dit is 10 minuten voor jou, Twaam. Dit is Sneun in Friesland. En wij draaien platen op fysieke dieren, 60, zondag en 80. Uitzonderingen willen er maken voor Friese artiesten. En dit is natuurlijk een Friese artiest. Hij zong het nou wel in het Nederlands. Het is een plaat die het omvregen werd door Johan uit de Tien. Die zei het hooi geerde mijn werkers. In een gries verliene gooide wij nog wel eens een plaatsje de eten in. En dan kwam ik Rommie geregeld voorbij. Van jullie graag achter de horizon van Rommie. Groetnis van Johan uit de Tien. Dank u wel, Johan. Even nostalgisch. Mooi jongen, mooi Rommie. Hij noemt

altijd weer genietje, maar die prachtige platen van Yet Eats. Ik weet niet of deze plaat bekend is bij een protomeiske, maar ik vind hem schitterend. Graag Robin Gibb, My 1 Million Years in de groetnis komen van Marianne. En wilst ik dit zees, komt een bericht binnen van Luwe Brandsmuur, Suis Bierum, die zegt, ja, maar dit vind ik echt mooi. Zeg, dat is dan weer leuk. En kist zelf ik een plaat om vregen, Luwe Brands, maar keer bij leer. 0620, Fjouwen, Jongen, of de app van de Omroep. Dan stemmen wij machinaal en kleerfirm om die platen te draaien. Jappie Weijer is een verste gast bij u, zijn verste klant. Komt meestal wat mooi bijzondere muziekjes. Eventjes een waarschuwing vooral, Jappie Weijer. Ik mag toch even een beetje streng wijzen. De plaat die stroomvregen gast is prachtig en ik draai hem ook. Maar hij is wel te lang. Hij komt niet op 6 minuten 38. Ik zei Sindai, Jappie Weijer, beziek het even binnen de 4 minuten te houden en wij willen weer de beste vrienden. Maar dit is wel geweldig, was stroomvregen gast. Ik zal lezen, was mijn steward gast. Een goede middag, Geert, Jaantje en technicus. Even terugkomend op het pronkje van 14 dagen geleden. Lieve Helm en vrienden samen met dochter Amy, het nummer de Longback veel geweldig. Nogmaals bedankt. Maar nu het volgende. Roger Waters deed een uitspraak. Als de muur, de Berlijnse muur, voor 1990 zou worden afgebroken, kwam hij met The Wall naar Berlijn. Wel nu, die muur die viel in 1989 en Waters kwam zijn belofte na. En hoe? Met vele artiesten kwam hij naar Berlijn om dat concert uit te voeren. Met onder andere The Scorpions, The Band, Brian Adams, Van Morrison, etc., etc. Maar ik, Sinead O'Connor was erbij. En zij zong op een geweldige manier het nummer Mother, met op de accordeon Garth Hudson en als achtergrondkoor Rick Danko, Lieven Helm en natuurlijk Roger Waters. Met de muzikale ondersteuning van de band.

0: Maar prachtig is het vanzelfs wel. Mother Live in Berlin van Sinéad O'Connor, Roger Waters en al die oren leden ek van de band. Dankjewel, Jappie Weijer. Die platen zijn bijzonder en ik draai ze graag. Maar we moeten een beetje onder regels houden van lengte, want oor dan, ja, dan oren weer wachten op hun plaatsje. Dan mag we toch een beetje, hoe zal ik het zeggen? Even een beetje beet houden. Nou, Jappie die reageert ogenblikkelijk. Hij zei, jongen, ik ga er even rekenen mee. Dat komt heel goed. Mijn volgende pareltje is 3 minuten 44 seconden. Samen met Jerry.
1: Goedemiddag. Van Ian Lotzijzen op radio en televisie. Sneun in Friesland.
0: Het is een krap om kwartier voor 12. Dit is Sneun in Friesland. We zijn er ontzettend voor. We draaien al die platen die hier 60, 70 en 80. Maar we hebben er ook altijd omtinken in voor de actuele sport. En dat betekent meestal dat Helco Broersma aardalt in soms de krochten van het amateurvoetbal. Dat had Hewitt zeker niet in. Hij is vlak bij de studio. Hij doet het op een fiets, maar hij heeft nou ook Rindalk in. Want hij is bij de wedstrijd tussen Nicator en Skeerne Gouten. Dan zitten we Helco in de vijfde klasse B. Maar er zit wel een verhaal om dat Nicator, hè?
2: Ja, Nicator zit weer in de vijfde klasse B. Juist. Want het wij hier in de reserveklasse spelen. Dus ja, vijfde klasse, hè, zeggen wij. Ja, ik werd al even gecorrigeerd door de heer Broer Timmer. Die staat hier op een foto. Meneer Timmer, kom maar even dichterbij. Jo, hebben alles dien bij Nicator. En je bracht ze ineens al oranjekoek binnen in de bestuurskamer. Dus daar moest ik direct van happen. Nou, ik zou je net maar volle moelen praten. Maar Nicator is weer waarom als standaardteam. Twee beker een keer, twee keer winst. Maar ja, in de competitie onder leiding van trainer Sido Postma. Hebben ze drie keer verlenen. Twee doelpuntjes maken. Nou ja, Joep met het aan Barrasje en Skinnegaard. Om die nul voor te werken. Trouwens, een merkwaardig klasse, die 5B. Er zijn 18 wedstrijden spelen per speelronde, 6 wedstrijden. Maar er is nog net een spulwedst in deze klasse. Broer Timmer, stel je even voor. Je steen hier op een foto van Nicator, Njontje Jensantig, Njontje Twaansantig. Je wees hem al even aan. Het eerste team. Wij speelden hem toen?
3: Wij speelden toen derde klas, geloof ik. En we werden kampioen en we werden tweede klas.
2: Je bent haast 80, maar je hebt zelfs ook nog betaald voetbal spelen, hè?
3: Ja, ja. Dat was 1965. Ben ik erbij gekomen.
2: Je bent een broekje van Santje en 18 bij Nicator. En hoe kwam dat toen?
3: Toen moesten we een proefwedstrijd spelen. En toen pakte Frans de Munk mij al.
2: De keeper van het kampioensteam?
3: Ja, en die pakte mij al in een rust op. En hoe heet je? Nou, ik zei, ik begon ze wat te stotteren. Ik zei, ik heet broertje Timmer. Maar zo noemen ze mij, maar ik heet eigenlijk Frederikus.
2: En waarom waren het broer trouwens dan?
3: Ik was de jongste thuis.
2: Een broertje dus?
3: Ja, een broertje dus.
2: Ja. Dus. Je bent bij Nicator opgegroeid. Wat voor club is Nicator?
3: Ja, ik was hier met 9 jaar al. Ja.
2: Wat voor club is het?
3: Een arbeidersclub. Echt arbeidersclub. We staan allemaal voor elkaar klaar.
2: Ben je blij dat er weer een standaardteam is?
3: Ja. Ben we hartstikke blij, want anders konden we het hartstikke wel vergeten.
2: Jou hebben Nicator ik trouw de hele stad zworven op zo'n plak. En uiteindelijk ben je hem hier te landen komen. Hè? Van de Greuns moest niet meer heen. Hè?
3: Ja, en al heel vroeger is ook nog achter de wielenbaan hebben voetbald. We hebben bij de Greuns. We hebben ook Marnixstraat.
2: Oeral.
3: Ja. Bij de Frieslandhal. Ja. Er was één veld.
2: En toen kon je fuseren met Ljout en Reetgeel. Maar je woonde net.
3: Nee.
2: Waarom net?
3: Nou, dat had niks van.
2: Nee, waarom net?
3: Nee, wij hadden ook nog een patiënten.
2: Ja, je bent een rijke club, hè?
3: Ja, vroeger waren wij een hele rijke club.
2: Had ik nog een ambitie?
3: Nou, ja. Nee, maar vroeger hadden wij de Lotto, de Toto. En we zwieren hem door heel Nieuwland heen. Dus we pakten een hoop geld. Ja.
2: En elke keer dat je hem verruzie moest krijgen, ik wil wat geld mooi.
3: Nou, daar ben ik niet bij geweest.
2: Nou, Dirk van der Zee, dat is een hele goede ponhouder.
3: Ja, een hele goede penningmeester. Ja, jammer dat zulken er niet meer zijn, maar ja, goed. Het leven gaat door, hè?
2: Het leven gaat terug. Die kantine is ook wel mooi inricht, want je hebt eigenlijk al je fancies delhong, hè? Om een beetje de sfeer weer om te krijgen.
3: Ja, daar proberen we weer, weer terug te komen met dat spul. Maar het was eerst een dode boel. En nu hebben we elke zaterdag de kantine weer vol.
2: Ja, want je kan ook wel feest vieren.
3: Ja, ja, daar moet je wel op rekenen. Ja.
2: Want op fysiek is nou even de muziek wat zachter, want anders is je hart net te versnellen.
3: Nee. Wij lokken de mensen hier geen geintje, maar zo is het wel.
2: Ja. Maar ja, je moet ook jeugd hebben, want anders jouw dat net zo vol.
3: We hebben niet veel jeugd. We hebben maar drie jeugdteams. Nou ja, van 8 tot en met 10, 12 geloof ik. Ja. Dat is niet veel.
2: Nee. Nog één punt. Kabouters, ja, daar mag je het van hebben.
3: Ja.
2: Net echte kabouters, toch?
3: Nee, gelukkig niet.
2: Eén punt nog even. Jouw winnaar heeft in betaalde voetbal kwam je. Hoe lang heb je erin voetbald?
3: Ik heb 3,5 jaar dat ze wat in zitten, ja.
2: Maar, dat is een paar bekende spelers wat je me speelde.
3: Ik speelde met Koken Hoekstra, Oekje Hoekema, Willem Spindelaar, Jenne FD, Piet Kries, Joop de Ruiter.
2: En trainer, iemand van bekendste wie Jan Bens, hè?
3: Een Bens heb ik als trainer gehad. 2 jaar. Ik heb, wat zei ik ze net?
2: Kries.
3: Piet Kries, ja, maar die ja. Was voetballer daar.
2: Pieter Wolf,
3: ja. Die heb ik ook gehad.
2: Nou, weer Jan Bens, een bokser. Hij was eens mooi gebokst?
3: Ja, ik heb een keer een geintje gehad. En dat was raar. We moesten een warme up doen. En we lopen daar met 13, 14 man. En ik was toevallig aan de buitenkant. En ik pikte een meneer over het hek heen. En ik hoorde die oude man met de stok aan de kant. En ik zie dat en ik loop uit de groep weer. En ik ga mee. Ja, K.O. Misschien door Jan Bens gekomen, hoor. We kregen wel boksles van hem.
2: Ja, je begreep dat hij even een tap was dus.
3: Ja, ja. Vonden ze niet zo leuk.
2: Nee, wat zou Jan Bens ervan?
3: Nou, ja, ik moest op matje komen. En op woensdag moest ik naar die lui toe. Maar wat gebeurde er? Dat zal ik je even vertellen. Er was Mets, die zat bij ons in het elftal. En die zijn broer. Die had ik een tik geven.
2: Oei.
3: Dus, maar ik moest naar die mensen hier in Heegterp. Nou, ik scheet ze wat in de broek, zeg maar. Ik denk, nou, dit wordt wat. Maar, ik werd er heel netjes ontvangen door de vader en de moeder. Het was zijn eigen schuld. Ja.
2: Eind goed, al goed.
3: Juist, ja.
2: En over midden naar Trijpen.
3: Nou, die... Ik denk een puntje.
2: Een puntje, nou, bescheiden.
3: Nou, ja oké. Okay. Wat heeft maar ja. Niet te hard... Maar stel je voor dat we een punt hebben, dan beginnen we wat.
2: Ja. Ja. En na de tiet in de kantine.
3: Okay,
2: bedankt. Hè.
3: Maar jammer, je gebak wel even op.
2: Ja, ik heb niet gebak
3: nog
2: wel even
3: op. Goed zo.
4: Okay. Oh, Helco aan Oranjekoek. Ja, mooie verhalen, Sees. Wat een geweldige verhalen. Ja, die Jan Bens, dat wier erin. De trainer van Cambuur. En die wier inderdaad amateurbokser. En in de beslissende wedstrijd in Jochtje 64... had het gier om promotie naar de eerste divisie... moest Cambuur rondtreden in DFC Dordrecht. En bij DFC spelen Gerry Kattenstaart. Ja, je bedenkt het niet, maar het is echt wier. En daar kreeg Jan Bens ruzie mee toen een speler van Cambuur blesseerd lag, wie hij echt de verzwarger, maar je werd als zakje het veld in. En die Kattenstaart die hier een opmerking naar hem in, poef, die kreeg ik een hoek van de trainer van Cambuur. Dan ben ik gewoon trof voetbal. Cambuur won die wedstrijd en promoveerde in het allereerste seizoen van de tweede naar de eerste divisie. Prachtige verhalen. Heerlijk, man. Als we nou eens even op de trekker klimmen. Ja, dat doen we op fysiek van Jansje, want die zei het, hey Geert, Martin is vanmorgen nog bij de trekkerbehendigheidswedstrijden bij ons in het dorp in Rotsterhalle geweest. Dus kun je een plaatje lekker op de trekker draaien van Mannenkoor Karrenspoor. Nou, dat doe ik hartstikke graag, Jansie. Dit is speciaal voor jou. 06-20-Fjouwen-Jogen-Jogen-Ien-Jogen-Jogen of de app van de Omroep. Kies echt die favoriete plaat bij zo'n opvreging. Platen uit hier 60, 70 en 80. Dat is wat we voor gingen in dit programma. En dit is natuurlijk, ja, dit is een jeugdsentiment. Lekker op de trekker. We starten de trekker. Kom stadig gewoon op gang. En dan zeggen wij... dadelijk, na 12 uur, beurde weer maar het tweede gedeelte van Steun in Friesland. Het vlucht voorbij, man. Het vlucht echt verschrikkelijk voorbij. Mannenkoor Karrenspoor, lekker op de trekker.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstip in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door 2BMate, partner voor premiums.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
17: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in De Lawei.
17: Grootkoor.nl. Sjonge jo, ik mij.
18: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van Tolde ontvief.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het is 12 minuten op 12. Dallas Gal Fiedermoy, mooi 12 uur van Sneun in Friesland. We zitten te trappelen van ongeduld om die heerlijke platen nu de heren 60 zondag in 80 uur in te smieten in het komende uren. En dat kan ik die plaatsje wijzen. Kies bij u zo'n vreugde. 06 20 4 Jorgen Jorgen 1 Jorgen Jorgen. Of de app van de Omroep over 3 minuutjes. Dan ben je er weer.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
26: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
30: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
31: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
32: Hoe kom ik je wooi?
31: Of in die tij wekker had.
33: Hoe kom ik aan het werk?
31: Vragen die toe in toekomst keer.
34: Waar kan ik veel werk leren?
31: Vragen die praktisch binnen.
35: Hoe vind ik personeel?
31: En vragen des alle dagen mij omrinst.
36: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
31: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
37: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vraatklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
38: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Wat een beetje wonderbaarlijk verhaal zelfs. Dit noemen we Summer of 69 van Bryan Adams. Rond te vinden op het album Reckless komt dit jongetje 84 is een cup single gebracht. Die helemaal niks. En poef, in één keer in jongetje 90 toch een dikke hit van Bryan Adams. The Summer of 69.
1: Sneur in Friesland.
0: Draaiden we net zomaar, draaiden we fysiek van Anja Aandriessen. Die zei graag voor mij Summer of 69 van Bryan Adams. Groetjes van mij, een bilker om veren, Zuid-Dordrecht. Dankjewel Anja, leuke plaat, leuk fysiek. Kist ik bij je in Jenny. 06 20 Jorgen of de app van de Omroep Even Broeken. Wat hebben we meer in dit oren? Nou, we hebben natuurlijk een prachtige plaat uit de jukebox van Rijn Vallinga uit Bolsward. En het is echt een prachtige plaat, kan ik je vertellen. En we hebben Helco Broersma, die is bij het voetbal hier bij Nicator. Nicator sinds keren goud. Nou, we hebben dus gekregen dat Nicator dus weer een standaard team in de competitie had. Dat is in de vierde klasse B. En dan moet er een trainer voor. Wat zeg ik tegen Austin Helco? Sido Pasma, maar die weer erop houden?
2: Ja, Sido Pasma is de trainer van Nicator. Hij is hier wat ik de trainer. Ja. Stap hem aan naar Rotti, want hij mag alleen met mij praten. Sido Pasma, de brengstijfers naar de tweede klasse. Best hartst wat de klasse. De zoiets de kapper mooi. Waarom stap er nou je bij Nicator weer in?
3: Ja, dat is een beetje een vriendenkwestie. Ik heb inderdaad zo'n in de diverse club trok benaderd binnen dat ik opgehouden zo. Meer dan 30 hier in het vak. En ja, ontzettend oerel naar mijn zinhand. En Sander Sliekers die hier toch hier al hier een rond rent, hier in Ljouden en dat op 100 meter van het sportpark. En die heeft me in januari al benaderd. En hij zou het Sido ik wel die kaart weer op elkaar brengen. En hij zou het worstel mee helpen. Worstel trainer worden. Nou, daar ben ik hier 2-3 keer even op gesprek geweest. En,
2: wat trof toch?
3: Ja, een warme club. Hè, die nog steeds leeft. En dat is just now in die oude maan wat er gebeurd is. Ja, dat is gewoon fantastisch. Hè. Ben je vroeger als voetballer geweest. En trainers woon je er altijd heen. Tot de warmte van de club die de club uitstraalt. Het is een beetje een dorpsclub in de stad. Ja, en dat tref je nou nog gewoon. Maar om het verhaal waarom te komen. Hè. Ik heb Sander beloofd, als hij het oprijst, dan help ik die. Dus ja, zo had ik met dat bezig zijn.
2: Maar wat voor spelersgroep heeft hij nou ontroffen?
3: Ja, jongens die toch een green hart hebben. Jongens die uitwaard binnen. Jongens die een stukje Imperie ik net voetbald hebben. Ja, dat mengen we nou samen. En ik heb er ook in moment Piet van Hand.
2: Nee, en dan lees ik ergens voorzichtig, linker rijtje. Ja, je wint het wel bekerwedstrijd, maar in de competitie begin je met 3 verliespartijen.
3: Ben ik maar niet eens. Ik draai kanshebbers, denk ik, die aan het einde van de rit boven die mooi draaien voor de prijzen. En dan hebben we vorig jaar zo'n Meliers hier naar Jensen degradeerd. Skanderhout nog vorig jaar een periode. De Riep vorig jaar degradeerd. Dus ja, als de vierde klasse in elkaar oud zes, dan we hebben oefenwet zien spelen. In de vierde klasse, die winnen we. Dit is een zwere vierde klasse. En dit is het programma nou krijgt even chinus wijzen. Maar als ik zie wat de jongens brengen op train, ja, dat het resultaat hier komt, ben ik van overtuigd.
2: Nou, dan moest ik mental coach wijzen, want ja, ik een periode van hier, ik ben Nicator. En het seizoen erop, na een periode in kapten ze toen, toen is er een periode geweest. Ik denk, in de holtjes moet het ook goed worden.
3: Ja, nou, dat is nou een groep. Hebben we toen zijn, toen we erom begonnen binnen, ik juist van het, als dat opreden, heb ik zijn met de jongens die wollen. Die de mouwen omhoog stropen willen. En die echt een green hart hebben en ik mooi Sinslaag een keer toch hier blowen. Nou ja, en ik dat nou zeg, we hebben nog 12 sinslagen of 3, maar ik dat zeg, met 20 jaar in de maand te trainen, het is fantastisch.
2: Ja, echt arbeidersjongens in matros zetten?
3: Ja, in matros zetten. En sommigen maar dat ik wat leren, maar dat ik wat in je zitten. Maar goed, dat brengen ze voorbij. En als ik dat zeg, hoe de ontwikkelingen is van conditioneel en voetbal en vermogen, hebben we zeker in huis. Het is misschien nog wat te volle zaalvoetbal, maar dat gaat zeker komen, zit ik net erin.
2: Je punt even, ik is een man van haast 80 hier, die het betaalde voetbalspeler heeft onder Jan Bens. Ik hoor ook wel wat boksen. Hij zei van, ja, maar ik er is een man boksen, figuurlijk sprutsen dan. Hij zei, ze pakken je wat een puntje. Is dat zo?
3: Nou, als ik weer, ik hoe de traint is, dan zit ik daar, dan maak ik eerlijk gezegd, dan zit ik daar Johan Ijs net doorheen. Dan denk ik van, dat we die 3 punten hier horen. Dat resultaat maakt een keer onze kant opvallen en we hier hele sfeer staat. En dit is ook een schinnig auto vlak bij mij, besnits. Maar wisselvallig en jonge ploeg. En ik denk, als wij dat brengen wat wij kunnen brengen, nou, dan slaan we heen goed, Jod.
2: Ja, nou, de hormoon, 3 punten. Zo, Jod, daarvoor ben je toch, hè? Nicator, schinnig auto.
0: Ja, zeker.
2: Pakken 3 punten.
0: Ja, en dan wist Helco dat Nicator al laat is van het Latijnse woord. En dat zit voor zegevieren. Dus dat is dan
2: ja,
0: wat er...
2: Zeker, dat ja, zeker. Nou, de helft met de mol.
0: De woord met de
2: Mollewa. De Mollewa. Dat is ook mooi bij afsluiten.
1: Oh,
2: maar goed.
1: Ik denk hij zei dat net.
2: Beide nou. Nee, maar ik denk van ik pak ik wieder maar dwan en dan ja, dan ieder zo'n presentator die ik bij de hand is en die zei van zegenvieren.
1: Jongens, zo frekte bij de hand de presentator die de verslag jou de Wurden weer uit de Mollewa neemt. Nee, excuus Helco.
2: Nou,
1: maar
2: ja.
1: Rustig.
2: Hinder niks.
1: Rustig
2: ik heb waar. Je zit in de studio.
1: Absoluut. Ik ga naar je Dingsperlo, wat het goed is. Want dit is al komstig van Bouwe en Henny. Die zei, ha, Geert er weer is, dan is de omroep direct weer in full swing. En dan is Dingsperlo direct weer bij. Waarom? Omdat het Sayert verzelt. Nou weer een mooi plaatsje voor alle jaar. Breakfast at Tiffany's, troch Deep Blue Something. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Ze zei ze Bouwe en Henny. We hebben dat even opzocht, Bouwe en Henny. Het is inderdaad prachtig, wij zijn het er mee eens, maar het is wel een plaat in Joghurtje, Fjouwer en Joghurt. Wat doen wij nou op de sneunte midi? Ik herhaal dat nou een keer of 80 per uitsturing. De jaren 60, zondag en 80. Het idee weer ontgaan. Het kan gebeuren, het kan de master missen. Maar ik daag die bouwen en die ik Henny uit om bij mij een plaat in te leveren die afkomstig is uit de jaren 60. Ik ben er wist aan dat je hem dat slagert. 06, 20, Fjouwer en Joghurt, Ian Joghurt en Joghurt. En dan draaien we die plaat dadelijk voor Dingsperlo en vieren om te krieten. Hoe liek het dat? Dit is mooi, jongens. Alberto Baumer die zei, ik wil graag iets halen over nou Baby Blue van Dem Jere. Het is een noemer van Bob Dylan, maar zo prachtig mooi op de plaats. Het terug Dem onder leiding van Van Morrison en Joghurtje 66. Dat het een van mijn all-time favorite platen is. Dank u wel voor Alberto. Iets halen over nou.

0: Ja, dit is All Over Now, Baby Blue. Bob Dylan scheurt in 1964 een jaar later pak de Dam. Die prachtige groep, onder leiding van Van Morrison, het op. Ja, die groep had net zo lang bestaan, maar ze hebben toch drie namen Dam. Prachtige platen, de vrouw die slingert. It's All Over Now, Baby Blue is een van die prachtige uitvieringen die wij kennen van Bob Dylan. Jongetje over 12.
1: De jukebox van Rijn.
0: Het is tijd voor de 12e jukebox van deze medie. Dan komen we uit in Bolsert bij muzikant en platenleervader Rijn Vallinga. Goedemiddag, Rijn.
2: Goedemiddag, Geert. Hoi.
0: Ja. Wat heeft alweer een... ik zou bijna steeds een pronkuut, zeg maar. Dat is een horen rubriek. Maar dit is de muziekwest van Horst, hè?
2: Ja, dat vind ik wel mooi. En het is ook eens een keer een nummer die je haast nooit meer hoort op de radio.
0: Nee.
2: Wat
0: raar is, want het is kwaliteitspopmuziek.
2: Ja, klopt. Maar ze gaan een andere hit.
0: Ja, Nights in White Satin.
2: Ja, die werd wel altijd gedraaid. Die is wat bekender.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar och, wat had die Moody Blues, want ik eerder het woord prachtige platen uitbracht. Net al in de Nights in White Satin.
2: Nee, die heeft veel meer mooie dingen. Ik heb al een paar LP's van hem, maar daar heb ik me er nooit in verdiept wat ik allemaal heb.
0: Nee.
2: Maar
0: heeft nou I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. Die heeft in de jukebox zitten. Ik wil juist even aan het snorren. Ik snor alle dagen eigenlijk wel eventjes naar leuke muziek is op internet. En toen kwam ook een prachtige live uitviering van dit nummer in. Heeft dat wel eens mooi gekregen?
2: Ik heb op YouTube heb ik wel wat zien, maar het
0: Moest even doen. Maar een groot orkest erachter. Nou jongen, er wordt muziceerd. Zo prachtig mooi. En wat wordt er goed zongen, ik trok John Loss. Fantastisch.
2: Ja, dat was dat niet ook de bassist of zo. Die had dat nummer voor mij ook gespeeld.
0: Ja, zeker. De bassist. En hier is de Lodge en Hayward. Justin Hayward en John Lodge. Dat waren natuurlijk de mannen van de Moody Blues. En John Lodge, via de zanger en de basgitarist. Justin Hayward, die de zang ek. En inspiergitaar. Ja, dat wie eigenlijk een Sid Mercedes een beetje de Rijn Vallinga van de Moody Blues.
2: Nou, kijk eens. Ja.
0: Wat zit ik met z'n iemand te lul? Ik ben te drok, joh. Ik weet niet wat het is. Het is het waar of zo dat mij energie houdt. Ik weet het gewoon net. Ik zul wat rustiger rond dan de komende oren. Is dat misschien een idee?
2: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat is lekker die Shalom is blijven. Lekker druk bezig. Want als ze rustig aan het doen is, dan is het ook niet leuk, toch? We hebben een hele andere Geert. We willen een drukke Geert hebben.
0: Nou, dat is mooi, man.
2: Ja. En weet je weer het nummer over elkaar, Geert? Dat is best wel leuk.
0: Nou ja, hij dit Geert over een jonger in een rock'n'roll band.
2: Ja, maar wat hij eigenlijk wil vertellen aan zijn achterban, zijn fans, is dat zij niet moeten denken dat de muzikanten, zeg maar, de singer of de rock'n'roll band of wat ook maar, dat die even de wereldproblemen even gaan oplossen.
0: Nee,
2: daar ging het toen al over.
0: Ja.
2: En het ben geen spirituele leiders in deze wereld. Dus als die tekst helemaal nagaast, dan is het weer, nou ja, als de dag van vandaag, zeg maar.
0: Ja, dat is
2: de wereldproblemen.
0: Dat is mooi, ja, een mooie verbinding. Ja, ik koer het thema, maar door hest het mooier verwitterde als dat ik het ooit wank in Rijn. Ik ben het er maar eens.
2: Nou,
0: dan stel ik voor dat we de plaat maar draaien.
2: Ik denk dat dat een goed idee is. En de komende weken heb ik weer mooie singles. Ik heb die een foto gestuurd met allemaal...
0: Oh, jongen, ik heb die... Oh, man, ik heb de zin al, man. Ik heb die foto's best jongen. Prachtig.
2: Ja, kom, ik heb een mooie singles gekocht weer vanochtend even.
0: We willen ze al jij Rijn?
2: In Leeuwarden.
0: In Leeuwarden, even?
2: Even in Leeuwarden, weet je
0: nog. Bolzen hadden in Leeuwarden. Wij pakken hem eerst beet. De Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. Het jongetje in 12 stond. Dank je wel, Rijn. En een goed weekend. En een groet naar Klaske.
2: Doen we, goed.
0: Oké, hoi.
1: De jukebox van Rijn.

Ja, ze wisten wel van een slotakkoord onder leiding van de drummer Graham Edds. Prachtig, prachtig, prachtig. De Moody Blues en I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. Uit de jukebox van Rijn Vollinga. 3 minuten voor Jelver Treien is het. Dit is Sneun in Friesland. We zijn er ontzettend horen. We draaien platen uit de jaren 60, zondag en 80. We combineren het mooi mooie verhalen. Dit keer afkomstig van het voetbalveld van Nicator. Er komt nog een mooi pronkje om. We hebben Jan Jonkman nog. Alles zit erin. Maar we draaien met name de platen die toch graag jaren was uit de jaren 60, zondag en 80. 06 20 Fjouwen Jorgen Jorgen 1 Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. Er komt er een brug binnen van Peter Rekker. Die zou ik graag een plaatje van Ronnie. Sierra Madre del Sur. En waar zie ik je dat plaatsje op? En bond de technicus en ik zie ook waarom. Zeg maar, dat is van Arne Jansen. Dat is echt van Arne Jansen, maar dat is net het origineel. Ben je al achter? Hij zei dat het is afkomstig van Ronnie. En Ronnie, dat klopt, dat is het pseudoniem van de Duitse jonger en componist Wolfgang Rodolf. Want die had dat geschreven, niet? En Sierra Madre del Sur. Het is een bijzonder plaatsje. Dat is waarom brengt in ja, die heren Santer ongeveer desilt zo'n beetje zitten. Even zien, wat heeft hij dat uitgebracht? Ja, precies. En jongetje Santer. Nou. Dat is bijzonder. Dus geen Arne Jansen, maar wel Ronnie. Oftewel, het man, de man die trok het leven ging als Wolfgang Rolof. Haben Sie das? Sierra Madre del Sur. Is wel mooi, hè? Leuk. Mooi teachbeeld. Ja.

0: Wij draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om, maar de app van Omroep Friesland?
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4
0: van Ian 06.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.

Ja, dat is de plaat die Jappie Coupeer graag kennen wil. Somewhere Between van de Tumbleweeds, kreuntrog Merle Haggard verzeld. In de Tumbleweeds, ja, dat weer de familie masseurs, hè. Ine, jongeres, Ad masseurs, de drummer, Ton masseurs, die van alles bespelen. En dan weer direct nog, hoe heet ik weer? Ruud Hermans bij een nevens, maar ja, die dan ik naar de zang. En die weer tevens radio-dj bij de KRO. Dus zo komt alles weer bij elkaar. Sterker nog, er komt van alles bij elkaar op dit moment, want wat krijg ik hier binnen op de WhatsApp, een bericht van uw eigen Griet. Wie is mijn haar, die Griet? En die zei, wat leuk. Ik heb Sierra Madre. En dat heb ik in het Fries maken. Is het net leuk? Hij stond het in het Fries maken, Griet. Fries.

0: Nou, is net prachtig in het Fries van Griet Wiers, maar ik wist het net. Ik hier net paraat. Griet, dankjewel. Dat is mijn popkennis weer even op peil gebracht hast. Maar Sierra Madre, mijn Friesland, mijn Heiteland in uitvering van Griet Wiers. Wat wij nou zo leuk vinden, dat is dat Griet Wiers weer optreedt, hè? Dat is mooi. En ze stier ook weer op de Flyelfeest. En dat is een soort, ja, hoe zal ik het zeggen, een ijzersterke traditie dat Griet Wiersma er is. Dat Kobus Algra, de vroeger weer maar de Wico's, dat Butterfly, het orkest Butterfly, daar de laatste Santje hier steen had. En die ben er ook voor het laatst geweest, van die horen op. Nije Wieke Snijn, dan hadden ze het Oskiersconcert in Watten. Komen van Nije Wieke eventjes op, waarom. En ja, dat binnen van die gedachten die je weer krijgt als je dan dit soort berichten zegt van Griet Wiersma. Maar wat fijn, Griet, dat is toch weer jongst. En wat fijn dat u dus eventjes op gesteld hast van dit feit. Dank u wel. Peggy Lee wil ik graag jaren, zei het Albert. En die zei het, omdat het zo'n lekker nuchter liedje is. Is that all there is, Peggy Lee?
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: Ja, het is een verhaal, hè. En dat hele verhaal, dat vertelt Peggy Lee in 4 minuten en 22 seconden. En we draaien hem op speciaal fysiek van Immenditair Sound van Sight. Maar het is een nuchter verhaal. En dat is Albert. Dankjewel, Albert. Mooie plaat. Het is 19 minuten voor trein. Dit is Sneun in Friesland. We zijn rond Zuizoeren. Mijn plaat rijdt hier 60, 70 en 80. En mijn Helke Broers, maar dit is in de 5e klasse B van het amateurvoetbal. Bij de wedstrijd tussen Nicator en Skenegouten. Helke.
1: Ja, we zijn 8 minuten onderwijs en ik moet zeggen die kater Revival als kan. Een team vanzelf wat weer op niveau speelt, tenminste mijn standaardteam. Maar ik heb een keurig programmaboekje. Voorwoord van de voorzitter. Wij bouwen samen aan een vereniging waarin jeugd en senioren zich kunnen ontwikkelen en waarin plezier en betrokkenheid centraal staan. De resultaten van vandaag zijn mooi, maar minstens zo belangrijk is waar we over een paar jaar willen staan. En René Kulder, voorzitter van die kater, daar jet een standaardteam bij, hè?
2: Ja, zeker. He, dat is eigenlijk ja, wat er constant ontbroken heeft. En waar we nu van hebben gezegd. Of we moeten ons opheffen. Of we gaan echt voor ja, de ontwikkeling van alles. Dus.
1: De leden die naar hier staan, de verslaan achter?
2: Ja. En nou, dat merk je ook aan dat iedereen wat wil doen. En dat ook de betrokkenheid nog steeds heel erg groot is. Dat we echt een familievereniging zijn. En ja, iedereen doet wat.
1: Het is nou nu of nooit.
2: Het is nu, nu of nooit. Weet je, als dit mislukt, dan moet je misschien ook de vereniging opheffen.
1: Want die hebben een accommodatie. Nou ja, van hier tot Gunder in feite.
2: Wij hebben het mooiste accommodatie, denk ik, van Leeuwarden in de Bos. Ja, het ziet er fantastisch uit. En ja, alleen nu de voetballers nog, hè?
1: Vooral de jeugd, hè?
2: Ja, jeugd. Maar dat is ook na de corona eigenlijk, doordat we altijd al één standaard elftal hadden, is dat eigenlijk in elkaar gezakt. Je mist eigenlijk een 2 jaren... He, en ja, het is ook ergens anders gaan voetballen. He, want we hadden best wel, ja, waren tot aan de JO19 weer compleet. En dat is eigenlijk weer door zijn hoeven gezakt.
1: Ben je maar een beetje dwarskop als arbeidersclub? Want je hebt hier met Reed Geel en Liao toch een mooie fusievereniging op hetzelfde complex herken?
2: Nee, daar ben ik echt totaal niet met je eens. Nee.
1: Twee
2: had samen gekund en wij wouden ook met Leeuwarden.
1: Het is een keer karakter wat.
2: Ja, hè? En wij wouden ook met Leeuwarden. En Leeuwarden stemde daar eigenlijk ook mee in. Maar heeft later de keutel ingetrokken. Omdat ze wouden, weet je, dat, of wij wel financieel ja, er goed voor stonden. Maar wij stonden er heel financieel goed voor. Alleen hun niet. Maar dat draaide ze een beetje.

0: beetje om en ja, goed, hebben we het niet meer over.
1: De gemeente heeft je ook weer aan om destijds, hè?
0: Ja, heel erg. Eckhart is op de vergadering geweest waar we gestemd hebben. Hij heeft enorm veel...
1: De wethouder.
0: Ja, de wethouder die heeft enorm huis gehouden voor fusie. Eigenlijk ook gedreigd dat we één veld zouden terugkeren. Maar we hebben toch nee gezegd en onze rug recht gehouden. En daar staan we voor.
1: Nou ben je maar weer nog hier een punt even. Ik lees in het programmaboekje Indicator, het groene hart, voetbal verbindt. Je hebt hem voornomen om elk jaar twee goede doelen te hebben. Met van 50 cent van elk programmaboekje ons twaalf wordt, hè?
0: Ja, dat klopt. He, wij hebben gezegd van ja, we zijn niet alleen een voetbalclub, maar we moeten meer zijn. Dus ja, dan moet je ook maatschappelijk iets doen.
1: Ja, en dan heb je hem onder andere bij de wissel, he, de bestopvang.
0: Ja, klopt. En... Nou ja, we moeten kijken wat dat natuurlijk opbrengt. Maar dat is wel wat we zijn.
1: Nou, ik heb mijn bijdrage geleverd, want ik heb een programma boekje gekocht van 3 euro. Maar ja, de prijzen die ben dan ik heel dik. Restaurant, Huppel de Pup, ik zal de namen net nemen. Nee. Een slachter in Huizen en een biologische kaashandel. Allier ja. Waardebon. Nou ja, zeg maar, nou, de tredde prijs, biologische
2: ja.
1: Kaashandel.
2: Ja, jongen, lekker biologische kaas. Ja,
1: jongen. Dan kijk je maar een stikje aan, hoor.
2: Ja, daar ben wij altijd voor in. Want ja, we zullen dat nou online de wedstrijd weer in de studio verom. Dus het is een leuk wedstrijd. Dat is nou wat wist in ieder geval over. Nou, mag ik eerlijk zeggen dat als je denkt van waar sturen we naar een wedstrijd werd een verlotting is, dat je dan moet je helkostje worden. Want die wint altijd het meeste van die zal die er. Ik heb altijd nooit wat, maar geen maakt niet uit. Fakkie die zei, is de nieuwe single uitkomen van Gurbe Douwstra. Dat klopt, na de ondergeerde zin is in première gegaan. Juster bij Omroep Friesland is nou op alle streamingsdiensten te jern, zal dit Gurbe weten op zijn Facebook-side. Maar zei het Fakkie, ik wil toch even wat oors aan vregen, wat had nog een mooi liedje maken, als het mijn tiet is. Zo staat van mij draaien willen, tige tanken voor. En de hertelijke groetenis komen van Fakkie Utlihout. Ja, dit is een van die klassiekers van Gurbe Douwstra. Ik wil hem te vinden in de Friese top 100. Al hier een Gurbe die is wat de muziek is onbelangend. Een beetje de kannibaal van hemzelf. Want ja, je mag maar één keer een artiest stemmen in je top 5. En als er dan zafvolle is, dan wordt het wel eens wat verdeeld. Kent Skelio, het is een heerlijke plaat. Als het mijn tijd is, Gurbe Douwstra. Has

mist en mijn nedergast. Siegerst hart vast, als net verder dwast.

0: Don't Give Up van Peter Gabriel in weerwerking Mike K. Boes in 1986 draaide ik op verzoek van Aldert Prins. Hij zei het zijn toepasselijk voor gewoon mensen in Vlaanderen nood het Vlaamse regeren besparingen onkunde gehad en wij nog de Belgische besparingen daar nog eens een keer bovenop krijgen zullen. De groetnis van Aldert Prins. Het is wel een prachtige plaat. Ai, we hebben nog een seconde 50 te gaan in dit uur. Even een doelpuntje scoren. Het eerste doelpuntje van de medie van Nick Kater, Helco?
1: Nee, net van Nick Kater. Nick Kater maakt het net op, Jan. Het is geen goud, maar het is Kaas de Jong, die de keeper van Nick Kater, Ferry Sansra, Scott van Oude 16 meter. Schinnegoudem is de betere ploeg. Die kader het in kanshand. Maar zijn al 18 doelpunten in deze competitie. En staat dus 0-0 in achter.
0: Nou, komt het weer op mentaliteit. Dan hoop je dat de trainer dat rek inbracht had. En dan heb ik nog wel het nederige verwachtje van de groene formatie. Hier vlak bij de studio spelend. Ja, mooi is dat op het Kelderdiekje. Nou, mooi. Nick Kater. Hij zei hier dat over de Marnix-rit in het interview dat Nick Kater erg speel had. En dat klappen derde week in Nick Kater spelen als B-junior. Alleen van die leuke herinneringen die boven komen in zo'n programma. Het past al hier precies. Die herinneringen jaren wij graag. Mooi de platen uit de jaren 60, 70 en 80. 06, 20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. En die platen draaien we dadelijk nooit rijhoeren. Gewoon verder onza.
2: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeiden ze hier dan?
4: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
13: Njorren Ontemai, Sandje in oktober, hiense spot van wraatklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
14: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit je goed.
18: Goeie, het werteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier witte. Mooi, Jan.
17: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan is het al 12 minuten over trein en Dallas Golfje er mooi. Treduren van Sneur in Friesland, muziek uderen 60, zondag in 80... in mooie verhalen van de voetbalvelden en een prachtig pronkje. We binnen erover krap om 3 minuten ons af.
19: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
20: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
19: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
21: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
19: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Sneeuw in Friesland. Geert van

0: Ja, lekker man, onmiskenbaar. John Fogerty's Creedence Clearwater Revival in Who'll Stop the Rain.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sleur in Friesland.
0: En daar kleven dan weer twa berjochten onder het motto... Tjennige dat net veroord is dat alles veroord. Luister hier maar eventjes, want wij kregen een berjocht van Ibiza. Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival... onvregen troch Anne en Willy de Vries van een tongerig Ibiza. En de plaat is bedoeld voor de band en de liedsband. Maar even letter komt er een berjocht binnen van Anne en Willy de Vries. Ze zegt, wacht eventjes, nou krijgen wij het helemaal van akkoord. Want het is weer droog op Ibiza. Wij geniet je er wel van de temperatuur... prima in de groetnis dus van Anne en Willy de Vries. Dank u wel, Anne en Willy. En geniet je van je tijd op Ibiza. En wat leuk dat je de radio bij Omroep Friesland erbij houdt. Wij waarderen dat meer als bijzonder. Dank u wel daarvoor. 8 minuten naar het trein is er. Dan geven we mooi treden oren. Wat doen we in dit oren? Platen draaien. Die heren 60, zondag en 80 die Jim bij je zoon vregen. En van vregen je kennen. Maar we hebben ook een schitterend pronkje in de ombiering. En we hebben Helco Broersma. Lid van CZ. Denk, nou ja, 1-0 achter. Dat mat nog te dwanwerzen van die kater Helco. Maar ja.
3: De tegenstander Skinnegout om Santig, die tinkt er oorzoer. Haast de 0-4 op het scorebord. Dat is ondertussen 0-3 worden. Cas de Jong, Hietje Mameld 0-1. Germ-Jan Dodingen 0-2. En Jakkele van Dijk 0-3. Ja, en de huid van Robin van der Goot, een van de basisspelers, Jaap van der Goot. Ja, dat is mooi geweest als het taskoger hier.
4: Ja, dat is wel eens minder geweest. Ja, klopt. Ja. Wel fijn om dit nou te zien. Ja, klopt.
3: Ja, want Skinnegout is oorzaak naar de vierde klas. Eigenlijk wat te leeg, denk ik net.
4: Ja, dat is wel zo. We willen eigenlijk vierde klas spelen. Maar ja, we hebben gewoon een hele jonge ploeg. Dus dat had tijd nodig.
3: De oude generaties ophouden.
4: De oude generaties ophouden. Toen speelden we de derde klas. Dat is eigenlijk net hier met Van Oerbleun. Maar ja, we moeten gewoon weer opnieuw opbouwen. Klopt.
3: Yes, ik zie bijvoorbeeld steen, die man ben ik nog jong. Frans Oosterbaan en Ruud Oosterbaan.
4: Ja, klopt. Santje hier. We hebben weer omkomen van ONS. En die doet hartstikke goed. Die kan echt goed voetballen. En die hebben er wel voor zwaar dat er wat meer, nog meer voetbal in komen is. Dat zie je er al in, maar dat komt er nu nog meer uit.
3: Ze zijn nu even dezelfde generatie, dus is het een vreugde ploeg.
4: Ja, klopt. Ja, de meeste jongens die kennen elkaar al jaren. Van oude F's, onder jongens zeg maar, voetballen ze allemaal elkaar. Klopt.
3: En ze moeten eigenlijk zien dat Gouten bij de vierde klas brengen?
4: Ja, zij net alleen nog, maar is ploeg met zij dat wel herkennen, ja. Ja. Vind ik wel.
3: Nou, je hoort is kaart in het bakje, want eigenlijk die kaart kent lang niet brengen.
4: Nee. Ze hebben een heel soort moeite met de rennende meisken. En ze kent amper brengen. Dus gaan ze er, oh, dat gaat er weer.
3: Ze zullen zien dat de 0-4 op het scorebord komt. Nou, knal, nee, boom, hup. Ja, de 0-4. En wie is dat?
4: Cas de Jong.
3: Kassa van Skinnegout. 0-4.
0: Dank u wel, Elko. Ja, dat werd hem net. Maar die kater in deze wedstrijd. Skinnegout is niet te sterk. Zoveel is wel duidelijk. Een plaatsje van Boudewijn de Groot. Zoek ik wel weer eens jaren willen. Verdronken vlinder. Dat had wel mijn vak. Dat vind ik een mooi plaatsje. Bleef het mooi. Groetnis. Van Bertha, alsjeblieft.
5: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: hier te zijn.
1: Blijven toch titelse plaatsjes, hè? De plaatsjes van Boudewijn de Groot met die heerlijke teksten van Lennart Nijg. Verdronken vlinder draaiden wij op speciaal fysiek van Bertha. Het is 13 minuten op trein.
2: Het pronkje.
1: Tiet van het pronkje. Dat is die plaat die het krek wat oors is als oors. Een plaat die het is krek wat meer raadje kan. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die het hoe dan ook een goed plakje nemen kan in ons muzikale geheugen. Het pronkje die ik wel eens wat aan, is vaak wel wat bijzonder en bleef dus meestal wel wat bij. Het pronkje zit alle weken om deze tijd in Sneun en Friesland. En ik krijg de laatste weken nogal wat tips van Jim om platen te draaien in deze rubriek. Geen daar vooral mij terug, want wij nemen die tips meer dan serieus. Ik luister hier alles van tevoren naar. En als ik denk van ja, dit is pronkje waardig, dan komt hij in de rubriek het pronkje. Zo kreeg ik deze week een tip van Dirk Ipma uit Frenscher. Hij zei, dit wist ik net jongen, dit heb ik nog nooit gezegd. Ik ren op in je zoontje en een nummer van U2. Mooi zang van Johnny Cash, hoe kan dat? Dat kan ik je uitlezen, Dirk Ipma. The Wanderer, want daar gaat het om, van Johnny Cash. Songen is een nummer dat de eerste rockband U2 opnaam had. Het is het tiende en laatste nummer van hun studioalbum Soropa uit 1993. Maar er weer wat maar jongen aan de hoorn, want ja, de hele compositie, die ademde sfeer weer van Bono, de jongen van U2, zei van ja, maar dit maak ik niet jongen. Er is maar één die dit jongen kende, dat is Johnny Cash. De rest van de bandleden, die hielden daar wel wat twijfels over, het management ook, en de producers ook, maar hij houdt vol. Hij zei, het is Johnny Cash die dit jongen maakt. Zo gezegd, zo gedaan, zullen we maar zeggen. Want Cash kwam in Dublin in februari 1993. En hij had dat nummer in zongen. Werkelijk een prachtig nummer. Het is ja, een nummer gebaseerd op het Oud-Testamentische boek Prediker. Het beschreeuwt de tekst, ja, hoe de vertelder. Ja, ik citeer dit even, want ik ken ik zo gewoon net echt zelf op. Hoe het door een post-apocalyptische wereld zwerft op zoek naar ervaring. Alle facetten van de menselijke cultuur verkent en hoopt de zin van het leven te vinden. Ja, dat is natuurlijk een prachtig thema. En dan die trolibbe stem van Kerst erbij. Maar die prachtige, prachtige baslijn, die spelen we terug U2. Het is werkelijk een pronkje. En dat is precies wat het worden is. Johnny Cash, My U2, uit 1993 van het album van U2, Soropa, The Wanderer. Is U het officieel bevaderen, ta?
2: Het pronkje.

Ja, het beeld is wekkend mooi, vind ik. The Wanderer van Johnny Cash en U2 in 1993. Eén keer het Bono, dit noemen we zelfs, ik zong, dat wie op een tribute night ter ere van Johnny Cash. Hij weer doet verstoren, toen hebben ze daar een tribute night verhouden. Toen het Bono het zongen. Echt prachtig trouwens, maar dit is geweldig. En Dirk Kiepma, de tipjouwer van deze prachtige plaat, die staat agereerd. Wat heeft het mooi verwoord. Ik ben er super emotioneel van. Dankjewel, Dirk. Dat record is dan wel weer. Dat vind ik even mooi. Het pronkje weer van Johnny Cash en U2. The Wanderer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 20 minuten over treien is het. Ik moet eventjes scrollen in mijn scherm om bij de volgende tekst te komen, want die is van Ida de Jong van Dokkum. Die zei het goedemiddag, Geert en anderen. Ik vind het er heel gezellig. Graag een plaatje van Shakin' Stevens. Shakin' Stevens. Zomaar. Alvast bedankt. En de groet is van Ida de Jong van Dokkum. Ah, leuk, hè? Ah.

Van Oma mag alles. Zo'n Corrie Konings en die wordt hier achter Santer. Een plaatsje dat onvregen water trocht Tineke, omdat haar neef Arone Snijn een dochter kregen had. En daar wil ze dit plaatsje voor onvregen. Van Oma mag alles. Zij dacht dat het Mieke weer die dat zong, maar weer dus Corrie Konings, Tineke Streekstra. Wij kregen trouwens nog een fysieke binnen om een plaat te draaien van Corrie Konings. We hebben hem combineerd, Feitse Knossen van Wurm. Dan zei het van ja, vroeger, ik ben van 1974, waar Corrie in de rekels Gries draait bij u. Vooral uw mem, die zong dan lekker mooi. Rozen die bloeien is nog geen bloeien bij mij. Feitse Knossen. Sjeffer Griffin als een keer draaien in dit programma. Hij ziet het nou even in de combinatie. Het is 3 minuten voor jou voor Fjouweren. Het is koft bij de wedstrijd Nicator tegen Skeene Gautum in de 5e klasse B. Het is der Fjouwer 0 voor Skeene Gautum. En dan komt er berjocht, jazeker, Dinxperlo van Bouwen en Hanny. Ik heb zo'n Hanny, excuus. Het is Hanny. Ja, die kwam mooi een plaat die net uit het T-trekken komt dat wij platen nu draaien. Dus hij zei, nou, wacht even jongens. Ik daag je uit om een plaat te komen die vol in dat schema past. Nou, let op hoor, daar komt hij. Dan hier is de reprise Geert. Vrienden, wieken hier we echt al een flapper uit hier in 90. Maar nou gaan we naar de bekende die het wel eens jaren draait. Dus de I Fought the Law van Bobby Fuller. Echt prachtig. Bouwen in Honey. Ja, daar is hij. Hartstikke mooi. Dinxperlo. Bobby Fuller 4 in I Fought the Law in The Law 1. Machtig, mooi man.

0: Even in het geheugen te printen. Trouwens, er is meer binnen meer Jiddisch vieren. Lindsey Buckingham, hij werd zoon van de hier. Je kent hem als gitarist en zanger van Fleetwood Mac. Maar dit van Chubby Checker, de Limbo Rock, komt uit 1963. Ja, het is wel leuk, Willem Brils, maar die ontkrult het als dat Veske in de pre-top 40 kan. In witte de top 40 is van 1 januari 1964 voor het eerst uit Sjoerdrof Veronica. Uitvond toch Willem van Koten, den draaier Joost. En ja, daarvoor zijn er natuurlijk ook wel hitlistjes die erbij horen. En in Limbo Rock van Chubby Checker kwam daar dus echt in voor. Wij hebben hem gedraaid. Dankjewel Willem Brilsma, die verder constateert dat er van alles te doen is op de sportschilden. Hij refereert even aan de wedstrijd tussen Lac Frisia en Olde Veste in de eerste klasse. Wij zitten bij de wedstrijd tussen Nicator en Skenegautum in de vierde klasse. Maar er is meer voetbal.
1: Goeie met je.
2: Welkom bij
1: Sneuny Friesland.
0: In het Kooistadion namelijk tussen Cambuur en SV Meppen. Ja, dat is een wedstrijd die een beetje geheimhouden is vanwege al die veiligheidsdingen. Daar hebben we verder net zo volle mooi de margin. Journalisten weer in de welkom. En dus via onze Cambuur-watcher Willem Vermeld voor het Ekkonwijzer in het Kooistadion. Goedemiddag Willem.
3: Nou, dat is het net zo volle mooi de margin. Maar eerlijk zijn, ik had dus nou bij een wedstrijd zitten in het strikte geheim. En dan weer dus ik heel een dal stil op de tribune. Oh. En dan leek het dat wel heel erg nuver. Ik moet eerlijk zeggen, ja, van die amateurwedstrijden werd dan Tjiemeesken jong. Kunnen kanten staan. Die had nog meer charme dat je denkt van dit wordt wel heel keel. Het is een leeg stadion. Ik vind nooit voor me dat ze nog maar het gas verdwaanden binnen. Want hij is krek ouder aan. Want de wedstrijd wie verdeeld in 2 keer 60 minuten. 4 keer 30 om krek te wezen. En dan mag het eigenlijk zijn als echt 2 verskate wedstrijden. Uiteindelijk is de staan 1-2 worden voor SV Meppen. Maar wie in 2 wedstrijden. De eerste wedstrijd, het eerste oren dus. Wie het de basisspelers van beide halvertalen. Van Cambuur en van Meppen. Die wedstrijd werd dan 1-1. En de tweede wedstrijd wie de wiksels. En die wedstrijd werd dan 0-1 of 1-2. Dit mag direct hoe je een trot tellen. Maar ik zou basis, Geert. Ja. Dat is natuurlijk net heel een doof hier. Oh. Want dat wist ik. Er zijn natuurlijk 4 jongens net onwijzig. Want die hebben interlandverplichtingen.
0: Zeker.
3: Nicky Soeren, Bigelix. Ja. Die is mooi naar Curaçao. Die maakt het daar 10 minuten. Die docht daar mooi. Behoudan is er net bij. Is maar Marokko mooi. Baouf en Rafik El Argoui. Ik mooi die jonge Rijn halve talen. En dus betekent het dan wel weer dat er rondte en tiert wie veroren spielers. Dus Bigelix Jamal Amofas, die werd achterin mooi de onvierdersbaan om. Want ja, Bouw er net bij. Amofa die begon dit seizoen als onvierder, maar is toch de komst van Billy van Duyl toch naar de bank verwezen. Maar die mocht je weer mooi, want Jeremy van Duyl zie die achterin. En wat mij benamen opvoel is dan Ethan Apkakou. Dat is de Franse jongen die het vorig jaar ook aan is, naar Cambuta. Die trog Nicky Soeren, zo staat er gewoon waaruit de basisspiel is. Die speelde ook een hele goede wedstrijd. Dat nam Johan Plat kreeg ik. Ik had de trainer van Cambuur kreeg interviewd. Van wat leest van dit soort wedstrijden. Hij zei, nou ja, die 4 jongens binnen er dan net bij. Maar ik heb het wel zien dat er oren binnen die rol dan wel invullen kennen. En die dan wel weer de optie binnen voor eventueel misschien wat meer als alleen nog een weekselspeler. Dus dat zijn dingen die ze goed geleerd hebben.
0: Ja, mooi. Ik kwam toevalligerwijs, want ik weer in het Cambuurstadion naar om de toons die de trainer zijn. En toen zei ik, hoe is het eigenlijk met Seca? Is die fit? Ken die spelen? Had die spelen?
3: Dat is inderdaad de man die Jude de minuten maken had. Hij had alles een keer eerder spelen. Hij is invallend in Telstar. Dat was zijn echte eerste minuten voor Cambuur. Maar hij Jude een, wat is het, 58 minuten mooi die in het eerste worden. Want hij voelde 2 minuten voor de eind blesseerd uit. Het liek het tatten van, want hij wie krijgt ik al. En hij rent alweer als een kiwi droen. Dus dat liek het goed te komen. Maar hij ging er wel even uit. Hij speelt het als rugsbuiten.
0: Ja.
3: En dit ben dan soorten wedstrijden dat Plat van tevoren niks in mij zei. Nou, we kunnen wel even zien. Hoe lang die jongen dat volhoudt. Want wij denken ongeveer een helte, maar misschien dus ik wel een oeren. Nou, het blijkt dus uiteindelijk een oeren te wijzen.
0: Dat is mooi.
3: Dus die is inderdaad ik op de waai waarom. Maar ik maat eerlijk zeggen, ik denk dat Henstra nog altijd gewoon zijn basisplakje heeft.
0: Ja, dat denk ik. Ja, maar Ivan toch het goed zijn, dat mogen we constateren. Nou ja, mooi. Qua je een verlies, dat doet er eigenlijk net zo volle tijd je dit soort wedstrijden spelen. Je maat dus zit er wat, hoe zit ik het zeggen, progressie in de ploeg. En dan met name die basisploeg. Waar zei ze van, de looplijnen kloppen, de onderlinge communicatie, het steert goed. Dat koest er iets van, waarom, Sjan?
3: Ja, daar koest toch heel volle van waarom zijn. En benamme bij Mathieu Maartens. Die overigens, die heb ik interviewd na de wedstrijd. En dan vraag je of dat heel rap koe. Want hij moest waarom naar België. En toen zei ik, reis jij nog elk weekend terug naar België? Nee, net altijd. Maar hij wennet dus nou, je won in Ljouwert. Maar zijn familie wennet nog in België. En hij zei, ja, dat zijn kleine kinderen. Het is zo, Willem. Als je dag zegt, tranen met tijden. Dus dat brutsmin het wel weer een beetje. Hij zei, ja, maar ja, papa moet ook werken, dus die is dan weer even weg. Ja, dat klopt het. Dus die is positief opvallen. Hij een soort kansen. Ja. Die wil scoren, Matten. Want okay, hij kreeg de bal in de voeten spelen van de keeper. En die koerde er van nou 1,20 meter heel makkelijk over de keeper heen lopen. Nou, dat lopen, dat ging aardig. Maar net over de keeper heen. Die hem overigens vol. Dat is Wossa. Dat begon Matens voeten de Alex Oer. De keeper pakte hem voor, ja, of buiten de zegtje, pakte hij hem in de hand. Dus dat was een rare kaart.
0: Ja.
3: Maar ja, wat wie nou het geval?
0: Nee, net wel.
3: Dit geval we al na 3 minuten. Dus dan zoest hij een oefenwedstrijd die besletten is na 3 minuten de keeper van de Duitsers eruit te huren. Nee. Ja, dat toch de skiesruchter dat doen we net.
0: Nee.
3: Dus die blauwste in. Maar hij wil scoren, man.
0: Nee, dat snap ik. Ik heb wel eens mooi maken bij Sportclub Heerenveen met de trainer Gert-Jan Verbeek weer. En toen kreeg je de tjinstander ook een de kaart. Toen moest ze het tien man. En toen hier de Verbeek de smoor in. En ze ben je verdorie aan het oefenen, man. Maar als je meer net zijn tien man spelen leren, wij willen beter worden. Doch dat net. Dus het weer een goede beslissing van de skiesruchter.
3: Ja, daar ben inderdaad altijd de mening zo verdeeld. Want ik had wel een trainer die zei, ja, dan moeten we echt de spulsituaties nooit van. En wij kennen ik in het echt tien man spelen, dus ik kennen dat nou ik oefenen. Ja. Dus ja, Tim, maar krijgt hoe je daarin steekt. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is dan voor een deertrap of zo, zo ik zeg, oké. Maar voor een bal buiten zegt hij in de hand pakken, denk ik, ja.
0: Nou, goede beslissing van de skiersjochters.

bijdragen. Eens even zien wat hier binnenkomt. Ah, dit is van Jan, niet zonder. Ja, dat is een leuk verhaal, zeg. Ja, dat wij dan wel weer dat teweeg brengen. Hoi Geert en Jaasje, ik zou even met mijn vrouw Vera te fietsen. Maar ik kan jullie uitzending niet missen. Dus ik zei, ga maar lekker alleen. Dus ben ik de was maar aan het opvouwen op het terras. En ik geniet van jullie graag een mooi plaatje van Corrie Konings. Groetnis van Jan, niet zonder. Ah, wat draait Jan, alsjeblieft voor mij. En dan komt dit binnen van Hein Westerhof. Die zei, mijn vrouw Sjouwke, die viert dit weekend haar 60ste jiddy. Doet ik goed 50 jaar lien voor het eerst op haar kamer in de vlekkenkam, azeme haar kamer Janis Joplin. Graag een noemer van deze legendarische jongeres. Prachtig, Hein Westerhof, wat een geweldige herinnering. En dat hebben we natuurlijk al heel wel een beetje aan Janis Joplin. Die maken aan het eind van haar leven dat prachtige album Pearl, maar de Full Tilt Boogie Band. Daar kwam de hit ook, me en Bobby McGee, oh, maar er zijn werkelijk juweeltjes van platen op. Ik kan me nog herinneren dat met nummer Mercedes-Benz, wat ze ja, alleen hebben begeleid met een op en del klappende voet natuurlijk, dat het allerlaatste nummer is wat ze opnam had voor dat album. En een paar dagen later bij ze deed. Vond ze haar deed op haar hotelkamer. Ik gaf keuze voor een nummer wat mij altijd heel erg omspritsen had op dat album. Het staat bij mij in de platenkast, Hein. Dat prachtige album Pearl van Janis Joplin. En dat is deze prachtige ballad, A Woman Left Lonely, voor jou en voor diens vrouw Sjouwke.

0: Wij draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreet je maar op, maar de app van Omroep Friesland.
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4 9 9 9 9 9.
0: Van Ian Nonsijzen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is

oortje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om morgen. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Show nog zelf naar de wimpel. Look nog zelf.

0: is een mooie dag.
1: Ja, ik moest even luidje. Het is een mooie dag van Herman RB en Jild Heidstra. Herman RB is van het wereldberoemde duo Circus Kusters. En Jild Heidstra, die kennen natuurlijk u de Friese muziek. Zo gaan we de lapen eens een keer geersmitten in de tijd dat Herman RB in Arem went. Ik weet eigenlijk net dat hij daar nou nog went. Maar ja, prachtig plaatsje, moet ik zeggen. En die waren ik onvreken toch. Jacob, die zei, ja, het is prachtig waar. Ik ben lekker boet naar het werk, radio, want zo niet in dat plaatsje van Jild en Herman draaien willen. Het is wel te passelijk op zo'n prachtig oktoberdag. En daarbij wordt van harte Maïens Jacob, deze weer vandaag, Hild en Herman RB. Het is een mooie dag, wat een mooie dag. Het is 12 minuten van fjouren exact. Ik denk dat we los binnen, maar dit was de helte tussen Nikator en Skinnegautum, Helco.
2: Ja, we zijn haast al een kwartier de wanden. En ik heb me wel meld dat er nog een doelpunt komt weer. Maar Nikator heeft ze nou dan ook wel een aanval. Zie, ja, dat je denkt van nou, de eretreffer zit er in elk geval in. Het is nog net zo vier, het is nog heel tijd 0-4. Marcel Lelyveld, ja, joh, ben ik bestuurslid bij Nikator. Maar ik denk, Lelyveld, dat is toch een naam van Reed Geel?
3: Dat klopt, ja. Dat is inderdaad mijn vader. En die is, toen de tijd was hij twee keer voorzitter geweest van de voetbalvereniging Rood Geel. Daarna heb ik hier zelf persoonlijk de overstap gemaakt van Rood-Geel naar Nikator. Kwam het eerste, was hij totaal niet tevreden mee. En,
2: is voor hem een cultuurshock.
3: Ja, dat wel. En op laatst heeft hij ook de overstap genomen naar Nikator. En zelfs hier ook voorzitter geweest. Ja.
2: Toen Lelyveld weer wel een bekende naam, want die weer haast bij elke Leeuwarden club al aanwezig. Die had een soort van Leeuwarden voetbaldingen.
3: Ja, hij heeft heel veel betekend voor de Leeuwarden clubs. In het algemeen, alle clubs. Hij zat ook bij de Leeuwarden KNVB clubs. En daar was hij ook voorzitter van. En ja, hij heeft veel betekend voor het voetbal.
2: Het Nikator nog wat te beschutten? Zie je er al 18?
3: Ja, we proberen. We blijven wel positief natuurlijk. Maar ja, net zoals nou vandaag. Ja, 0-4. Ja, pak je dan even in het begin van de tweede helft een doelpuntje. Ja, dan heb je een kleine aansluiting. Maar ik begin er nou een beetje met je hardhoofd in te krijgen.
2: We kregen een complimentje van het programmaboekje. Is in die een prachtig programmaboekje. Maar ik zeg hem dat ik een poster lezen van je. Met zijn oren, leren bol. Dat mooie tenue van Nikator, dat green en dat witte broekje. Ja, dat is prachtig.
3: Ja, dat is zeker prachtig. Dat doet onze man Arnold Meijerhoff. Die doet uitstekend zijn best in. En hij heeft dat prachtig voor elkaar. Ja, nou, bedankt voor de complimenten.
2: Nee, maar dat is wel een signeurig. Nou, het voetbal nog.
3: Ja, zeker weten, zeker weten, zeker weten.
2: Ja, want je mopperen wat al eens koft.
3: Ah, ja, gewoon mopperen. Ja, ja, ja, ja, het is, ja, het zit in taart, hè.
2: Ja. Ja. En dan weer de kantine, juffrouw, dat ik dan net. Of de bestuursjuffrouw, dan moest ik naar koffie schenken.
3: Ja, twee, allemaal petten op, hè. Allemaal petten op. Ja, we kunnen me gelukkig zo opvangen. En dan, het is jammer. Ja. Zo hoeft het al.
2: Dit mag net al te lang door, want dan gaat het in de holsie zitten, hè?
3: Ja, dat gaat vaak in het kopje zitten. Ja, dat is, we hopen dat het dadelijk wel om een keer is. Ja, ja.
2: Je bent optimistisch, want dan ben je net weer onbegonnen.
3: Ja, wij willen, ja. Gelukkig hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen. Twee man die daar wel heel erg mee bezig zijn geweest vanaf vorig jaar. En nou, ze hebben wel een knap team wel op het been gekregen. Een hoop leden erbij. Ja, we moeten nou zorgen dat we weer de weg omhoog vinden.
2: Dat optimistisch blijven.
3: Zeker weten, zeker weten. En dat blijven we.
2: Ja. Ja, nou, zo goed het boekje is. Zo goed met het voetbal ik nog even weer. Nikator zit voorlopig dus maar 0-4 achter. Winnen ze het net, maar ze zijn wel op jacht naar die eretreffer nog.
1: Nou, hartstikke goed. Wij kregen een prachtig bericht binnen van Louis. Want we draaien een wat een mooie dag van Herman RB en Hild Heidstra. En Herman RB sjonkt er inderdaad, in dat nummer. Ik stap af en ik rem. Dan zei Louis, maar Steven in Herman RB zetten, zei ze dat hij dat beter oorzaam wel kan. Dat is heel goed oplet. Dat was niet meer zo'n gedwongen rijm. Louis, maar dank voor die leuke reactie, want het klopt precies, het voel mij ik op. Dan komen wij bij de laatste plaat in dit woorden van Sneun in Friesland. En dan moet ik even zien wat wij heen gaan. Oh ja, dat is leuk. Dat is ook komstig van Zaken, die zei het hoi Geert. Wij zullen vannacht met 12 uur naar de Sinne, naar Fuerteventura. Daar hebben wij een heleboel zin om. En zo Geert misschien Summer, the first time van Bobby Goldsborough draaien willen. Alvast bedankt en de groet is komen van Zaken. Zaken, een heerlijke plaats om dit woorden van Sneun en Friesland mooi erbij in. We pakken Bobby Goldsborough erbij in Summer the First Time. En wij treffen hem graag aan de orenkant van Fjouwer Oeren.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Njorren Ontemai, Santje in oktober, Hienste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo, in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de voor Elseny.
11: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
12: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
13: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
12: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
13: Sjonge jo ik mij.
14: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddelijks weten. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Het is precies 12 minuten over jouren. Het vierde uur van Sneur en Friesland steeds rond te komen, maar weer heerlijke platen nu die jaren 60, 70 en 80. Die kist is bij zo'n vreken. Ja, dat is 06, 20, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. We binnen er dadelijk zo'n liedje 12 hele minuut. En hebben een heerlijke klassieke eerpender. Samoy, Samoy.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
21: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: De garage in je omkritten? Heima. Service en auto's. Is de vat Else.
25: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
26: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van tolve ontvief.
25: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Sneun in Friesland.
27: Geert van Thun.

0: Prima Bonheur, prima Louis, prima. Ja, lekker man. En dat is een paar mooie, een heerlijke herinnering van Siers. Ik zou hem vertellen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sleur in Friesland.
0: Want ze zei Siert, dat nummer van Louis, prima, Bona Sera, dat had een speciale beschutting voor mij. Want eind jaren 70 mooie maat op vakantie naar Skielge. En vanaf camping de Appelhof bedarren we jongens vaak let vaak nog eens even in een bar de Damassaan in Midsland. Onder eind van de jongen werd altijd dit nummer Bona Sera van Louis Prima draait. En dat weer dan het teken dat de tap dichtgong. En dan wij maar weer beziekje om uw stent weer te vinden. Het weer een prachtige herinnering aan dit nummer. Maar je het haast hem weer op de radio. Kinkeert dat nog eens een keer jaren litten. Rje nommele groetnis. Dat is mooi. Rje nommele groetnis. Wat ziet. Ja, wist je, dat is een heerlijke herinnering, man. Wat een mooie vakantie is weer en dat hint toen we jong weer. Nou ja, zie ik je om mijn tent, mooi een slokje op, zitten we met zes. En nog een minuut en om vier is het, dan geven we mooi het vierde uren van Sneun in Friesland. We draaien platen op fysiek, platen uit de jaren 60, 70 en 80. 06, 20, jou en jongen, jongen, jongen, jongen. Of de app van de Omroep, zakjes dus berikken. En ik is als de radio de gewoon bij ons het, in die plaat een keer. En dat is dan weer de essentie van dit programma natuurlijk. En we houden, ik als oren essentie, Helke Broers me nog altijd in het veelstem. Ja, Nikater sinds keer naar Goud, komt er nog een eretreffer van Nikater, Helco?
3: Nee, er hield dit nog net. Ze hebben nog wat zien de titel voor. Nou ja, compliment is dan in feite dat de kopjes net onder het tagong binnen en dat ze in die beziekje om die eretreffer te maken. Maar ja, die gaat nou alweer ingeblesseerd lezen. Dat is duidelijk. Ze trak ik maar een, denk de schouder te komen uitvallen en zo ben er meer. Dus ja, de omvulling is dan ik net juf van het. Maar aan de andere kant, het is gewoon dat waarschijnlijk op een wedstrijd in de DTD. Bitgem of CVO, want die heb ik 0 punten. En dan loopt er misschien een kans van die kaart. Verlopen dus 0 jaar.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Op het begin van het programma zei ik Tjen Rijn Valling. Ja, ik ben een beetje druk. Ik moet een beetje rustiger worden. Tamme Mesla die reageerde erop. Hij zei, Geert, om rustig te worden zou ik Spanish halen van de Cats bezieken. Dankjewel, Tamme Mesla. Zullen we draaien, hè? Wil er nog een plaatsje van de Cats van Vregen? Fire Condias, weet je trouwens, ik rustig van. Dat mogen we dan draaien speciaal voor Fokje Dijkstra uit Holven. Die is krijgt 66 hier worden. Nog lokwensken van Frederik de Hoop. Nou, de lokwensken ik van u, uiteraard, Fokje. Maar we moesten even de euro van Jaantje omheen smitten en die voel op Spanish halen. Dat nummer van de Drifters, Witty Bol. Maar wel mooi zongen, toch Piet Veerman. De Cats, ben je.

0: Dat gevoel van Jetteets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Thun.

Eerst kist de plaatsje van me draaien. Dank. En de beroetenis van Appie Duurken u Dijnen. We vonden dit wel mooi. Sentimental Me van Elvis Presley. Ik hoop je dat je tevreden maar bent, Appie Duurken. Dan komt Jalke Gaastreed, Wommels die zegt: goedemiddag. Graag een plaatje van de Wico's voor alle vrienden en bekenden. En de groetenis van al die vrienden en bekenden komen van Jalke Gaastra uit Wommels. Harry Hartmans op de trompetie. Afke Visser de zang met Kobus. Arriba en olé.

0: Ja, mijn visser zou ik graag Bruce Springsteen met het nummer Factory. Dat is weer eens wat anders. Ik ben het maar niet eens. Wat een heerlijk nummer is. Ik kiet helemaal niet op het netvlies. Die antieke tank, Gerben Visser. Ik kreeg een versiekje van Manon om American Land van Bruce Springsteen te draaien. Maar ja, we hebben ze even gecombineerd en we kwamen dus hier bij Factory. Het is 6 minuten voor Jalbo 4. Dit is Sneun in Friesland. We zijn er ons 6 uur. Maar dat doen we dadelijk zonder Helco Broers. Maar wat nevens mij, Helco, is de wedstrijd tussen Nikator en Skinner Gautum 10.
1: Ja, 0 Fjouwer. En Silo Postma zei, hoe is mij toch net te hebben? Ja, maar dat is zoiets van de wedstrijd. We pakken 3 punten. Dus ja, maar het is weer 0.
2: Weer een 0. Moeite om te scoren. We moeten zelf, denk ik, restation op 2-0 komen. Ja, en dan stel je maar de rust 0 Fjouwer achter. Dus dat is even een orenkoek.
1: Ja, het positieve is wel dat de Holstjes wel omheen blunnen in de tweede helft.
2: Ja, daar hebben we rustig duidelijk op praten. En we beginnen weer op 0, ondanks dat het 0 Fjouwer is. En die tweede helft verliezen we net. Nou ja, dat is dan het winstpunt in deze. En ik denk dat er best wel potentie zit. Hè, met middenveld even door te omzetten. Maar goed, het levert nog niks op. Maar het is wel de basis om weer maar verder te gaan.
1: Ja, Wiese Zwerver, een bekende voetballer hier. En hier bij Cambuur, die zei van... een beetje samenspelen ik ze wel. Maar ze weten net dat ze doelpunten maken. Maar...
2: Nou ja, als je even creëren, dan komen ze nog. Dat is zelfs jongen. En als je 2 keer alleen op de keeper opkomen, ja, dan had het toch de match er wel in. Hè? En wat voor niveau heb ik op dit niveau? Dus ja, dat litten we nooit. Ja, en dan is het eerst nog een heel Fjouwer achter. Dus dat is hoor.
1: Hij neemt ik, die man hebben, en doe ik vanzelf, een puntje of een overwinning nederig. Dat maakt nog haast ook.
2: Ja, daarom. En dat zie je het, Joert, ik vind het niet ik zou best wel in. En de juiste dat we wel potentie hebben. Alleen, ja, dan gaan de lullige goaltjes wat in. En dan zit ook correct even in die fase. En dan maken we even nog in. Maar het komt wel goed. Ja.
1: Hoeveel werkt dit? Mogen er ons hier snitser maar fietsen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Sintje misschien een bij LSC'tje. Maar dat mag even werken. Maar ik ken die jongens. Zijn tweede helft ook niks verwijt. En het is wat zoals ze bloeden vergeen. Ja, daar mag ik van genieten. Ondanks de 0 voor jou en nou weer. Maar als ze dit volhouden, dan komen wij er wel.
1: Ja, het was cynisch zijn van, nou degradeer ik in stonden.
2: Nee, we vallen haast u de kampen, maar goed. Ja, dit is voor mij even omschakelen, maar goed, leger kennen we net, dus het wordt mooi man die op Burk ging, maar maakt nog even betekenen wat ik daar op verschillen zo.
1: Ja, moest net te trakteren.
2: Nee, dat kost me ook geen gebak. Nee, klopt.
1: Maar in elk geval, die horen erin. Val uit de kranten, boy. Ja, als je de vierde klas boy valt, dan zie je er net niet. Maar nee, dat kent dus net. Ziet al, trouwens, goeie snijden, hè? Oké, joh.
0: Helco, een goeie snijden. We vallen als uit de kranten. Dat is toch wel de uitspraak van deze midi. Nou, dat is dan, die pikken we toch wel weer mooi. Wat zei het?
1: Ik zou die kennen op een tegeltje.
0: Ja, die kennen op een tegeltje, ja. Nee. Ja, we hier het microfoon al een beetje dichtzetten, dus kom. Prachtig, prachtig, mooi. We gaan naar Jan Noorda, die zou het goedemiddag geëerd. En collega's, zouden jullie vanmiddag de Logical Song van Supertramp kunnen draaien? Het is een vrolijk lied over het proces van kind naar volwassenheid, dat voor de schrijver Roger Hodgson niet altijd even leuk was. Met vriendelijke groet, Jan Noorda. Wij voeren de live-opname, Jan Noorda, van de Logical Song van Supertramp. Live in Paris. Mooi man.

for the Day van de George Baker Selection komt dit jongetje in Jochen de Santig. En wij krijgen er een fysiek voor van Rob en Trinke de Bruin. Die zeiden van ja, graag George Baker met Sing for the Day. Het is een oude plaats, maar je hoort hem eigenlijk nooit meer op de radio. Alvast bedankt. En de groetnis dus van Rob en Trinke de Bruin. Dankjewel Rob en Trinke. Mooi idee om die plaat even te draaien. Lekker altijd George Baker. Wil je toch een beetje fleuren van hem, zal ik maar zeggen. Dan komt dit binnen van Jilke Postman. Die zei goeiemiddag, When the Smoke is Going Down van de Scorpions. Dat vind ik een mooie plaats. Weer bij wel maar die Ians, Jilke Postman. Dus draaien we dat voor die. When the Smoke is Going Down.

0: die mij op een muzikale reis.
1: Waarom wie het niet?
0: Sneu die Friesland.
1: Die muziek duurde 60, 70 en 80.
2: Dat is pure nostalgie.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat de

Willem Duin en Sjoukje van het Spijker, oftewel Big Mouth en Maggie McNeil. How do you do? Grutte hit voor dit bijzondere duo die ik ooit eens een keer live optreden. Zo'n af en toe een bijzonder hit. Dit kan met Nulletje en een zondag. How do you do? En ik zal eventjes. Ik kom vanzelf bij de man of bij man die de mofregen had. Maar dit kwam binnen van Johan van der Meulen in Noordburgen. Die zei het goede media. Ik wil graag Soldier On van Direct On Vregen van mevrouw Tieten. Zij werd het 68 jaar. Groetnis dus van Johan van der Meulen. Van het ook wens ik Titi. En wij hopen dat ze mooie die gast, maar Soldier rond van Draaierijks komt net uit de jaren 60, 70 en 80. Dus dit kunnen we eventjes net onverwant vandaar dat we hem combineren met Mouth en McNeil. Dit is echt een prachtig bericht. Tineke Bangma, die zo uit Gooigeert en Kroon, Meintert Bangma uit Bolzwart, die is in het tuindwaalde en die had de telefoon om zijn nekken hingen om maar neer van je mooie programma te missen. Zo is toch voor hem een plaatsje draaien willen als verrassing. Het maakt het net uit, want alles wat je sneurte middags draaien, dat vindt hij geweldig. En de groet is komen van Tineke Bangma. Beste Meindert Bangma, dat is een topfan van ons programma. En we hopen dat het lekker aan het werk best in de tuin. En dat de muziek die ik hier weer ondersteert. Dat zie je dus bij How Do You Do van Michael McNeil. En die worden weer onvregen trog Roel. Want hij zei, wat ik wel eens zou willen horen, dat is dus dat nummer. Nou, alsjeblieft Roel, op de winken beginnen. Dan komt dit binnen van Lars Bollema uit Vrouwbuurt. Kist het plaatsje Lord of the Ages van de groep Magna Carta opzetten. Mooie herinnering, zo doet een optreden van deze band maken in het Holt in Deinem. Zit er zand of jouw zand te was hebben. Een machtige jonghoorn. Lars Bollema uit Vrouwbuurt. Dank u wel.

Butterfly, mooi zang van Siewe Krol, Aren uit Skalpen en Bils noemen dat je hem Klas Krol van der Wegskreun had. De muziek is van Melle Steensma. En we weten dat Butterfly er dus mee opgehoord. Zij bindt van de tarriering op haar Oorskiersconcert. Dat is na een week 9, 11 oktober. En dat is in Warten in de feesttent. Al daar. En zeven Jan Willem Geltema die zei van ik wil wel graag, we hebben het wel jullie keren, de baksteenballade van Salman en Sikkeren. Ik combineer dat eventjes als het net slim vindt. Maar dit noemen dat we krijgen van Arenut Kelpen. En dan komt Ada, die zei, wel, want die wil dat noemen, die Arenut Kelpen. Die zei, ja, voor mijn lieve Frieske Stabij. Ik blijf haar missen. Het was de derde Stabij en ze zijn zo lief. Prettige dag, Geert, en de groetnis van Ada. Dank u wel, Ada, voor dat ik een noffige dag te wensen van u zal hier in de studio. Dit is wel leuk bericht, jongen. Dit is al leuk. Dat is al komstig van Annie. Die zei, goeie Geert, graag het verske Stronger van Kelly Clarkson. Dat is dan speciaal van mijn leven bonusdochter Hanna, die toen een battery in de hoorn is. En van mijn leven dochter Brecht, die man die te morgen een heel belangrijk bericht krijgt, Sil. Groetnis van Annie. En dan denkt Annie even na en dan komt de volgende tekst. Oe bliksem, het noemen van Kelly Clarkson is vanzelf net een goede tijd. Dan graag Don't Stop Believing van Journey. Ja, wij horen er wel van dat er wat zelfcorrectie in de geest van uw zoon vragen zit. Hes gelijk, Annie. Dit komt dit jongetje hier in de 80. Dat heb ik even nice, jongen, voor de zekerheid. Maar dit is oké, hè. Hier is Journey vandaag in Don't Stop Believing.

Don't Stop Believing van Journey draaiden wij speciaal fysiek van Annie. En dan komen we uit bij een van de allermooiste plaatjes uit de skiernis van de Nederlandstalige platenbusiness. Jan-Jaap Kikker die wil hem jaren en ik vind hem echt meer dan geweldig. Frans Halsema van vier woorden. Zondagmiddag buitenvelder. Speciale attentie voor de werkelijk schitterende tekst. Ondanks. Het weer.

0: Pantheon. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in de Oude Tarier. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Pantheon bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
2: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
1: Concert 12 december in de Lawei.
2: Grootkoor.nl. Sjonge jo, ik mij.
3: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
5: Njorgen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is 12 minuten over 4. We nog hier in Oerkerk en bij Sneun in Friesland. Hebben we nog heerlijke platen lezen. Na 10 er nog bij, maar het was te rap wezen. We beloven niks, maar we doen iets best. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. We binnen er oer 12 hele minuut.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar op tijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolve und Vief.
28: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
29: Sneun in Friesland.
30: Geert van

0: Dit joggetje treisanter Sweet Silver Annie van de band zonder naam. Nog voordat Annie kwam, zal ik maar zeggen. En hebben we het onvregen troch Spike en Witske uit Sint-Nik. Leuk.
1: Sneur in Friesland.
0: Nou, dan ging maar het lijst horen van Sneur in Friesland. Och, de tier die vlucht is door de vingers, man. Het is nog een minuut en 05. We winnen nog een saai zoeren. En we draaien nog altijd de platen niet in bij zo'n vregen. Er zit nog wat, er kan nog wat bij. Het is een beetje passen in meten. Maar als het nog een geweldige suggestie is, wij gaan die zo'n bevolen. 06-20-4-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen. Of de app van de omroep, dat kist al je broeken. Maar toch in het komende oren. Nou, even zelfs zo volle mogelijk muziekjes draaien. Maar we gaan weer contact met je zwaarman, Jan Jonkman. Die is er alles sneur inmiddels bij om Lieke nog. Ja, van komt hij mooi. Het weekend wapen die en hij zocht ook even vooruit naar de nieuwe week. Ik heb het idee dat het er heerlijk uitzocht voor de komende week. En dan kunnen we wel even broeken voor zelfs. Maar de platen, daar gaat het om voor zelfs. Die draaien wij op die verzoek. En dan komen we uit bij een man die het eigenlijk al een beetje voorbij komen is in de band waar hij spelen had. Maar fruit, dat het gewoon goed geert. Zo begint een berjocht. Ik wil graag een plaatsje omvregen van mijn oudste dochter Wilma, omdat ze hoe het jiddy is. Als liedsfamke van 2-3 jaar begon ze alle keren weer spontaan te douchen als het intro jerde van Sailing Home van Piet Veerman. Ik had Grease draaien voor haar. Zadwander wil ik graag Sailing Home van Piet Veerman van haar omvregen. Er zit in mijn berjocht net een namen, maar hier is de plaat.

0: Dat gevoel van Jet Teets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al hier weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Thun.

All down the line. Dat is wat ik steeds wil van de Rolling Stones. Draaide op verzoek van Peter Halbers. Maar die moest eerst even naar zijn paken. Caesar zijn weer bij een voetbal in BONS. Maar die hebben we traaien in Woen. En ja, Piet Veerman bij Sailing Home. Dat zie ik er namelijk bij. Maar die hebben we even gauw opzocht. Is onvregen terug. Joop Ludema van zijn dochter Wilma. Hebben dat al hier eventjes keurig dien. En dan komt dit binnen. Dat is een prachtig bericht. Hoi Geert en Jaasje. We zitten lekker te luisteren naar een fijne kuier in Jereveen. Sonjum voor is het nummer Killing the Blues. Van John Prine draaien willen. Dat jaren we nooit op de radio. Dank en de groeten van Martin en Chick uit Marsum. Dit is een van mijn favoriete platen. Martin en Chick. John Prine.

Het weer een jongetje jongen zondag dat ik in de kudde kwam met het album Pink Cadillac van John Prine. En ik weer helemaal verkocht. Wat een geweldig album, wat een geweldige genre, wat een geweldige composities. En dat Killing the Blues is natuurlijk een echte klassieker. Zo'n tijd heb ik al je materiaal van John Prine ontuigd. Hij verstoor op zo'n april 2020. Dit is een geweldige artiest. Om COVID, hij weer naar Matrijs zondag hier had. En dan werd hij opnieuw omvregen. Terug Martin en Tjikke uit Massum in de dag mij ongelooflijk deugd. Wij draaien natuurlijk de platen die Jim graag jaren willen. Maar als wij ze echt bijzonder mooi vinden, dan is dat een heerlijke combinatie natuurlijk. Dank u wel, Martin en Tjikke uit Massum. Hier maakt mij er een geweldig plezier mee in. Sandra Melterek, die zei het hallo Geert, zou je een nummer van Margriet Eshuis willen draaien voor mijn moeder? Dat is Sonja Sterenborg Vogelsang. En zij is, zo zei Sandra, dat is heel lief, de allerliefste moeder van de wereld. Dus ja, dat vind ik mooi om te heren. Margriet Eshuis, mijn haar band, zong speciaal voor haar Black Pearl.

Wat een stem, hè? Die Margriet Eshuis van Sonja. De allerleerste mem van Friesland en vierde omgriet. Een Black Pearl draaiden wij voor haar. Dadelijk is het tijd voor het Wiekenwaarbrug van jou, jong. Maar nog even niet een plaat draaien. Veel minuten voor jou, Verswijzen. Dat is een fysiekje dat er binnenkomt van Simone. We zouden graag het nummer Sitting on the Sidewalk in the Sun willen horen van de Slumberland Band. Bijvoorbeeld bedankt en allen een goed weekend gewenst. Nou, Simone, de Hestiaans heeft een stevig rondwerk gezet. Maar ze is eruit komen, ze heeft het al hiervan. Het gaat gewoon om het noemen maar de simpele titel Sidewalk in die Slumberland Band. Daar moest ik zelfs ook even naar uitdenken. Maar dat blijkt dan weer uit leden te besteden. Die jij daar ziet in die bijzondere band CCC Incorporated. Ernst Jans ziet erbij. Joost Belinfante, die dit nummer dus kreun had. Ja, en die ben letter dus weer bekend worden van Doe maar in zak komt alles uiteindelijk. Ik ben weer bij elkaar. Dit noemen dat komt dit jongetje in 75. Dat is een heel lang rond in de tijd. En die komt van het album Slumberland Band. Nou, dan hebben we alles bij elkaar. En de titel is dus gewoon Sidewalk. Dat heeft Jansje nou echt noteerd.

0: we nemen dit even in de tussenfase van Ernst Jans en Joost Bellefant. De sidewalk van de Slumberland Band. Letterkamer de grote successen verzels. Toch een leuke plaats. Dank wel voor het omvlegen, Simone. En dan krijg ik een bericht binnen van Ada. Die zegt, ja maar Geert, die plaat die toch correct daar is. Die prachtige plaat. Wat is dat? Hoe heet dat? Ik wil het weten. Ja, ik hier er al een beetje verwachten. Want als je dat draait, dan komen de reacties. Beste Ada, het gaat om het nummer van John Prine. Prine, dat is makkelijk te schreeuwen. P-R-I-N-E. John Prine. En het nummer waar ik draaide, Killing the Blues. Dat is werd het om git. En dat zit dan weer op het album Pink Cadillac van John Prine. Zie ik je maar eens wat van hem op. Hij heeft werkelijk prachtige muziek maken. Het is de mooie precies 1 minuut hoe hij over zijn worden. Tiet om even contact te maken, mooie zwaarman. Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
1: Ja, een goeie middag Geert.
0: Dat is deze van, daar heeft toch niks van mij kregen, maar ik denk toch dat het best wel een aardige middag weer om boeten te wezen.
1: Het weer hele noffelijke middenboeten. Er stond net een heel soort wind, een zwakke, heel matige zuidwestenwind. De zinnen weer dat een krek en oerkelien weer er nog wel aardig bij zitten, maar wat hege bewolking. We zagen oosterstaden gewoon dat er wat hege bewolking vanuit het noordwesten binnendroet. Maar ja, we hebben een prima temperatuur hier in Egen, maar dit wind aan 20 graden. De pijn haast 21, 20 en heel. En laagzaam, zoals bij de Islamarkus, ik altijd een jongetje graden. Nou, als we dan een jong zorgen, jongen, en vannacht, ja, dan komt er steeds wat meer bewolking komt, een hele zwakke steuring die komt vanuit het noordwesten waai en draait de wind ik wat meer naar het westen daar. Ja, dan hebben we het vannacht ik temperaturen die liggen wat heger dan oorroene nachten, zo'n 12 tot 14 graden denk ik. En ja, en misschien dat er in het noordwesten van de provincie en de Waadeiland vannacht en momannen een heel liet spatje rein uit die bewolking vallen kan. Maar dat wordt het maar hier net heel lang, want dan is de bewolking alweer oplost en futlutsen. Dan hebben we morgen weer een prachtige nieuwzimmerige dag. De temperaturen liggen wel even wat leger. De zinnen er ook geregeld bij. Maar ja, maar die noordwestenwind, vooral in de maandtijd en wat westelijke wind in de midden, zit op zo'n zandje 18 graden. Nou, de is net een meezoek klein, want wie stiert er amper, dus het viel ik nog wat noffelijker om. Als we dan in de nacht zoeken, ja, dan wordt het weer rustig, de wind gaat wat om naar het zuidwesten, daar komt weer vochtiger lucht dus kant op. Ja, het klaart op, nou ja, en dan kun je, en dan is hier en hier weer twee, dan ga je in de nacht en in de maandtijd naar maandtijd, dan kan er wel weer eens even mist ontstingen en dat kan ik wel eens even tjokken mist wijzen. Maar dan ben je erin van een mooie, dan pakt de zin het weer op en die er dan ook daar weer bij en dan hebben we, meen ik, al weer temperaturen om de 20 graden heen. In de midden helpt de wind eens even wat aan. En zullen we dan naar Tiesje, nou dan heb ik altijd nog een dag met 20 graden. Afwisseling van wolken en zin, het bloed droog. Het is nog rustig. En nou ja, als we dan naar Wijnje zullen, dan komt er wat een kantelpunt in het water zitten. Hmm. Misschien nog krek dat we nog een 18, jongetje in graden hebben kunnen. Maar het lijkt het erop dat we in de midden en de jong de eerste buien komen. Nou, en daar boek ik maar mijn stapje, want toen was je een vreedzaam, weet het. We hebben het roezig en buiig te worden, maar ik denk, ach, ik meld het dan maar even
0: op. Het lessen, dat nemen we net al te serieus. Want dat vierde ik gewoon wel. We gooien het mooie baantje. Dus wel.
1: Ja, we hadden een baantje. Ja. Dit knippen we eruit.
0: Ja, is niet gezegd. Dank u wel, Jan. Nee. Dat is hartstikke mooi. Maar
2: dit is het waar.
3: En ook de plaat van Jan Jonkman.
0: Dit vergaan we de plaat. Een lekkere plaat. Dit jongetje zo'n seks volgens mij.
1: Ja, dat die al een hele tijd niet. En dit die kwam van de groep. De Rattlesnakes. En letter wordt het. Wie Johnny Hayes en de Blue Cats. Ja nou, mooi dat. Maar dat wie een naam dat wie net uit te spreken. Dat wie op een gegeven moment wie er in die toen wien ze op het Island Man. En daar op het circuit daar. En wie er in die zei, ja jongen, dit ken het. Want het wien de broers Gibb. Robin en Barry Gibb.
0: Ja.
1: En toen zei ze, jongens, je moet hem de Brothers Gibb nemen. Brothers Gibb. Maar toen hebben ze dit beide, de eerste letters daarvan pakt, ja. Van de B en de G. Ja. En dan is de Bee Gees. Nou, hoe creatief kun je wijzen? Dan heb je wel fantasie om dat naar boeten te brengen. Ja. Nou, ja. Dus, nou ja, maar die man die hebben een heel soort platen maken. En ze zijn van Engeland en dan ben ze letter naar Australië emigreerd. En we hebben er een soort platen van gekregen. Ik bedoel maar Eric Clapton heeft zich er dan geregeld mee bemoeid om hun te begeleiden.
0: Ja.
1: Maar ik ben uitkwam To Love Somebody van de Bee Gees.
0: Ja, daar zit overigens echt nog een bijzonder verhaal achter. Want Otis Redding, die weer helemaal gek van de composities van Barry Gibb. En toen had die vreemde jongens van Barry, met name Wosto, een nummer voor u schreeuwen. Dat wordt dit nummer, To Love Somebody. En Barry die neemt dat, die schreeuwt dat nummer. Die denkt, ja, het is verrek jongens, maar dit is toch wel een mooi nummer. Dat hoor ik eerst zelfs even. Dus Otis, die dood is trouwens, die kreeg het lekker, ja, die kreeg het lekker net. En toen had de Bee Gees het zelfs op de plaats zetten. Mooi, hè?
1: En toen zo'n Otis on the dock of the bay.
0: Sitting on the dock of the bay.
1: Dock of the bay. Ja, ja. En daar zit er. Ja, ja.
0: En daar zit hij zonder nummer.
1: En daar zit hij zonder nummer. Maar hier dan weer een nummer.
0: Zo is dat. Ja. Dankjewel, Jan. Bij Sugar die naaien wieken weer. On dan.
1: On dan. Het beste.
0: Hoi, hoi. De plaat van Jan.

Echte klassieker, hè? Kiss and I Was Made for Loving You. Wij draaiden hem op fysiek van Alberto. Dit is een prachtig bericht van Alberto. Hij zei: ik wil die plaat graag gerne van mijn vrouw Sandra en mijn stiefbern Luca, Ivana en Christina. Ik ben zo ongelooflijk gek, Mayim. Dien Alberto. En hij zei: en echt voor de hele studio. Supermooie muziek, die getankt ervoor. Nou, graag Dien Alberto en dit is weer van Dijk. Kiss and I Was Made for Loving You. Nou, krijgen we een fysiekje binnen. Daar heb ik echt, nou, zolang dat ik hier zit, nog nooit een fysiekje van horen. Dus dat is ook wel weer heel bijzonder. Ik weet alleen nog net waar het onvregen had. Misschien dat Jaansje dat nog even heel snel opsnorren kan. Maar ze zei: hier is zij in. Ellie Reinsma, hier heb ik nou in mijn eer. Ellie Reinsma, die zei: ik wil heel graag Max Wojcicki horen met BBNR. Ik heb er warme herinneringen aan de zondag als mijn vader een biertje nam en ik een sneeuwwitje kreeg. Ja, je hebt Max Wojcicki junior, je hebt Max Wojcicki senior, ik ben Surinaamse artiesten. We hebben even zocht en we voelen wel het nummer Reis met Kousenband. Ik hoop dat dat dezelfde associatie opwekt, maar nou, we maken het er maar met aan. Reis met Kousenband, Max Wojcicki junior.

0: Ja, ik vind het echt een leuke plaat, Andorra, van Colin Blunstone. Het werd een hele dikke hit in Jorritje Trijsontig. Hij rikte tot het 26e plak, maar de collega's hier om mij heen die zeiden, wat is dit eigenlijk? Nou, dat is Colin Blunstone, jongens. Die ken je hem toch wel? Nee, die kennen ze ook net. Nou, dan hebben we nog een hele discussie over kousenband. Kousenband, wij weten nu wat precies wat jij hier wel niet deed. Kousenband, dat is een Utrechtse spersieboorn of zo.
1: Ja,
0: of zat Jim in de wouden, zei ze, een Utrecht te schetsje.
1: Ja, die is volle langer.
0: Ja.
1: En een beetje pittiger van smaak hier.
0: Aha, pittiger van smaak.
1: Maar okay. Dan was nog even Andorra, maar nog even aankondigen.
0: Ja.
1: Want ons weet Frans net dat we zien plaat
0: draaien. Ik draai voor Frans Bakje.
1: Ja.
0: Zeker. En die zitten lekker in de tuin, maar in de zinnen. En dan hebben ze Colin Blunstone. Nou, bij deze Ekdien, dan kom ik bij Romy. Die zei het Halleluja van Leonard Cohen. Dit feske wat doet draait dat wij together uw handtekening zetten op uw trouwen in 2000 zontje. Dat is mooi. De speciale herinnering aan hem toen. Romy zei dat. Wij matten eventjes litten voor wat het is, want ik kom bij de laatste plaat uit. Trouwens, elke dagen zit hier onder Friesland Radio om mij altijd prachtige muziek. Maar op sneuren is mij die Geert Jansie en de oren zo gezellig. Groetjes van Romy van der Veen uit het mooie Vervet. En dat mooie, dat zei ze er zelf bij. Hè? Nou ja, dat is dus sign. Dan komen we echt bij de laatste plaat. En dat is een plaat, ik nam in het. Geert de Haan, ik bedoel alleen nog al de voornamen. Die is, ja, die dotter trouwens, zitten we maar zezen. Die zei, ik luister in Elburg, jazeker, vaak naar Omroep Friesland. Wilt u een nummer van Chris Christoffersen laten horen? Hartelijk dank en de groetjes van Geert de Haan. Beste Geert, wij hebben daar even nog nooit toch. Chris Christoffersen, ja, die maak ik deel uit van de Highwayman, een van mijn favoriete bands, my Waylon Jennings, my Johnny Cash, my Willie Nelson erbij. Prachtige bands, kitterende, moest maar eens even op YouTube zien. Ze zijn echt de mooiste noemers. En dan is er één nummer bij, hij had het zelfs kunnen, Chris Christoffersen, Sunday Morning Coming Down. En dat zongt hij met Johnny Cash en dat is zo bijzonder prachtig. Dat wordt de laatste plaats, speciaal voor die en iedereen die het leuk vindt. Dit weer Sneur in Friesland van deze Sneur. We zijn klaar. We houden ermee op. Na een week weer wat werk. Dank om Boente de Bruin, die het technisch begeleid heeft. Dank om Jaansje, die het alles weer regelt heeft. Die getankt me in de kecht. En wij treffen hem graag na een week weer bij Sneurne Friesland. Dag.
2: Well, I woke up Sunday morning. No way to hold my head. It didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
11: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
12: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
18: Doei doei!
17: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: De Jong van Friesland.
25: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Non-stop hit.
3: Non-stop sfeer.
2: Omroep Friesland.
4: Dit is de jongen van Friesland.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
3: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
2: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
3: Tjonge jo, ik mij.
4: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong van Friesland.
6: Non-stop muziek.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
2: Het bureau is op paard met Friese influencers.
3: Ik maaitje mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
2: We maaitje een tochtje door de oude film.
4: Vier voet, waar asto ik best.
2: Maiskipper Ulbe.
5: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

Mondjoen, live bij Omroep Friesland, Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen gaat het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit, maar onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Mondjoen bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig. De Jongs van Friesland.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

gonna sing my

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken was schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schreeuwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: 9 bij Omroep Friesland van 9:30 in Bureau de Vries.

0: bist er weer. En nou...
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbelen waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor. Aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het werd uiteindelijk een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer. Aan de kust is het bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Honderden jonge mensen komen dit weekend in de kunde met de Witte Skip, want het is het weekend van de Witte Skip. Daarbij litten echte Witte Skippers Shen Wetsen met waan binnen. De Rijksuniversiteit Grains docht dat onder oren in Ljouwert op Campus Friesland. Vanzelfs om bij Ben de nieuwsgierigens naar de Witte Skip te vergrutsen, zodat ze letter mogelijk als student nog eens waarom komen. Voor een van de demonstraties zetten onderzoekers ook visken in. Maar met die visken is wat nu verzonnen gaan. Verslag jouw Remco de Vries hoe wat hij krijgt zucht.
1: Het is net als de dag dat er in wat in Wijnsnik, een beetje de oude bibliotheek van Ljouwert is, maar ook Campus Friesland, een, ja, dat je daar een bennenzwembadje zuggen, maar erin een redenbal. En ja, wat wel bijzonder is, daaronder en daarbij twee visken die daar wat omheen zwemmen. Net gewone visken, het zijn robots. Die worden bestuurd met een controller. Simon Busman, jou bent een man die het, ik uitlezen ken wat we hier zuggen. We zuggen hier vooral de visken, maar ik begrijp het echte verhaal zit meer in de software. Hoe werkt dat?
2: Ja, onze vakgroep die houdt zich bezig met robotica en regeltechniek. En het doel is om alle robots, ik die visken, autonoom een opdracht uitvoeren te leren. Dus we hebben al je soorten van hardware, al je soorten van robots, die visken is een voorbeeld daarvan. En de studenten, de uitdaging voor de studenten is om software te maken dat ze echt uit zichzelf een opdracht uitvoeren zonder directe input van mensen.
1: Wat je hem nou controllers van die game controllers inwijzen, weet je hem die visken nou bij besturen. Dat moeten ze aarsten, moeten ze hard en zeg maar zelfs werden, liek als echte visken. Ja. Echte visken houden een functie, je kunt ze zelfs opeten. Ja. Wat is eigenlijk het, de praktische praktisch nut van dit soort van Witte Skip?
2: Het is echt fundamenteel onderzoek. Wij willen graag weten hoe wij visken, maar robots in het algemeen, autonoom werken laten kennen. Denk aan een zelfrijdende auto. Wij willen een soort zelfzwemmende vismeisje die zelf zijn paard vindt. En ik samen met andere visken dat dwaan kennen. Dus het gaat echt om meerdere robots die samen een bepaalde taak uitvoeren. En zelf bepalen hoe ze dat doen. Zelf bepalen welke kant dat ze uitzwemmen en hoe snel dat ze zwemmen. En dat doen we met visken en doen we met alle andere robots ik.
1: Jim doet dit zelfs nou om de mensen die hier komen wat zien te laten. Wat hoop je hiermee te bereiken?
2: Nou ja, we hopen dat jonge mensen, dat we jonge mensen inspireren om te leren hoe het werkt. En het had net volle zin om je schijnt te litten hoeveel tours en regels software had erachter zit. Dus wij proberen met die visken een hele leuke presentatie te maken. Het is echt om meesten, en we hopen dat meesten terugvregen hoe het zit. Dat is het belangrijkste doel. En we komen hier met die visken omdat het relatief makkelijk op te zetten is en ik veilig is. Want net alle robots zijn veilig, daar kun je net alle robots dichtbij komen in een publieke ruimte. Dus daar ben die visken zich ideaal voor.
1: Waar had je gehad? We zijn hier bij een soort metalen plaat waarop treien hele lietse robotjes in de wereld rijden binnen. En die robotjes die kunnen ook praten. En die heb ik een praktische tappassing. Al te eerst, daar zullen we eens even naar Vreetje. Waar kunnen deze robots voor ingezet worden?
3: Deze robots kunnen in de toekomst bijvoorbeeld bruggen, windturbines en schepen inspecteren. Ze hebben magnetische wielen, waardoor ze over metalen oppervlakken kunnen rijden. En als ze rijden, meten ze trillingen. Veranderingen in de trillingen kunnen ons informatie geven over mogelijke schade aan de constructie. En het idee is dat veel kleine robots samenwerken en informatie met elkaar delen en samen een grote constructie inspecteren.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
0: Het is drok in de druvenhaven deze week, want het is windtijd. En het liep het een goed jaar te worden. De warme, droge simmers waren het voor een goede kwaliteit druif. En zo slag het hier in het noorden heel tijd beter om kwaliteitswien te maaien. In Twiesel stiet een van die Friese druvenhaven, de Friesling. Eigenaar is Douwe Broersma.
4: Er is joh. Ja, druven. Van, dit is de Johanieter druif. En die ben we op het moment aan het oosten.
5: Geet goed?
4: Ja, geet hartstikke best. Ja, geet mooi vlot. Vlotter dan we toch. Want het is heel mooie gave. Ja, hele mooie gave druiven. Met weinig rot erin.
5: Nou, dat is hem, troske.
4: Ja, dit is een hele mooie tros. En dit is de Johanieter tros. Hele compacte. Kies zoals je, het is bijna een soort ja, maïskolfkast waren. Maar dat zijn hele mooie druiven. Hier kunnen we hele mooie mousserende wien van meisje. En laten we de eerste, ik had nou de tweede hak plukt. De eerste laten we hengje. En laten we hengje voor de droge witte wien.
5: Laten we heel mooi waar horen, Arun Simmer. Die is warm. Dan zien ze meisje al, dat is goed voor de druiven, goed voor de wien. Is dat zo?
4: Ja, zeker. Je kan, dit zijn wel speciale rassen. Die zijn geschikt voor het Nederlandse klimaat. Maar ja, dit is eigenlijk zin in orde. En we praten gewoon, dus dit is een hartstikke mooi hier.
5: Marianne Couperus, wist je nog blij van? Was echt de just?
6: Ja, ik ben er heel erg blij van. Ja, zeker.
5: Wat just?
6: Nou, ik zorg nu op dit moment een hele putte trossen die plukt worden maten. Dus dat is het eindproduct. Maar dat is net het enige natuurlijk. Waar ik ook vooral heel blij van word, is toch het IJCN waar we net aan werken. Daar word ik ook heel blij van. Het groeiproces is lekker mooi als het plukken van de druiven.
5: Ja, maar je zit aanzien in het eindproces. Hè? Want dan is het plukt en dan gaat het al je door de menging. En dan wat op pers worden, stampen, et cetera. En dan krijg je die wien. Maar is het ding genoeg ondacht eigenlijk voor die Friese wien? Dat krijgen die eigenlijk ook goed in het zicht?
6: Nee, wat mij betreft net. Wat mij betreft nog steeds wat meer aandacht voor Nederlandse wien. Nou ja, en in dit geval ook Friese wien. Er zijn nog net genoeg restaurants die hadden iets standaard op de kaart staan.
5: Hoe ging dat dan?
6: Ja, dat weet ik net zo goed. Ik denk dat het idee is van vroeger dat wien, Nederlandse wien, gewoon nou, het zoe wien, net kwalitatief goed genoeg binnen. Maar ja, dat gaat natuurlijk al lang in hellen. Als de show naar de kwaliteit die hier makker wordt.
5: Dus mensen die hebben misschien een onterechte angst.
6: Ja, nou, ik hoop net dat het een angst is. Een angst voor wien is toch wel iets heel serieus. Maar nee, ik denk dat ze het gewoon de eerste keer proberen die maat. Jou het een kans en kom ik er wel. En neem een keer een flesje Friesling wien. En dan hoort jullie hem graag van het tiendeel.
0: Ja, zijn Marianne Couperus van Druvenhof Friesling in Twiesel. Dan terug naar Kubaert en Nietap, naar Op Jorum. Ik daar ben ze druk met de rispingen van de druven. Simon Somers had voor dit hier een nieuw doel. Een goede redewien bottelen. Maar zo makkelijk is dat net, lijkt u het.
7: De druiven moeten behoorlijk rijp zijn. Dus niet alleen dat er suiker in zit en laag zuur. Maar de schilletjes die moeten mooi zacht smaken in de mond. En als ze dat niet halen in een jaar, kun je er beter geen rode wijn van maken.
5: En dan maak je wiet.
7: Ja, dan maak je de witte van. Of een rosé. In dit geval kan alleen rosé.
5: Ja, want dit is een druif die je dan heel goed mengen kennen. Hoe doe je dat met
7: ja,
5: rosé?
7: Ja, dit is een blend. En kijk, als ik hier zo het sap op mijn hand doe, dan zie je al dat het een beetje rood is. En ja, dat betekent gewoon dat je er vooral rosé of rode wijn van kunt gaan maken.
5: Hoe is het hier voor Jim?
7: Dit wordt een heel goed jaar. We hebben geen vorschade gehad, want dat is met ijsheiligen altijd een ding. We hebben geen regen gehad tijdens de bloei, dus er zit veel aan. En het was een mooie zomer. En in het zuiden en in het oosten was het heel droog. Maar dat viel bij ons in het noorden wel mee. Dus ik ben boer, hè, dus het is pas goed jaar als het klaar is. Maar vooralsnog ziet het er goed uit.
5: Is dit een hele kansrijke, ja, een kansrijke sector voor de Friese agrarische sector?
7: Ik weet het niet. Het is heel veel werk en het is toch wel risicovol. In 2023 hadden we wel fors, 24 hadden we wel voorschade, hadden we heel veel regen. En in zo'n jaar halen we maar een vijfde van de normale opbrengst. En als je ervan wilt leven, moet je daar de reserves dan wel voor hebben.
0: En dat zei Simon Somers van Op Jorum.
8: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
9: De dij voorbij.
8: Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Rinnen ontje erbij Del vallen, dat is de opdracht van deelnemers om de eerste Last Man Standing Backyard Ultra op Skielge. Justermiddag binnen 170 renners begonnen om rondjes van 6,3 kilometer. En we binnen benijd naar deze in mijn eigen dags wel redelijk gekke uitdaging. Ik praat erover met Harro Swenke van de organisatie. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Ik weet niet of je deze hele presentatietekst goed begrepen hebt, maar ik vind het nogal een redelijk gekke uitdaging.
4: Nou, ik moet zeggen, ik kreeg het inderdaad Spaans benauwd toen ik dit hoorde, want ik dacht, oh nee, hoe ga ik dit goed kunnen beantwoorden?
3: Nee hoor, ik kan ook een beetje Nederlands. Ja.
4: Ik vind het prachtig klinken hoor, daar ben ik van.
3: Nou goed, maar hoe, ik zeg, dit is een redelijk gekke uitdaging, want dat is het eigenlijk wel, hè? Want the last man standing, dat betekent dat de lopers moeten lopen tot er nog maar één overblijft, die het langst volhoudt. Waarom?
4: Ja, waarom? Ik denk dat heel veel mensen zijn op zoek naar een ander soort uitdaging. En ik denk dat dit is wel echt een hele unieke uitdaging. Het is een sport ook die niet nieuw is. Dus het is een sport die is overkomen waar je uit Amerika. En in Nederland en andere delen van de wereld nu ook steeds groter wordt. En wij waren daardoor geïnspireerd geraakt. En toen dachten wij, dat willen we heel graag ook iets grootschaliger naar Nederland brengen. En waar kan dat dan beter dan op dit prachtige stuk ter Schelling?
3: Ja. Ja, ik vroeg me wel af, want het is bij West, hè, in die omgeving. Dat is niet helemaal vlak, volgens mij.
4: Nee, klopt. Maar dit soort backyard ultra's zijn juist vaak op heel ruig terrein. Met wel hier en daar ook kunnen flink wat hoogtemeters zitten. Maar we hebben de eerste 4 kilometers, die zijn op het Schelpenpad. En dan de laatste 2,7 kilometer, die zijn iets meer door de bossen. Hmm. Dus je hebt wel een divers terrein, maar het is echt een heel mooi terrein. Ik weet niet of jullie ook al een beetje mee hebben gekeken met de livestream op YouTube die je kan zien.
3: Ik heb wel wat bekeken, ja.
4: Ja, het is een prachtig eiland.
3: Ja, dat is zo. Maar dat weten wij Friezen wel natuurlijk. Daar hoef ik niet 55 uren voor te hardlopen, gelukkig. Maar er zijn 170 deelnemers. Hoeveel zijn er nog over eigenlijk? Want jullie zijn gisteren al begonnen.
4: Ja, we zijn gisteren om 4 uur begonnen met 162 deelnemers. En op dit moment, na om en nabij 140 kilometer, zijn er ongeveer nog 80 over. Dat is echt, wij hadden dat niet verwacht. Dus er staat hier echt een heel sterk deelnemersveld. En de energie zit er nog wonderbaarlijk goed in ook.
3: Ja, want in die rondjes van die 6,7 kilometer, ik neem aan dat ze toch ergens wel iets van pauzes hebben.
4: Ja, dus wat een beetje een gangbare tactiek is dat je inderdaad delen rent en dan delen wandelt. Om toch de belasting op het lichaam iets minder te maken, je hartslag laag te houden. Zodat je dus zoveel mogelijk rondes kan gaan rennen. Maar het is wel grappig om te zien, want iedereen heeft andere tactieken. Dus sommige mensen die rennen juist heel snel. Die komen soms wel echt met 35, 38 minuten binnen. En anderen die maken het heel spannend. Die echt op minuut 56 pas binnenkomen. Wat betekent dat ze nog maar 4 minuten hebben voordat de volgende ronde begint. Dus iedereen heeft zo zijn eigen tactiek.
3: Ja. Nou las ik ook dat jullie graag het Nederlands record willen verbreken. Dat staat op 55 uren, begrijp ik dat goed?
4: 54 rondes, wat neerkomt op 362 kilometer.
3: Zo is het. Ik had het verkeerd gelezen. Dus. Maar zitten jullie op koers, denk je?
4: Nou, het is natuurlijk nu een beetje voorbarig om daar al definitief ja op te zeggen. Maar als ik een kleine primeur zou moeten geven, dan zou ik wel zeggen dat het erin zit. Want als ik kijk naar de deelnemers, hebben we ook echt best wel wat mensen met al flinke ervaring op het parcours staan. Die al weten hoe het is om zo'n tweede nacht ook in te gaan. Die er nog heel fris in zitten. Dus het zou wel eens echt kunnen gaan vallen. Dat er nu na 140 kilometer nog 80 mensen lopen. Hmm. Dat is wel echt, echt heel veel.
3: Ja, en hoeveel daarvan hallucineren al?
4: Of
3: is dat een flauwe vraag?
4: Nee, nou kijk, ik kan er wel antwoord op geven. Want ik denk natuurlijk dat we lazen het al in een andere krant, dat het dan heel erg extreem meteen wordt getrokken, rennen tot je erbij neervalt. Maar het is wel heel belangrijk om te zeggen dat we echt hele goede veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. We kunnen iedereen trekken met een GPX. Op het moment dat iemand stilstaat, hebben we direct mensen die er naartoe gaan. We hebben een EHBO. Er is ook al iemand uit de wedstrijd getrokken, die wilde niet stoppen. Maar wij hebben daarin gewoon de definitieve collectieve zeggenschap. Die hebben eruit gehaald en dat bleek achteraf toch de goede keuze. Dus echt, zijn hele professionele mensen. En de mensen die wat minder goed getraind hiervoor zijn, die zijn uitgebreid gescreend van tevoren. Dus het is echt heel veilig.
3: Ja.
4: Ondanks dat het heel extreem klinkt.
3: Ja, nou, ik wens jou als organisator en alle lopers een heel veel succes.
4: Mag ik nog één primeur delen met,
3: ja,
4: met
3: natuurlijk.
4: De radio? Nou, het is natuurlijk, de titel is een last man standing, maar er is één woman standing nog over, dat is Hinke Schokker.
3: Ah, onze Hinke.
4: Onze Hinke, dus Hinke gaat sowieso al met €2500 naar huis en de titel last woman standing.
3: Oh,
4: en ze zou eigenlijk na vier rondjes naar huis gaan, maar toen had ze zoiets van, ik zit er toch lekker in. En dus misschien gaat ze wel echt met de titel ook naar huis.
3: Ja, wij zeggen hier in Friesland altijd van, laat die Hinke maar lopen.
4: Ja, die Hinken komen hollen, ja.
3: Hey, heel veel succes. Dankjewel en nog een mooie middag. Doeg.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het gedrag op en om het hockeyfield heen. Matt Oors, dat is het boodschip van het hockeyboen KNHB. Het seizoen is nog maar vier weken verlien uiteindzet, maar in die eerste weken binnen er al een protte signaal over net wenselijk gedrag. En daarom had het hockeyboen een brief gestuurd aan alle clubs. In Drachten begrepen ze dat wel. DMHC de Graspiepers had meer dan 300 leden en daar hebben ze in het verliezen ik wilde eens een incident mee maken.
5: Ja, Huub, bist nou lekker aan het hockeyen? Hoe is dat op een sneeuw bij een wedstrijd in en buiten het veld? Kist dan echt lekker ontspannen, spielie?
6: Ontspannen. Nou ja, je bent er wel echt voor de winst, zeg maar. Dus je wilt echt winnen. En ja, weet je, het gevoel om dan te winnen van het veld te gaan, dat is zo. Dat is echt fijn om te voelen, zeg maar. Beter dan de ontspanning die je krijgt.
5: Ja. Nou, het de boen dus een brief druk die naar alle clubs. Van tinker om wangedrag, de met de clubs ook goed opletten, oorspreken. Verneemst er wat van binnen en buiten het veld?
6: Ja, tuurlijk. Weet je, als speler zit je er middenin. Natuurlijk op het veld wordt er heel veel tegen gezegd, wordt wel heel veel fysiek tegen gedaan. En natuurlijk om het veld heb je ouders die het niet eens zijn met de scheidsrechter. Dan heb je coaches die echt helemaal gek doen als er een gekke beslissing wordt gemaakt. En ja, als speler heb je er wel mee te dealen. En je zit er echt wel middenin, zeg maar.
5: Ja, vies het heel heftig?
6: Nou, het is niet heftig. Weet je, het hoort eenmaal bij het spelletje. En uiteindelijk is het ook wel heel erg grappig. Het is soms wel heel erg leuk om een tegenstander helemaal woest te zien om een beslissing.
5: Maar dan best speler, maar dan best ik wel skies. En dan best sexy. En hier kist dat, hè? Dat al die hard MM en misschien wel de coaches dan ik Chendai praten?
6: Ja, ik heb er zelf geen last van. Want 16, het is maar een getal natuurlijk. Als scheidsrechter vind ik het gewoon belangrijk dat ik duidelijk ben, duidelijk fluit. En als ik een beslissing maak, dat ik ook heel erg duidelijk in mijn communicatie ben naar de coaches toe. En als ze dan gezeik hebben of gezeur hebben, zeg ik van weet je wat, of doe het lekker zelf of ga ergens anders heen.
5: Nou, dat klinkt als een voorbeeldspeler. Ik herinner eventjes naar je voorzitter, Jan Dijksman. Hoe gaat het bij deze club qua, als we weer even veromgriepen naar de brief? Heb je echt een soort les van omstanders of in het veld of gele kaarten naar de wedstrijd?
7: Nou, we hebben wel kaarten, hebben ook wel eens last van omstanders. Maar het is niet zo dat dat elke week of elke wedstrijd gebeurt. Het gebeurt wel eens, het zijn dan incidenten, jammer genoeg. Elke incident is één te veel, maar het gebeurt wel.
5: Je bent al vier jaar hier vastzitter. Heb je een soort amai maken of valt het wel taai hier in Friesland?
7: Nou, een soort net, maar ik heb wel dingen meegemaakt. We hebben wel eens een ouder gehad die zo boos was over een overtreding die op zijn zoon was gedaan. Dat hij heel hard naar de tegenstander toe liep, naar de dugout. En bij wijze van spreken de tegenstander eigenlijk bedreigde. Het is helemaal niet zo bedoeld geweest, maar zo kwam het wel over. Nou, dat is vervelend. En als bestuur vinden we daar iets van. En spreken we iemand op aan. En die zegt later, ja, maar dat heb ik nooit zo bedoeld. Dit is helemaal, ik schaam me. Dat soort dingen gebeuren wel. We hebben ook wat vechtpartijen meegemaakt. Maar ja, ik zie ze elke week op het voetbal, hè, bij Sturen Sport. Dat is misschien ook wel een beetje het slechte voorbeeld. Dat gebeurt wel eens. We zijn mensen.
5: Het boom wel nodig is dat er nog wat strenger nationaal wordt vanuit de clubs. Hoe met je dat dan?
7: Wat we al doen is natuurlijk begeleiden van die scheidsrechters, dat ze weerbaar worden. En we proberen altijd in gesprek te blijven met onze leden, met omstanders en dergelijke. Het is ook een stukje opvoeding en misschien is dat wel een stukje opvoeding die wij moeten geven richting de mensen om het veld heen.
5: Nou is dit een soort jaar op het veld. Huub Besection door haar social media. Het kan haast net missen. Zuster Devils filmpjes op waarom van die zelf bij Geleaks in het veld?
6: Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld Dames 1, dat heeft hier een TikTok-account. Nou, die is helemaal viraal gegaan toen er een vechtpartij was op het veld. Het werd nog net geblurred. Maar ja, dat soort dingen zie je wel voorbij komen, ja.
5: En wat vies daarvan?
6: Nou ja, aan de ene kant, weet je, als het... Ja, toch een beetje, ja, het is wel jouw clubpie. Het is wel jouw club. Dus als dan een tegenstander iets doet, dan vind je er wel wat van. Dus dan bijvoorbeeld de volgende keer dat jij tegen die tegenstander moet, ga je wel anders het veld op dan als het niet die tegenstander is.
5: Maar Jan, wat is het want in die social media?
7: Nou, eigenlijk niks. Ik zou het willen. Maar het filmpje werd eerder geblurred. 3 weken terug werd ik gebeld door de voorzitter van een andere club. En die zei gewoon, Jan, dat filmpje circuleert weer op internet. Maar nou niet meer geblurred. Dus je kan al precies zien wie het is. En dat is natuurlijk vervelend. En dan kan ik mensen aanspreken, maar die weten dat ook niet. Want als het eenmaal ergens staat, ja, dan hebben we geen invloed meer op waar het uiteindelijk terechtkomt. En dat is wel heel erg jammer met social media. Vooral voor jonge mensen, hè, want als we niet oppassen, dan raken mensen toch beschadigd. Ja, dat willen we natuurlijk liever niet.
5: Huub, hockey is een blote mooie sport, hè?
6: Zeker.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.
8: De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de water.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Ja, we zullen het hebben over het Landbouwmuseum. Want daar zullen het hebben, en daar zullen u zin letten vooral, hoe het u eten maken wordt.
2: Ja, want een stikje cheese of een glas melk of een jerappel op die boot, we eten het alle dagen. Maar wat weten we eens van de wereld daarachter? Het Friesk Landbouwmuseum in Ljouwert, die doet in dat verhaal mooi de nieuwe uitstalling Food for Thought en Second Thought. Ja, hoe werd u eten bijkomt en hoe we de toekomst sjoggen, hoe dat maat mooi het eten en verantwoordelijk produceren. Ljouwert is de opening. Bij ons aan tafel Albert van der Ploeg en Marijke Akkerman. Welkom. Ja, ik zei het al, Food for Thought en Second Thought, Marijke. Want die twee, dat maak ik even nu toch horen.
3: Ja, nou, we hebben ook twee exposities. Hè. Food for Thought, dat is een expositie van Kadir van Lohuizen. En dat is filmmaker en fotograaf. En die heeft ook zijn voedselketen over de hele wereld heeft die fotografeerd en in beeld gebracht. En dat is een prachtig mooie expositie. En daarnaast hebben wij een oorexpositie, de Second Thought. En dat is ook hoe, ja, hoe de keten sinds maar nu al reageert op het, ja, de verhoring om voedsel te produceren.
2: Ja.
3: En dat is prachtig mooi om te zien. Hè, dat er ik gewoon prachtig gebeurt.
2: Ja, want ik zei het al, een glas melk of een jerappel of ierpel. Weet je, maar wij komen in Friesland te doen.
1: Wat zijn ze
2: wij
1: ook alweer in het beeld, Janko?
4: Ierpel.
1: Ierpel?
4: Ja.
1: Wat is het? Jerappel.
2: Ja, want
1: hier is molken.
2: Molken. Hoe zoen is molken nou? Weten we wat molken is, Albert?
5: Hartstikke zoen. Ik bedoel, er zit alles in wat jonge mensen nodig hebben. Ouderen wat minder, maar dat is echt net verkeerd. Zeker als je weer echt oud wordt, dan haal je ook weer eiwitten en kalk en mineraal nodig. Dus het is zoen. Maar er zijn mensen die kennen het oermolken. Dan missen ze het enzym lactase.
1: Oh, dat heb ik, ja.
5: Ja, en daar ben je. Ja, daar ben je er aan van.
1: Ja. Wie niet vroeger naar embrigadier?
5: Embrigadier.
1: Ja, toch?
5: Ja,
1: weet
5: ja,
1: je
5: ja,
1: al
5: ja,
1: wat ze? Ja. Dan moest je toch al die melk opdrinken.
5: Als, ja, en ik vroeger hebben we dan in het heer weer, jongen. En daarna, dan ben je met zes weten, dan hangen we gewoon onder de melktank. Heerlijk.
1: Ja,
5: he? Heerlijk. Ja, wat wie dat lekker.
2: Ja.
5: Gewoon, en dat is hier ook, dat is gewoon ja, pure melken, rauwe melken.
2: Ja.
5: En met al je verwarmen, je verhitten, dan kun je dan helpen de eiwit in je stek. Dat werd een heel zwaar.
1: Ja, maar je kunt het voor 200 dagen in de koelkast horen.
5: Jawel, ja? Maar dat mag ik zien, was dan aan haast. Doe kist eten, wel heel makkelijk stekken, maatje. En dat zei ik wel, heeg bewerkt eten, ja, dan ben je helpen de dingen stekken. En dan werkt het in je leven, ik denk niet goed mee.
2: Nee, maar nu werd er al wel eens zijn van in de Randstad, daar weten ze net wat molkenwijk komt, dus het komt uit de fabriek. Is de consument nog heel iets ja, min informeren of is dat wel wat beter worden?
5: Ik denk dat zoveel dingen op een meisje kunnen aankomen, dat ze al je selecteren, maar dat was ze helemaal gek. Dus, maar op squalen worden er gewoon al dingen onderdingen, maar dan vergeten ze het weer. En ik denk, ja, in de supermarkt, het is zo makkelijk. Je had het niet maar op. En ja, dan denk je er net hoe weer het waai komt, hoe dat maken is. En dat is wel hartstikke belangrijk. Ja. En ik een beetje, ja, en daar zit als museum ik voor, de geschiedenis van de land. Maar hoe is het eigenlijk kwam? Hoe ben we, nou ja, uiteindelijk van zelfzuiveren op een boerderij? We zijn dat maar we mijn maar van, het is volle efficiënter, melkfabrieken. En uiteindelijk, ja, zitten we op een stadium en dan maar ik zie van, hoe doen we dat nou in de toekomst? En dan ben ik begonnen bij, en daar hebben we de melken van mensen die het zelf zuivelen. Nou, dit is Hans Kroos, maar die zit in Jonem. Die had er ook zelf zuiveling werk. En ja, dan maak je de klant erop zieken. Is wel een heel stuk werk. Dus we zijn heel efficiënt worden. Ja,
1: maar het is een hele rare vraag, want het is weer omdraaid. We hebben dit al hier dien. We wienen al hier heel zelfvoorzienend en we ja. Zuttelen wat uit. Toen moest het grutter. En nou is het grut. Vind je het net leuk en ook even waarom mensen maar een thuisstap.
5: Ja, maar er zijn enkele. Ja. De meesten die blijven gewoon wel leven door de zuivelfabriek. Die zijn heel efficiënt. En wat wel leuk is, zeker in een melkveehouderij, er is een heel soort verschil denk ik nog. Lids, grut, natuur inclusief. En mensen die dat wat extensiever binnen, intensiever bedrijven. En we zeggen ook van, mag ik al je nice maar bestaan blijven kennen. Maar al die gamen wel de kant uit en samenwerken krijgt dat second thought van, hoe kunnen we dit nog beter doen? Wat leren we van verlenen en wat kunnen we nog beter doen?
2: Ja, Marijke, die Food for Thought, dat is dus een expositie van een fotograaf die de hele vrouw toe best had. Wie dezelfde dingen die hij fastline had, best ook geen idee van hier is dat gebeurde in die voedselketens?
3: Nou, er zit natuurlijk wel extremen in. Hè. We hadden 10 miljoen kilo tomaten per jaar wat hier in Nederland produceert. Dat was de stroopwafels, hè, dat ze net mooi rond binnen, dat ze naar de bargen gaan.
1: Hebben we dat een informatie van in het mooie boek?
5: Ja, daar hebben we een mooie plaats van.
2: Ja, het is ongelooflijk echt bulten mooie stroopwafels. En ze binnen gewoon goed, hè? Het is alleen nog het farmke is net goed.
3: Ja, het is alleen nog het farmke dat het mooi rond is. En de binnenconsument is daar natuurlijk enorm trof verwend. Hè? En de consument die keept dat mooie poetsie waar die roene stroopwafeltjes in zitten.
2: Dat mag oors.
3: Ja, nou ja, dat ligt deze tentoonstelling, Sjen, hè, dat het dadelijk heel
1: grote verspilling is. Heem zelf een mening of leed je het alleen naar Sjen?
3: Nou, we leed het alleen Sjen. Meestal moet zelf een mening vormen als ze daar binnen. En daarom hebben we de food vertaald, die leed een heel grote Sjen, maar dan moest je zelf een mening over vormen. En het is ook mijn second thought, de ketens is maar eens al bezig om te verorien. Of horen dingen te produceren. Maar er is natuurlijk de consument of de bezoeker daar, die moet zelf een mening daarover vormen. Het is ook een bewustwording.
2: Ja, en dan daarna hopelijk mijn oren eigen die boodschappen dan?
5: Hopelijk wel. En dat is denk ik, wil jouw beginnen oordeel. En dat is het volledige extra, jongen. Dat is gegroeid, heel efficiënt en overserveren. En dan schust ik inderdaad bij second thought van welke bedrijven al dingen doen. En bijvoorbeeld ik een supermerk maak, een beetje reclame maak, zoals Lidl bijvoorbeeld. Ja. Ik vergelijk je de Lidl en de Aldi dan wel. Maar Lidl die is hier echt heel goed mee on gang. En die had ik zuil, die jou ik om, wat zou je doen? Maar ik bijvoorbeeld een bedrijf als de Rabobank. En ik heb van alles gezien, maar die beschikken wel boeren die het wat doorzaam doen, die het wat minder CO2 uitstoot, daar beschikken ze wel te stimuleren.
2: Want dat binnen allebei bedrijven die het ECB in de museum te Sjen binnen.
5: Ja, ja, die binnen te Sjen, die hebben een verhaal daar. En zijn binnen 24 van dat soort bedrijven die al hier op hun eigen wijze dwaande binnen.
1: Nou ja, de Rabobank heeft er echt voor zorgd dat elke in volle bak investering ging. Ja. En nou hier tot in de schulden zit en dan... Ja, sorry jongens, we kunnen hem maar helpen. Ja, er zit wel een andere kant onderaan.
5: Er zit een andere kant om, maar ze beseffen wel. En we hebben een week hebben we al even een lezing bijvoorbeeld van Alex Datema. Die komt bij Boeren Natuurwaai. En die beschikt het echt als directeur Food en Agri om de boer wel te verorien. En de boeren die inderdaad echt verorien willen, daar ook in te stimuleren. En dat doen ze echt goed, vind ik. Alleen ja, dat verhaal wel weg uit het jaar. Maar dat ben een hele prachtig bedrijf. En die zei van, ja jongens, dit zou net helemaal goed. Hoe kunnen we dat nou omdraaien? Het is, nou, dit is een dik boek. Het is krijgt dus een tanker. Als je hem omzetten wil, het is dit zo ingewikkeld in. Maar daar kun je maar belietse stapjes en heel starig. Want wij moeten al je bol eten blijven. Hè? Dat kan net in één keer om.
2: Nee. Voor elke nieuw is het toegankelijk, net alleen voor boeren, maar ik moet voor de consument, voor die boervrouw, waar komt men niet in bij? Dat is gewoon, dat ligt in je machine met deze expositie. Ja. Want wanneer rent hij, Marijke?
3: Nou, hij is morgen even van het publiek en dan rent het tot maar juni. Dat juni volgend jaar. Dus hij is nog heel lang tijd om daar te zien. En het is echt een prachtig mooie expositie.
2: Ja,
3: het voelt vooral heen again. Ja.
2: Ja. Nou, de dwarren die beginnen dus dadelijk hier van het Landbouwmuseum voor deze expositie. En je hebt even de tier. Kaarten gewoon onder de oren van tevoren even.
3: Ja, of online. Er zijn verschillende acties. Dus online Gamebook heb je en onze bij de door.
2: En dan leer je een heel soort horen. Wat wie al hier wel net naar binnen te brengen.
5: Ja. Maar het museum zelf is gewoon echt hartstikke
2: leuk.
5: Wij komen te waai, wij zitten we nou en wij maar we heen. Gewoon dat verhaal, het meest kunnen daar zo een uit denken.
2: Ja, nou, Nooit Landbouw Museum, Fries Landbouw Museum in Leeuwen dus. Die doet deze tentoonstelling Iepens.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ontovoeren
0: de dag voorbij.
6: In het Kooistadion mag tussen Cambuur en SV Meppen. Ja, dat is een wedstrijd die het een beetje geheimhouden is vanwege al die veiligheidsdingen. Daar hebben we verder net zo volle mooi de margin. Journalisten weer in de welkom. En dus via onze Cambuur-watcher Willem Vermeld voor het ekkomwijziging in het Kooistadion. Goedemiddag Willem.
7: Nou, dat zo is Geert, net zo volle mooi de margin. Maar eerlijk zijn, ik had dus nou bij een wedstrijd zitten in het strikte geheim. En dan weer dus ik heel een dal stil op de tribune. Oh. En dan leek het dat wel heel erg nuver. Ik moet eerlijk zeggen, van die amateurwedstrijden werd dan je meisje niet ook aan de kant te staan. Die had nog meer charme dat je denkt van dit wordt wel heel keel. Het is een leeg stadion. Ik zou nooit voor me dat ze nog maar gas verdwaande binnen. Want hij is krek ouder aan. Want de wedstrijd wie verdeeld in 2 keer 60 minuten. 4 keer 30 om krek te wezen. En dan mag het eigenlijk zijn als echt 12 verskate wedstrijden. Uiteindelijk is de staan 1-12 worden voor SV Meppen. Maar het wien 12 wedstrijden. De eerste wedstrijd, het eerste uren dus. Wien het de basisspelers van beide halvertalen. Van Cambuur en van Meppen. Die wedstrijd werd dan 1-1. En de tweede wedstrijd wie in de wiksels. En die wedstrijd werd dan 0-1 of 1-2. Dit maakt hoe je hem trot tellen. Maar ik zei basis, Geert. Ja. Dat is natuurlijk net heel een dal hier.
6: Oh.
7: Want
6: daar
7: wist ik, er zijn natuurlijk 4 jongens net onwijzig. Want die hebben interlandverplichtingen.
6: Zeker.
7: Nicky Soeren, Bigelix. Ja. Die is mooi naar Curaçao. Die maakt het daar 10 minuten. Die docht heel mooi. Behoudan is er net bij. Is maar Marokko mooi. Baouf en Rafik El Argoui. Ik mooi die jonge Rijn halve. En dus betekent het dan wel weer dat er rondte en tiert wie voor oren spelers. Dus bijgelijks Jamal Amova die weer achterin mooi de onvierdersbaan om. Want ja, boven wie er net bij. Amova die begon dit seizoen als onvierder, maar is toch de komst van Billy van Duyl toch naar de bank verwezen. Maar die mocht Jules weer mooi, want Jeremy van Duyl stond die achterin. En wat mij benamen opvoel is dan Ethan Apkakou. Dat is de Franse jongen die het vorig jaar ook aan is, naar Cambuta. Die trok Nicky Soeren, zo staat er gewoon weer uit de basisspiel is. Die spelen goed een hele goede wedstrijd. Dat naam Johan Plat krijg ik. Ik had de trainer van Cambuur krijg interviewd van wat leest van dit soort wedstrijden. Hij zei, nou ja, die vier jongens binnen er dan net bij. Maar ik heb het voorzien dat er oren binnen die rol dan wel invullen kennen. En die dan wel weer de optie binnen voor eventueel misschien wat meer als alleen nog een weekselspeler. Dus dat zijn dingen die ze goed leerd hebben.
6: Ja, mooi. Ik kwam toevalligerwijs, want ik was in het Cambuurstadion naar om de toons die de trainer zijn. En toen zei ik, hoe is het eigenlijk met Seca? Seca, is die fit? Kan die spelen? Had die spelen?
7: Dat is inderdaad de man die Jude de minuten maken had. Hij had alles een keer eerder spelen. Hij is invallend in Telstar. Dat was zijn echte eerste minuten voor Cambuur. Maar hij Jude een, wat is het, 58 minuten mooi die in het eerste worden. Want hij voelde 12 minuten voor de eind blesseerd uit. Het liek het tatten van, want hij wie krijgt ik al. En hij rent alweer als een kiwi droen. Dus dat liek het goed te komen. Maar hij ging er wel even uit. Hij speelt het als rugsbuten.
6: Ja.
7: En dit ben dan soorten wedstrijden dat Plat van tevoren niktje. Maar hij zei, nou, we kunnen wel even checken. En hoe lang die jongen dat volhoudt. Want wij denken ongeveer een helte, maar misschien dus ik wil een oeren. Nou, het blijkt dus uiteindelijk een oeren te wijzen.
6: Dat is mooi.
7: Dus die is inderdaad ik op de waai waarom. Maar ik maak eerlijk zeggen, ik denk dat Henstra nog altijd gewoon zijn basisplakje heeft. Ja, dat denk ik.
6: Ja, maar Ivan toch ik goed zijn, dat mogen we constateren. Nou ja, mooi, ja. 2 in verlies. Dat doet er eigenlijk net zo volle tijd je dit soort wedstrijden spelen. Je maakt dus in, zit er wat, hoe zal ik het zeggen, progressie in de ploeg. En dan met name die basisploeg. Waar zei ze, de looplijnen kloppen, de onderlinge communicatie, het steert goed. Dat koest er iets van waarom, Sjen?
7: Ja, daar koest toch heel volle van waarom, Sjen. En benamme bij Mathieu Maartens, die overigens, die heb ik interviewd na de wedstrijd. En dan vraag je of dat heel rap koe, want hij moest waarom naar België. En toen zei ik, reis jij nog elk weekend terug naar België? Nee, net altijd. Maar hij wendt dus nou je wol in Ljouwert. Maar zijn familie wendt het nog in België. En hij zei, ja, dat zijn kleine kinderen. Het is zo, Willem. Als je dag zegt, tranen met tijden. Dus dat Brutsmin het wel weer een beetje. Hij zei, ja, maar ja, papa moet ook werken. Dus die is dan weer even weg. Ja, dat klopt het. Dus die is positief opvallen. Hij een soort kansen. Ja. Die wil scoren, Matten. Want okay. Hij kreeg de bal in de voeten spelen van de keeper. En die koerde er van nou 1,20 meter heel makkelijk goed

0: Maar dat zijn CMA-spieren leren. Wij willen beter worden. Doch dat net. Dus het weer een goede beslissing van de skiersjord.
1: Ja, daar ben inderdaad altijd de mening zo verdeeld. Want ik had wel een trainer die zei, ja, dan moeten we echt de spelsituaties nooit van. En wij kennen ik in het echt CMA's spelen, dus ik kan we dat nou ik oefenen. Dus ja, Tim, maar krijgt hoe je daarin staat. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is dan voor een deertrap of zo, zo ik zeg, oké. Maar voor een bal buiten zegt hij in de hand pakken, denk ik, ja. Ja.
0: Nou, goede beslissing van de skiersjochters, adviseren we dat eventjes. Snijwieken, peks volle uit. Altijd lastig, Willem.
1: Dat wordt de eerste wedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen, want ik heb een peke vregen. Hoe is dat nou, deze break? Want het is dan ja, drie wedstrijden op Riegen net verlen. Twee keer leek, één keer woon. En dan in één keer houdt het op. Hij strijd week een skoft. Twaan heel ongeveer. Ja, is dat noffelijk. En toen zijn ze alle keer heel democratisch. Ja, dat moeten we zien, nooit pek. Dus ja, zo simpel is het ik. Moeten we nooit pek zien of die drie weken vol of net. Goed winnen voor Cambuur.
0: Ja, we zullen zien. Het lijkt van pek. Dank u wel, Willem. We treffen daar verder op. We willen zo onder de microfoon. Dank u wel voor die bijdrage. Und

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielt. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. De regionale omroepen in het noorden, Friesland, Noord en Drenthe, delen al een lange geschiedenis met elkaar, 80 jaar. In 1946 begon de geschiedenis in Grijns met de oprichting van de RON, de regionale omroep Noord, letter RONO. Nu kunnen we het dus haast net meer voorstellen, een provincie zonder regionale omroep. Maar toch belibbert de journalistiek spannende tieren. Friesland Dak had er een tweedelige documentaire om maken, het Nijs van Moon. En een van de mensen die daarin interviewd werd is Ali Damstra. Ali Damstra ken je misschien wel als actrice bij theater en ik van squaltelevisieprogramma's, maar ze is ik heegleraar en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Goeiemorgen, Ali.
3: Goeiemorgen.
2: Het is een hele moele vol dat ik hier vertel. Ja. Als heegleraar en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, daarom zit ik in

0: die documentaire. Ja. Jouw advies, wat had dat in, dat advies?
1: Ja, het advies dat wij schreeuwen haar over de journalistiek, dat ze... Dat stelt dat de journalistiek onmisbaar binnen in een democratische maatschappij. Want het is het nijs. We troppen op de hichte bjouwen van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. Het maakt het mogelijk om de macht te controleren. En de media, en de journalistieke media, zijn heel wichtig voor het publieke debat. Nou, dat zijn eigenlijk heel klassieke functies, hè, die de journalistiek haalt in de democratie. En we zorgen dus dat die functies onder druk staan. Dan gaat de meid en meidje natuurlijk... Nijskebroek verschoten naar het online domein. En daar hadden Grutte technologiebedrijven een dominante positie. En we zorgen dat eigenlijk de producties, hè, het Nijs van journalistieke media, nationale media, regionale media, dat hield het minder zichtbaar en ik dreigde te vinden binnen. En dat is een probleem. Dus wij door een aanbevelingen in zijn rapport als WRR. En wij zissen, er is Nijmedia beleid nodig. Dat ervoor zwaart het. Dat de voorwaarden schept worden om de journalistiek nog om die klassieke functies invulling Jan kennen.
0: Ja, nou Jerk, ik wil eens meest gezegd. Ja, die publieke omroep, Big Leaks, je binnen een vutvierder van de oerheid. Als ik dit advies dan zei, Jerk, denk ik, nou, de oerheid, die moet hem er eigenlijk net mooi bemoeien, toch?
1: Ja, nou ja.
0: of is dat net een beetje een controverse?
1: Nou, het is eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Want was het net was, is dat die oerheid zich bemoeit met de inhoud. He, dat is het laatste was was. Want parse vrijheid, dat is nou juist essentieel voor een democratie. Maar wat we tegelijkertijd zorgen, is dat door die dominantie van big tech er niet meer een eerlijke markt is. Er is geen eerlijke concurrentie meer in het online domein. En dan komt die oerheid wel in beeld. Want die maakt die voorwaarden scheppen waar de journalistiek in vrijheid zijn rol invullen kan.
0: Ja, want wat is het gevaar van de macht van de big tech en het verschonen van dat Nijs?
1: Nou ja, wat ik zei, hè, het wordt de shows dat het soms op heel veel plakken al lastiger is om bij het Nijs te komen. Mm-hmm. Het is minder zichtbaar, minder makkelijk zien.
0: De alternative facts zijn dan van belang.
1: Bij de leaks. En dat shows ik al waarom dat jonge generaties soms al hele oren ideeën haar oer wat Nijs is. Die denken daarbij niet eens meer om journalistiek, maar die denken om wat ze zien komen op een sociaal platform bij de leaks. En waarom dat ze skeerlijk is en wichtig is, is dat we daarmee uw meest betrouwbare bron van informatie en nijs verliezen. Want ik zie niet dat journalistiek onfeilbaar is. Het is menskewerk, weet ik wel eens wat verkeerd. Maar door die journalistieke werkwijze, die is uniek. En die levert journalisten informatie uitzieken, bronnen controleren, verschillende kanten van een verhaal jaren, verantwoording oorlissen matten, krijgt een bepaalde kwaliteit van Nijs. En dat kan een sociaal platform of AI net zomaar vervangen.
0: Nee. Nou, jou hier dat advies. Wat kunnen oerheid of regering, wat kunnen ze concreet aan?
1: Ja, goede vraag, vind ik best lastig, hè? Want er is net in een knop, best op drukke kist, waardoor het allemaal weer oplost is. Wij doen een reeks aanbevelingen, zoals altijd dan jit. En één daarvan is dat we volle meer serieus werk matten van Europese wet en regel. Jouw was de Digital Services Act. Nou, die shot erop dat bij de leaks desinformatie volle steviger chinhouden wordt. Nou, daar matten we in Nederland volle meer werk van meidsen. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat wij de verzwaagje matten, dat is een van de adviezen, dat de content, nemen wij het dan, van Nederlandse media, en daar jaren natuurlijk ook regionale media bij, dat die prominent zichtbaar bloot. Dus het gaat steeds over die zichtbaarheid in die vinderheid. En dat kist heel concreet, meidje, think on een afstandsbediening, die we al je haar van dus digitale televisie. Nou, daar zitten knoppen op en er zitten knoppen op en die brengen daar gelijk naar Netflix of naar YouTube of naar HBO Max, neem het maar. En die knoppen die ben al je kocht. Daar gaat ontzettend volle yield in om. En er was eigenlijk haar, dat is niet zo makkelijk, maar iedereen drukt op de knop bij uw eigen Nijskomst. Nou, om er even een voorbeeld te Jan.
0: Dat is een concreet voorbeeld. En wat ken ik of wat kennen wij als journalisten doen?
1: Nou, dat is een mooie vraag ik vanuit Omroep Friesland. Omdat we zorgen dat juist regionale journalistiek en lokale journalistiek die staan heel dicht bij de mensen. En dat is echt de grote kracht. Regionale journalisten weten wat er speelt. Die kennen de regio, die kennen de verhalen vertellen die het voor mensen heel dichtbij vielen en relevant binnen. En dus was dwank is dat vooral blauwe dwang. Verhalen meidje uit en ek oer de regio. Witte wat meest kunnen dwaande hoort en der verhaal noem meidje. En dat is de combinatie eigenlijk van dichtbij wezen en ek transparant wezen oer hoe die journalistiek nou werkt. Nou, dat zou ik vooral oormoedig om daarmee trots te leren.
0: Dankjewel voor deze tip en de uitlis over het verhaal qua journalistiek. Ali Damstra en een hele fijne sneunt aan wensken.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doeg. Deel 1 van de Friesland Doc, het Nijs van Moorn, is dit weekend te zien bij NPO 2 om 11:30 en bij Omroep Friesland op 9 van 4 voren. Aliet Damstra, die zit onder oren in die documentaire.
2: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert. Alles wat er

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
3: Zaterdag 3 oktober.
2: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
4: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
2: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
5: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
2: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
4: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
2: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
6: lekkage in het koelsysteem, ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
2: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
7: We hebben 1/2 jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
2: Ook daar problemen met de koeling.
8: Dat vinden wij heel jammer.
2: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
8: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar het, helaas niet schaatsen, ben ik bang.
2: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
9: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
2: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
10: De wind is bar en boos. Het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
2: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dwelorkesten.
11: In Finland, daar was het allemaal. Ze nu dan een keer een ijsbeer of je zag iemand, een visser daar. En verder zag je daar niets.
2: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
11: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de kopgroep laten gaan.
2: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
11: Plassen, eten en alles deed dus tijdens de rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
2: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
12: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
2: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
13: goed en slecht nieuws.
2: Want
13: het familiediner stopt, echt waar.
2: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt vol met ruziënde familieleden.
14: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
13: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
15: Ja.
14: Dat is wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
15: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
14: Maar ik ben niet gegaan.
13: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder en is die vader Serge.
14: Ik blijf ophouden.
13: Jij komt er maar uit.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Laten we dan het beste nog maken.
2: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
16: Goedenavond, Elisabeth.
2: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
16: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, hè? De samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer een faciliteit voor medicijnproductie en opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra, allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
2: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
16: Ja. Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen. 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Ja, goed. Kijk, die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld, dat is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug. En daarna dus niet onder de rivier. Vier door, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
2: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
16: Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev die waren tot voor kort functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet alleen om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Nou ja, die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is echt, dat is ontwrichtend.
2: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
16: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Dat zijn Geram-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je brrrr in de verte. En dan wist je, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geram-drones heten ze, straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van eigenlijk, je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. En dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kon de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
2: Ja, en je was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
16: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook, ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat daar een drone was neergeslagen naast een Ja, een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken en de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Mm. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
2: Ja, en zeg Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
16: Tja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noemde net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, hè, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
2: Ja, dus ja, als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is. Maar is daar nog wel wat van over?
16: Tja, kijk, het moreel is natuurlijk, kijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, hè, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè? Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
2: Ja,
16: hè?
2: Ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
16: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de dacha gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom, of volledig zonder telefonie en internet zitten, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
2: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daaronder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Nou ja, het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat. Maar eigenlijk ook voor de hele regio. Ja.
0: En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flavio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug. En dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022, die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie je het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Hij, het is echt, zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flavio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Nou ja, voor de armen zich inzetten. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden de afgelopen
0: En zijn dat
1: jaar.
0: Dan ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. De macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten mega gevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En nou ja, als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat, dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dus ja, dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Hoe kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming, die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook heel erg fysiek op zijn vader. Hè? Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon precies,
1: al die zonen,
0: het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want ja, wie was hij nou eigenlijk? Hij was senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek aan nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja.
0: Iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, ja, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen, dan gaan wij dat zelf doen, en dan moet het ook ten gunste komen van Brazilië. En niet dat dit weer een kolonie wordt van een andere grootmacht. Die tijd is voorbij. En daarin zie je ook heel duidelijk een groot verschil tussen Lula en Flavio. En Trump, die heeft er dus heel veel belang bij dat hier een rechtsregime komt met een Bolsonaro aan de macht.
0: Ja, er staat veel op het spel met twee van die diametraal verschillende verhalen. Morgen is dan die eerste stemronde. Wanneer weten we wie de nieuwe president wordt?
1: Nou, we weten morgenavond, denk ik, rond deze tijd misschien al wel, hebben we in ieder geval wel een eerste indicatie. De stembussen die gaan om 10:00 Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Nee. Het is wel zo dat de winnaar moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
0: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen, die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt, maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van ja, dit is ook een manier om mensen dichterbij een verhaal te halen bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt, ook over misschien over jezelf?
1: Ja, nee, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerken zou je kunnen zeggen van die laatste. Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond hoor in die tijd. Maar ben
0: je
1: er wel de hele tijd geweest.
0: Ja.
1: Maar dat het een manier is om inderdaad ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit, als je het leeft, zeg maar. Maar als je. Het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè. Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel. Maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen, omdat het voor mijzelf ook een soort ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen en ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
0: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspringt voor je?
1: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de twee jaar zeg maar dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen. Mm-hmm. En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terug zat. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder voor de geest.
0: Ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk zoals als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon. Jij ook zelf.
1: Ja.
0: Huh? Ja, en over die vriendschappen die sloot, daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen en daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad en dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat. Dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
0: Dat werd jouw vriendin?
1: Dat werd mijn vriendin.
0: Ja.
1: Tenminste, in mijn ogen. Zij later zei, dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
0: Dus dat werden echte vrienden. En via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
1: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
0: Ja.
1: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf. Maar nu kijk ik ook, nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
0: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb je dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
1: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet. Zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt, inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
0: Stond je ook niet tegen? Waarom wilde je daar
1: stond
0: zijn?
1: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander. Mensen hadden een andere geschiedenis. Ze hadden een andere cultuur. Ze waren van een ander ras. Ik vond dat fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
0: Ja. Ik vond best wel. Kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan. Want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
1: Ja, zij was. Ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde. Hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn en hoe dat iemand kan brengen tot hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt, maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
0: Ja.
1: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
0: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
1: Ja, ik ben bang dat het. Dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen. Hè? Maar ik ben bang dat het inderdaad. Ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof. Dat het goede altijd wint van het kwade.
0: Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Als je om je heen. Ik weet het niet. Hè? Als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt. Dat je denkt van ja, zo'n dictatuur. Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Het was ook minder dictatoriaal in de jaren 80, eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En China is niet. De Communistische Partij in China is niet gevallen.
0: Nee. En die geschiedenis hetzelfde. Van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
1: Die is gewist. Ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achterkwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had dat nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan. Of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
0: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring, control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
1: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partij om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
0: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uit trekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
1: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films. Ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet

0: Toen ik daar in de jaren 80 kwam, en ook niet wat ik zag begin jaren 2000, dat daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat ik denk dat ik dat het me zeker aan mijn hart gaat, ja.
1: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dus een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan, hè?
0: Zeker.
1: Ja, nou goed, dat kunnen we ze allemaal kopen. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen, in opdracht van de uitgever. Ja. Ja. Ik heb hem, de vertaling was 70 jaar oud en toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Dat was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent.
1: Ja.
0: Liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. En, ja. Want ik dacht, hoeveel talen?
1: Er zijn 6.500 talen, dus ze kunnen nog wel even. en de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Je hebt ook heel veel van die vertalingen. Je hebt ook een stapeltje boeken meegenomen.
1: Daar begon het mee voor mij. Een jaar of 25 geleden zag ik in een Franse etalage dat er zoveel merkwaardige vertalingen waren in het Provençaals en zo. En ik ben heel erg in taal geïnteresseerd. Dus toen ben ik die gaan verzamelen. Het is een leuk verzamelobject. Vooral als mensen, weet ik veel, naar Finland gaan. Dan vraag je, neem je een Kleine Prins voor me mee? Of naar Suriname, in het Sranantongo. En in al die talen is De Kleine Prins. Ja. Maar toen ben ik het gaan herlezen. Want ik vond er als kind, ik snapte het niet.
0: Ik snapte het ook niet. Nee. Ik heb het in het Italiaans ooit een keer gekocht. Ja. Omdat ik dacht, nou, het is een kinderboek. En misschien leer ik de taal op die manier, op een makkelijke manier. Maar ik begreep niks van de taal, maar ook niet van het verhaal.
1: Het begint met een groot misverstand dat het een kinderboek zou zijn. En dat was ook de opdracht voor Exupéry. Notabene midden in de oorlog in New York. Maar ja, zijn geld raakte op en hij was aan de alcohol. En zijn vrouwen, dat wou allemaal maar niet goed. Dus zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al

0: maanden over de deadline heen. Dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al. Maar die vonden het helemaal niks. Want ja, die kleine prins die gaat dood op het einde.
1: Ja, vertel eens, want misschien, nou, het is moeilijk na het vertellen dus.
0: Het is heel lastig na het vertellen ook. Jawel.
1: In een paar zinnen.
0: Nou, het bestaat eigenlijk uit drie delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot. Daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat de kleine prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is of een droom of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
1: Of dat hij dood is?
0: Ja, of dat hij al... Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want hij heeft een soort naschrift.
1: Oh.
0: Maar de kleine prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was de enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
1: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
0: Ja, ja.
1: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
0: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er zeven. En de zevende is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret. Dat is Monty Python. Daar neemt die zakenman in de zeik. De businessman. En de kamergeleerden. En de dronkaards. En de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna een mysterieus filosofisch verhaal. En ze komen in grote nood in die woestijn. En de kleine prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Dan wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
1: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij erin? Waar gaat het wat jou betreft over?
0: Het is eigenlijk een biecht en een aflaat, een gebed en een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Fransen ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat er allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat wel. Dat is inmiddels bekend, want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden en die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen, maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch nog weer gaan vliegen en aan het eind van de oorlog neergestort om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
1: Ja, dus hij heeft dat ook nooit kunnen uitleggen. Nee.
0: En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten door precies uit te leggen waar het hem om ging. Het is halverwege een sprookje en een allegorie. Hè? Dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin, maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
1: in Finland,
0: waarom is het nou zo dat
1: iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
0: Ja.
1: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden? Dat iedereen dit mooi vindt.
0: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord. Maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hooggestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was. Terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk nauwelijks serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lang een strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken, dan nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren. Omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Oh. Nou, draaien net ook films over de Gaulle. Oh. En dat is uiteindelijk een onomstreden held geworden van de oorlog. En Exupéry heeft ook een helden plaketten in de Dom des Invalides. Maar het is toch wel een beetje omstreden. Hij was niet voor de goal.
1: Nee. Maar goed, dat heeft hij is dus in zee gestort.
0: Ja,
1: met zijn vliegtuig.
0: En hij was 44.
1: Ja, en het is eigenlijk ergens ook wel mooi. Want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
0: Het drong langzaam door tot Frankrijk. Want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
1: Ja.
0: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
1: En hij heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
0: Een soort Vincent van Gogh. Ja. En dat toch, is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
1: Oh ja, hij was wel. Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien, voor de mensen om daar nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
0: En op het toneel ziet het er natuurlijk allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
1: We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1. We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
3: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
2: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.
6: De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Friesland non-stop.
17: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Joen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer achten na. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim Hapaken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paakje hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste